0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten komende dag verder over de begroting van volgend jaar. De gesprekken gingen tot het begin van de nacht door, maar het lukte de partijen niet om het eens te worden. Om 9 uur wordt er verder onderhandeld. De partijen van het minderheidskabinet zijn het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het leger in Jordanië zegt 8 raketten te hebben onderschept. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het waren voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Het weer, vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf morgen 9 uur is het feest. Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
1: En daarom als cadeau
3: 11 dagen lang
1: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: De top 1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Omroep Brabant, kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Waar is

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Ja.

0: helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oei, dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn er toch in een raar.
6: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. Om meer te weten te komen over het heelal heeft ruimtevaartorganisatie NASA een telescoop gelanceerd. Met een haarscherpe camera moet een groot deel van het heelal in kaart worden gebracht. De verwachting is dat er veel zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Het weer vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf morgen 9 uur is het feest. Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
1: En daarom als cadeau 11 dagen lang de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: De top 1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
1: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag.

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: De tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. Inwoners van Saba wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. In Den Haag onderhandelen de coalitiepartijen straks om 9 uur verder over de begroting van volgend jaar. Ze zaten tot het begin van de nacht bijeen, maar er is nog altijd geen akkoord. D66, VVD en CDA moeten de begroting uiterlijk dinsdag naar de Raad van State sturen. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het zijn voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG in Groningen. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Afgelopen week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft, maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf morgen 9 uur is het feest. Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
1: En daarom als cadeau
3: 11 dagen lang
1: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: De top 1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van waal met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Omroep Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Je dag is goed.
1: Bij Omroep Brabant.
0: De hits van nu en van toen.
2: In ieder geval heel veel mensen worden er in ieder geval heel blij van.
1: Kei gezellig.
3: You'll be the saddest part of me. A part of me that will never be.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou. Dat zei hij in Zomergasten. Milou kreeg euthanasie vanwege psychisch lijden. Van Os en collega's stuurden daarna een brief aan het OM, waarin ze vroegen om verder onderzoek naar het traject voorafgaand aan de euthanasie. Van Os zei dat hij zich voor kan stellen dat dat pijnlijk over kan komen. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe telescoop gelanceerd om meer te weten te komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Die telescoop moet in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. Begin volgend jaar worden de eerste beelden verwacht. Het weer. Vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf morgen 9 uur is het feest. Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
1: En daarom als cadeau
3: 11 dagen lang
1: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: De top 1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oh, joh, een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn toch een raar.
4: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
3: Nou, Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Manik Sampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duren tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat ook meestal weer terug. Dat komt vooral doordat een deel van de studenten na hun afstuderen in Nederland blijft wonen en werken en zo belasting betaalt. Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Bij plotselinge overstromingen in de Grand Canyon is zeker 1 toerist om het leven gekomen. Met 14 andere toeristen in het Amerikaanse Nationale Park is nog geen contact geweest. De overstromingen waren in de Bright Angel Canyon, een populaire plek voor wandelaars. Daar kwam dit weekend in korte tijd veel water naar beneden. Daardoor veranderde een beek opeens in een kolkende modderstroom. Jordanië heeft 8 raketten onderschept die door Iran waren afgevuurd richting Amerikaanse bases. De aanval was een vergelding voor een Amerikaanse aanval een paar uur eerder op een Iraans eiland. Volgens de VS werden daar voorbereidingen getroffen om raketten met zeemijnen te lanceren. Het weer. In het westen buien. Het is een graad of 16. Later vandaag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo, kijk, goedemorgen als je al wakker bent. Van harte welkom. We zijn weer begonnen aan een nieuwe week. Ook hier met de ochtendshow. En ik zie dat heel veel mensen ook alweer wakker zijn. Dat is sowieso keileuk. Ik zie onder andere Patrick, Johan. Annemiek is er weer bij, uiteraard. Mocht je al wakker zijn, laat het vooral even weten, hè. 06-573-28203. Dan vinden we dat helemaal gezellig. Fijn weekend geweest voor veel mensen. Ik hoop het wel. Het was natuurlijk een beetje wisselvallig. Maar ik denk dat uiteindelijk dat we volgens mij allemaal best wel weer hebben kunnen genieten van het mooie weer. Wij zijn er in ieder geval klaar voor. Wij zijn er gewoon weer tussen 6 en 10 met een nieuwe editie van een kei goedemorgen. Dus ja, pak er lekker wat koffie of thee bij. En dan komt het vandaag helemaal goed.
4: Vanaf morgen 9 uur is het feest. Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
1: En daarom als cadeau
5: 11 dagen lang
1: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
4: De top 1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: kei goedemorgen. Jordi Graat.
6: Drop it.

0: James Morrison en Slave to the Music.
1: Kei goeiemorgen
0: en van harte welkom. Het is alweer maandag 31 augustus. Ja, voor mij voelt altijd dan 31 augustus en dan 1 september is echt een beetje dat we de herfst in gaan.
2: Ja.
0: Terwijl dat eigenlijk helemaal niet meteen zo is.
2: Maar nee, nou, de herfst is al wel begonnen, maar...
0: Ja, het is toch een beetje apart altijd. Maar goed, ja. We zijn er weer bij. Het is vandaag een beetje wisselvallig weerbeeld. Buien trekken van west naar oost, maar in de loop van de dag gaat er in ieder geval weer wat meer zonneschijn zijn en kijken we temperaturen tussen de 20 en 22 graden.
2: Het is vandaag de internationale dag voor mensen met Afrikaanse afkomst. Het is de dag dat prinses Ariane begint aan haar opleiding aan de TU in Delft. En de maand van de veilige schoolomgeving begint.
0: Kijk, Floortje Dessing vandaag 56 jaar. Richard Gere 77 en vandaag 81 jaar geworden. Slipping and sliding. Van Morrison. All along the waterfall with you. En natuurlijk iedereen die jarig is, allemaal van harte gefeliciteerd. En maak er een fantastisch mooie dag van. Het is waarschijnlijk een mooie dag om jarig te zijn. Verder in het nieuws, Cindy.
3: Huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten zijn gemiddeld bijna €600 per jaar duurder uit dan in februari. Vooral gas is flink duurder geworden door de onrust rond de straat van Hormuz. Dat steeg met 26%. Ook stroom werd ruim 20% duurder. Lijkt ook niet snel te gaan veranderen, omdat de oorlog in het Midden-Oosten nog altijd doorgaat.
2: Nee, ik heb zo'n vast contract voor een jaar omdat ik in een huurhuis zit. Ja. Dus ik ben aan het duimen dat voor 1 januari die straat weer open is.
0: Ja.
2: Dat het allemaal weer een beetje gedaald is tegen die.
3: Ook loopt het ook eind van het jaar af.
2: Ja, dus, duimen.
3: Zo is het. Een auto met daarin een gezin met jonge kinderen is gisteren op de A67 bij Liesel tegen een vanrail gebotst. De wagen reed daarna van een taluut af en kwam uiteindelijk in een droge sloot tot stilstand. Volgens de politie heeft het gezin veel engeltjes op hun schouders gehad. Ze kwamen er namelijk zonder noemenswaardige verwondingen vanaf. En Dolly Parton kan volgende week zomaar haar eerste nummer 1 hit in de officiële Britse hitlijst gaan scoren. Haar klassieker 9 to 5 is momenteel favoriet om de hitlijst weer op 1 te komen dus. Ook Jolene en Island in the Streams die doen het weer heel goed. In Nederland werken de hitlijst vaak iets anders, dus of het hier ook zo gaat zijn is nog even afwachten.
0: Nou, het zal in ieder geval wel weer veel gestreamd worden de komende weken. Dat
2: precies, en dat telt wel
0: meteen,
2: mee.
0: Ja. Ik weet niet meteen of het een nummer 1 weer in de hitlijsten gaat worden, hoor.
2: Ja, ik denk in Nederland net niet, want het heeft met en plaatverkoop en draai op de radio en stream en allerlei dingen te maken, zeg maar, YouTube.
0: Het feit dat het natuurlijk super vet is dat zij weer helemaal wordt geëerd daarmee.
2: Ja, dus, man, dat is echt tof.
0: Dat vind ik wel echt heel leuk. Nou, laten we het hopen, hè, want dan kunnen wij weer even lekker kijken voor de top 1976 die er morgen aankomt, waar die ongeveer eindigt. En aan de hand daarvan kunnen we echt zeggen, wordt het een hit hier in Nederland?
2: Ja, zeker.
0: Ja.
2: Ja, de top 1976 is daarin leidend.
0: Leidend, bij deze.
2: Ja. We weten het straks.
0: We weten het straks, zeker, zo is het.

0: Snow Patrol en Kylie Minogue.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Dat is een spiksplinternieuwe plaat. Kan ook wel eens zijn dat er een wat oudere plaat tussen komt. Of een plaat waar je lekker mee kan zingen. Of een liedje waarvan je denkt, oh, dat is lang geleden dat ik die gehoord heb. En al die liedjes, die worden, ja, deze weken komen die wel eens voorbij. En dan is het leuk als jij laat weten of je voor een van die twee gaat. Dus voor koffie of voor thee. We hebben er weer twee uitgekozen. Twee uitersten vandaag ook weer. En dadelijk mag jij gaan appen naar 06-573-28203. En dan mag je laten weten wat jij echt heel graag zou willen horen na 6:30. Pak de telefoon er vast bij. Luister mee als je zo meteen denkt, oh, dit is voor mij wel het liedje van deze maandagochtend. Dan zou ik gaan appen naar 06-573-28203. En laat vooral even van je horen.
2: Wil jij koffie?
0: De drie J's en watermensen hoort bij koffie.
1: Of toch liever een bakje thee?
0: Madonna, American Pie, vind je bij thee? Zeg het maar, welke van deze twee gaan we zo meteen doen? Bij koffie horen de drie J's en watermensen. Bij thee zit vandaag Madonna en American Pie. Je kan nu een appje sturen en je hoeft alleen maar te sturen koffie of thee. Dat is al meer dan voldoende. Dat mag dan naar 06-573-28203. Als je iedere dag met ons meedoet, keifijn. Vooral even een appje sturen. En als je nou denkt, oh man, ik heb Omroep Brabant nu voor het eerst aanstaan, of sinds lange tijd weer, ik ben weer terug van vakantie of wat dan ook. Ja, doe dan vooral ook mee. Dan vinden we het helemaal leuk. Dus pak even de telefoon, een paar seconden. En ja, dan zijn wij ontzettend geholpen. Koffie, dan zitten we bij de 3J's uit Volendam. En thee, dat is Madonna met American Pie. 06-573-28203. Stuur ons even een appje, vinden wij helemaal top. En dan hoop ik eigenlijk dat we zo meteen naar een hele mooie uitslag gaan. En welke dat ook is, dat laten we aan jullie. Koffie of thee, gewoon lekker sturen. Dankjewel.

0: Hazep en All My Life. We zijn druk bezig met koffie of thee. Je hebt nog een paar seconden om, een paar minuten om te laten weten wat voor jou echt het liedje is wat niet mag ontbreken. Het zijn twee uitersten vandaag, dat zeg ik er even bij. Mocht je net inschakelen, luister nog even naar de twee fragmentjes en stuur ons dan een appje.
1: Wil jij koffie?
2: Alleen voor ons, wij water.
0: Bij koffie vandaag de drie J's en watermensen.
2: Water nooit te veel.
3: Of toch liever een bakje thee.
0: Madonna, American Pie. Welke van deze twee gaan we zo meteen helemaal draaien? Wordt het koffie of wordt het thee? Koffie zit je bij de drie J's met watermensen. En thee, ja, Madonna, American Pie. Welke van deze twee wil je zo meteen horen? Laat het weten via de app 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Laat vooral van je horen. En dan ben ik heel benieuwd waar we dadelijk op uit gaan komen. Gewoon even koffie of thee sturen. Eén van de twee. En dan komt het vast helemaal in orde.

0: Exact 6:30. Volgens mij is er 1 file momenteel.
1: Ja, klopt. En je ziet ook meteen dat de vakantie voorbij is. Dat overal de scholen weer zijn begonnen. Dat zie je in het zuiden dan vaak meteen op de A2. Den Bosch richting Utrecht. Om 6:30 al een file tussen Rosmalen-West en Kerkdriel. 4 kilometer, 10 minuten vertraging.
2: Omroep Brabant.
0: Weer van vandaag. Het is een beetje wisselvallig. Buien trekken over van west naar oost. In de loop van de middag komt er wel langzaam weer wat meer zon. Temperatuur komt uit op 20 tot 22 graden. Het is tijd voor het nieuws. Dit krijg je van Niek.
3: Een man is gisteravond in Breugel met zijn auto in het kanaal beland. Leden van het Gilde uit Zon, die net terugkwamen van een bijeenkomst, die zagen het gebeuren. Twee van hen twijfelden geen moment. Ze deden hun traditionele kostuums uit en sprongen in het water. Met een mes sneden ze de gordel van de bestuurder door en daarna hebben ze de man uit de auto getrokken. Met hulp van de andere gildeleden wisten ze de man op de kant te krijgen. Een bezoeker van Hardstyle Festival Decibel in Hilvarenbeek heeft de hulpdiensten flink bezig gehouden afgelopen weekend. De man kampte met waanbeelden en dacht dat hij werd achtervolgd. Bij vluchten van het festivalterrein dook een kanaal in en raakte vervolgens zoek. Werd een grote zoekactie opgetuigd. Uiteindelijk werd de man gevonden bij een restaurant in Berkel-Enschot. Vriendenkring De Rooie Hoek heeft de Omroep Brabant Kijkersprijs gewonnen van de Brabantse Dag in Hezen. Publiek kon stemmen op locatie en thuis en koos hun wagen met het thema De Bergse Buskruidramp 1831 als winnaar. De juryprijs ging naar de Lambrecht-vrienden. Op onze site en app kun je veel video's en foto's zien van de theaterparade gisteren in Hezen. De leiders van D66, VVD en CDA zijn het na ruim 15 uur onderhandelen nog steeds niet eens over de begroting voor volgend jaar. En dan is verslaggever Noeska van der Meijden over waarom het zo lang duurt.
4: Achter de schermen noemen mensen het een knipperwedstrijd. Als in wie gaat voor het eerst knipperen met de ogen. Is dat de VVD die het liefst een meerderheid voor de begroting vindt over rechts? Of knipperen het CDA en D66 die juist naar pro over links kijken voor een meerderheid?
3: De onderhandelingen gaan vanmorgen om 9 uur verder. De tijd dringt, want de stukken die moeten aan het eind van de dag naar de Raad van State. Als je in Amerika Google Maps opent en Lake Ontario opzoekt, op de grens van Canada en Amerika ligt dat, ja, dan vind je niks meer, want Google heeft vanaf nu dat meer officieel omgedoopt tot Lake America. Zoals het gevolg van een beslissing van president Trump. Hij besloot afgelopen donderdag dat dat meer met onmiddellijke ingang zo moest gaan heten. Ja, Google zegt nu dat Canadezen gewoon Lake Ontario blijven zien. De rest van de wereld krijgt allebei de namen te zien. En in Amerika is het dus gewoon alleen maar Lake America geworden. En Trump die zei overigens al dat hij nu een meer heeft. En een golf heeft hij ook een andere naam gegeven. Dat gebeurde natuurlijk eerder al. Dus nu lijkt het hem een goed plan om nog een oceaan te gaan veranderen van naam.
0: Nou,
3: ik ben benieuwd.
0: We
3: wachten
0: tot
3: kennende zal dat gaan gebeuren waarschijnlijk.
5: Oh, ongetwijfeld.
0: Tot de Noordzee dadelijk de Trump Sea heet, weet je wel?
3: Ja. En dat gaat dan Google daar gewoon dus hernoemen.
5: Ja, de keren in mijn leven dat ik op de golf van, of wat is het, de Lake Ontario heb gezocht, die zijn op 0 vingers te tellen, dus het zal mij echt een zorg zijn.
0: Met die hout, hè?
5: Ja.
0: Ja, en anders vinden we nog wel een zeetje waar nog niks te doen is.
5: Ja, mag je hebben.
0: Mag je van ons gerust hebben,
5: misschien
0: hoor.
5: Misschien de Badenzee.
0: De Badenzee, ja.
5: Ja.
0: Dat is wel een goeie. Kijk, goedemorgen. We gaan de stemmen tellen. Zometeen hoor je of het koffie of thee is geworden.

0: U2, hier in de ochtendshow en de Street of Dreams. Wil jij koffie? Of thee?
1: Johan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe was je weekend?
2: Rustig.
1: Rustig? Wat hebben we lekker op bankje gehangen?
2: Ja, en mijn hobby uitgeoefend.
1: Wat was jouw hobby, Johan?
2: Steldansen.
1: Steldansen? Wat leuk. En waar doe jij dan dansen?
2: In Veghel, bij de dansschool.
1: Ah, en wat is jouw favoriete?
2: De Weense wals.
1: De Weense wals, kijk. En welke kun je allemaal dan?
2: Eigenlijk alle standaard team dansen. Quickstep, Engelse wals, noem ze maar.
1: Serieus? Oh, wauw. Wat leuk. Maar hoeveel man zijn jullie daar dan, op zo'n zondag?
2: Gisteren maar 50 man.
1: Ja, nou, is toch een gezellig clubje?
2: Ja.
1: Toch? Nou, en vandaag weer aan de bak of ik hoor dat je al onderweg bent?
2: Ik ben onderweg, ja. Weer gaan werken, hè.
1: Ja, het moet weer gebeuren, hè. Moet weer centjes verdiend worden.
2: Ja, maar als je nog geen hekel aan hebt, is elke dag een feest.
1: Absoluut. Nou, dat vind ik een hele mooie en die mag voor mij op een tegeltje. Johan, waar gaan we voor? Gaan we voor koffie of gaan we voor thee deze ochtend?
2: Voor thee.
1: Voor koffie. Of wat zei je nou? Thee?
2: Thee.
1: Thee, oh thee, sorry, ja. Dat wel, ja, Mark die denkt, ik hoor het verschil in koffie of thee.
3: Als het goed is, was het thee, ja.
1: Je zit ook zo ver weg op de lijn, alsof je in Australië zit, Johan.
2: Ja, bijna.
1: Kijk, maar wij gaan wel Madonna draaien met American Pie.
2: Hartstikke mooi.
1: En maak er een mooie dag van, hè?
2: Ja, jullie ook.

0: en Dr. Love. Even lekker ouderwets terug naar de 70s. En ook op deze maandagochtend mag er natuurlijk altijd even gedanst worden als je daar zin in hebt. We hebben straks weer een nieuwsoverzichtje. En een van die berichten, dat is op dit moment nog één groot raadsel. Tenminste voor ons. De enige die daar iets over weet, dat is Niek de Vries. Die heeft voor ons een hint. En wij mogen gaan raden. Volgens mij was het vorige week best wel een oké. Nou, de vraag is de vraag, had John het goed?
1: Nee.
0: Had John het niet goed?
1: Nee.
0: Nou.
1: En ik ook niet op vrijdag. Dus nul punten.
0: Potverdorie.
1: Ja.
0: Ik had jullie wel iets hoger ingeschat, hoor. Ja. Ik denk eind van de week full pool. Gaan we even knallen.
1: Als jij mij nog steeds hoog inschat, als ik in twee weken tijd één heel punt binnentrek.
0: Gaat het niet om.
2: Ja, misschien vandaag. Ja.
1: Nee, zeg nooit nooit.
2: Het is vandaag, deze jongen uit Noorwegen deed het weer. En niemand kan hem blijkbaar stoppen.
0: Jongen uit Noorwegen.
1: En hij deed het weer. Dus het is iets wat al eerder ook al is gebeurd.
0: Dan ga ik toch een beetje denkend aan het land. Waarschijnlijk gewoon zonder al te veel bepakking en bezakking een berg op, wat helemaal niet handig was. Dat denk ik.
1: Ja, of een wereldrecord verbroken in iets of zo, weet je wel? Dat hij elke keer het record pizza eten heeft in een uur.
0: Ja,
1: dat iemand anders het dan weer afpakt en dat hij denkt, ja, oh eens even.
0: Ja, dat is
1: en dan
0: ook
1: het record weer terugpakt. En ik wil het graag niet zo specifiek opgeschreven hebben als pizza eten.
2: Nee, ik zeg gewoon iemand record. Die weer een record weer terugpakt.
0: Oké, ik ga echt voor dat hij zonder bepakking en bezakking weer fanatiek bergbeklimmer of zoiets.
1: Ja, iemand precies.
0: Die de hoogtes in gaat en wat dan niet helemaal handig is. En die ouders vinden dat verschrikkelijk. En hij zegt in plaats van ik ga even voetballen, ik ga even een berg op.
1: Ja.
0: Nou, ik denk dat zoiets is.
2: Ik heb het opgeschreven.
0: Mocht je nou zelf een idee hebben, mag je dat altijd even laten weten. 06-573-282-03. En kom maar door. Wat denk jij dat het is? Je hoort in ieder geval straks het goede antwoord. Dadelijk nog Camilla Cabello en Ed Sheeran. En dit is...

0: Wil je altijd als eerste op de hoogte zijn?
1: Download dan de Omroep Brabant app.
0: Video en nieuws uit jouw omgeving. Weer verkeer.
1: Live radio en tv en nog veel meer.
0: De Omroep Brabant app. Download dan gratis.
1: Zo draag je het gevoel van hier altijd bij je.
2: Said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
2: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
1: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
2: Lunch en vaart dwars door West-Brabant met de Silvermail. Kijk voor alle rondvaarten en dagtochten op silvermail.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
3: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De bemanning van het schip dat gisteren bij Cyprus kapseisde is gearresteerd. Er zijn zeker 8 doden en er worden ook nog 18 mensen vermist. Daar wordt met man en macht naar gezocht, zegt correspondent Gülşah Ercetin.
5: Denk aan de Turkse marine, de kustwacht, helikopters. Zelfs toen het ongeluk net gebeurde, zag je ook vissers met vissersboten meehelpen met zoeken. Maar er is nog altijd geen nieuws over die 18 passagiers. Ik denk dat later vandaag dat er meer bekendgemaakt zal worden.
4: Het is niet bekend waar de gearresteerde bemanning van het schip van verdacht wordt. Op het Caribische eiland Sint Maarten zijn de scholen vandaag dicht vanwege slecht weer. Aanleiding zijn zware buien als gevolg van tropische storm Dolly. Ook op Sint Eustatius en Saba wordt gewaarschuwd voor overlast door hevige regenval. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat meestal ook weer terug.
6: Als de studenten nadat ze hun diploma hebben behaald in Nederland blijven om hier ook te werken, dan gaan ze ook belasting betalen. Dus dat is dan bijvoorbeeld btw of loonheffing. En met die belastinginkomsten worden de kosten die de overheid maakt eigenlijk ruimschoots terugverdiend.
4: Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor in 5 sets van de ongeplaatste Argentijn Mariano Navone. Djokovic won de US Open 4 keer, maar zag er nu niet fit uit. Hij moest overgeven en maakte maar liefst 70 onnodige fouten. Djokovic maakte precies 21 jaar geleden zijn debuut op de US Open en werd nog nooit in de eerste ronde uitgeschakeld. Het weer, in het westen buien, later vandaag overal kans op buien met tussendoor af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel, kijk, goedemorgen. 2 minuten over 7. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Erwin de Hart bij de ANWB. Goedemorgen.
8: Goedemorgen, ja. De vakantie is in het hele land voorbij. Het is slecht weer ook. Dus alle files zijn overal weer terug. Ook op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen-West en Afritkerk-Driel. 3 kilometer, 10 minuten vertraging. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Dordrecht ook 10 minuten vertraging in 4 kilometer file.
7: Dankjewel. We hebben natuurlijk zometeen weer op maandag ons eigen koffiemomentje. En dat doen we natuurlijk met de one and only Jan Biggel.
9: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we het van weer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
12: DJ'en op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
13: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten.
11: Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
15: Mijn papa verkoopt stoelen.
16: Dit zit al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
17: Dit zit.
16: Voordelig en snel.
17: Dit zit.
18: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
19: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
20: Vanaf morgen 9 uur is het feest.
21: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
22: En daarom als cadeau
23: 11 dagen lang
22: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
20: De top 1976.
22: Dit is Omroep Brabant. Met nu
20: Kei, goedemorgen.
21: Jordi Graat.

0: Madcon en Ray Dalton en Don't Worry.
1: Goedemorgen.
0: Ja, kei goedemorgen en van harte welkom. Het is alweer maandag. Langzaamaan wordt het weer licht. Ja, ik heb het een paar weken geleden ook al gezegd, maar je merkt inderdaad echt dat die dagen weer wat korter aan het worden zijn.
2: Zeker weten.
0: Normaal gesproken zaten we hier om 6:00, 6:15 al een beetje zo te kijken naar alles wat licht werd. En nu pas wel sinds een minuut of 10, 15. Dus
2: ja, en hij gaat ook echt gewoon veel eerder weer onder.
0: Ja, het is wat is natuurlijk. Ja, dan gaat ook allemaal daarvoor komen we ook weer in de herfst. Maar goed, het is vandaag maandag 31 augustus. Het weerbeeld is een beetje wisselvallig. We beginnen met buien in de ochtend. Uiteindelijk gaat de zon wel schijnen en wordt het 20 tot 22 graden.
2: Ja, dan even een blik in de geschiedenis. Ja. Vandaag in 1888 slaat Jack the Ripper voor het eerst toe.
0: Oh.
2: Natuurlijk echt verschrikkelijk toen, maar inmiddels is dat in veel horrorfilms en zo ook echt een verhaal wat mee is genomen. In 1913 PSV wordt opgericht, de voetbalclub. En in 1997 gebeurt dit.
3: Groot-Brittannië is ontzet, kapot van verdriet door de dood van prinses Diana. Om 4:00 vanmorgen overleed ze aan de gevolgen van een auto-ongeluk in Parijs.
2: Ja, verschrikkelijk natuurlijk.
0: Alle scholen zijn vandaag weer begonnen. Dan natuurlijk vorige week al het zuiden en de week daarvoor het noorden, maar nu ook het midden. Dus iedereen mag weer richting het schooltje. Veel mensen ook natuurlijk gewoon weer aan het werk, alle papa's en mama's. Ook voor jullie allemaal de complimenten. Jullie hebben het weer overleefd.
2: Het is weer gelukt. Applaus.
0: Echt goed gedaan.
2: Ja.
0: Het is de openingsweek van het KWF en het is de dag van de dierentuin. Dus ik ga straks thuis eens kijken hoe het erbij staat. Verder in het nieuws, Niek.
4: De leiders van D66, VVD en CDA zijn het na ruim 15 uur onderhandelen nog niet eens geworden over de begroting van volgend jaar. De gesprekken gingen gisteren om 10:00 van start in de ochtend. Tot 2:30 s'nachts hebben ze doorgepraat. Maar het is de coalitiepartijen dus niet gelukt om op één lijn te komen. Daarom onderhandelen ze vanmorgen verder vanaf 9:00.
2: Ik ben echt zo benieuwd of dit goed gaat komen.
0: Ja.
2: Ze willen het eigenlijk niet laten klappen, maar ze zijn het zo oneens.
4: Dat ze het in ieder geval tot het laatste moment moeten stellen.
2: Ja.
4: Voordat ze het wel eventueel eens zijn.
2: Ja. Ja.
4: Ik ben benieuwd, wat een spannende dag. Het Openbaar Ministerie wil toch geen deal sluiten met Harry Leidekkers. Dat is de broer van drugscrimineel Bolle Jos, meldt het AD. Het leek er lang op dat de advocaat een deal zou gaan sluiten, maar de top van het OM zou daar nu toch van afzien. Harry wordt verdacht van het witwassen van ruim 15 miljoen euro aan crimineel geld, afkomstig uit de organisatie van zijn broer Jos. Dan wat ik voor zevende zei, deze jongen uit Noorwegen die deed het weer en niemand kan hem blijkbaar stoppen. Jordi, jij dacht, hij is voor de zoveelste keer zonder bepakking of zo een berg opgegaan.
0: Ja, dacht ik. Ja.
4: En Mark, jij zei, iemand die voor de zoveelste keer een record heeft teruggepakt van iemand anders. Dit is allebei niet goed.
0: Oh.
4: Maar als ik nu ga zeggen wat het wel is, dan gaat er wel een lampje branden waarschijnlijk.
0: Ja, ik wou zeggen, waar jij nou mee gaat komen, ben ik heel benieuwd.
4: Want... Ja, nee, het gaat over een 14-jarige jongen uit Noorwegen die voor de vierde keer een bus heeft gestolen.
2: Oh, is hij er weer?
4: Ja, hij is er weer. Journalisten heeft die jongen nu een paar kilometer in die bus gereden. En een file werd hij uiteindelijk gepakt door de politie, want ja, toen moest hij stoppen. Het is de vierde keer, dus in minder dan een jaar tijd, dat hij het doet. Vorige keer was in mei. Toen maakte hij een rit van bijna 300 kilometer in een bus.
0: Ja, het is natuurlijk helemaal niet grappig. Een 14-jarige die een busje had. Ik bedoel, laten we even. Dat is een heel.
2: Hij heeft volgens mij geen ongelukken of zo veroorzaakt.
4: Nee, hij kan dus kennelijk wel een bus besturen. Want inderdaad, dat klopt. Hij komt er iedere keer wel voor.
0: Ik denk dan, jongen, ga lekker naar de speelgoedwinkel. Koop daar zo'n klein busje en doe alsof je daar. Of ga de nieuwe GTA dadelijk spelen. Kun je ook busje had, maar doe dat
4: niet. Of heb nog even een jaartje of 3, 4 geduld.
2: Ja, nou ja, ik heb zo'n beroepentest gedaan vroeger. Dat hoeft hij niet te doen.
0: Nee.
5: Het is weer
2: tijd. Nee, ik weet het wel.
5: Een kei goeiemorgen.
0: Wat? Je staat toch graag te kijken als die buschauffeur wordt over een paar jaar.
5: Kei goeiemorgen. Het

0: Yellow en Hold On Tight. Maandagochtend, 7:50, vaste prik. Gaan we eens even een bakje koffie doen met Jan Biggel. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, jongen. Dat komt mooi uit, want ik heb hem net klaar.
0: Kijk, ja, dat is voor jou natuurlijk ook wel een beetje gewoon een vaste prik.
1: Koffie, 's morgens.
0: Ja, toch? Even een bekje koffie. Ja,
1: nou, niet eentje. Ik drink denk ik wel 2 potten 's morgens op.
0: Twee potten, Jan?
1: Ja, dan gaat er hier wel één koffie. En dan begin ik aan de rest.
0: Och jee, nou ja. Hey, hoe is het? Hoe was het weekend? En of in ieder geval, hoe was de week?
1: Nou, ik heb, moet ik eerlijk zeggen, een leuke week gehad. En vooral het weekend, waar ik vooral om sta te kijken is... Ik kom van heel veel op bruiloften, jongen. Maar ik voel mijn eigen rust nooit niet zo'n... Ik denk, waar moet ik op een bruiloft komen doen, joh? Ik maak liedjes als moeder ze nog doet en nou niet. Dan had ik jou maar nooit gekend. Dan weer Lilleke Linda. Ik denk, dan moet ik op bruiloften komen zingen. Ik denk, nou, over vrouwen is dat niet echt positief. Maar ik vind het wel leuk dat ik nou ook een leuk liedje heb geschreven. Weet je niet veel, ja. Die ik op een bruiloft heb gezongen. Ik denk, nou, die ken ik dan wel doet met goed verzoen, dus ik moet eerlijk zeggen, dat is altijd wel laken.
0: Hoe kondig jij op een bruiloft dan het liedje Het Verkeerde Gat aan, Jan? Wat zeg jij dan?
1: Nou, dan zeg ik altijd, mensen, maak er een mooi feestje van. En als het feestje afgelopen is, dan gaat naar bed. Zeg, ik denk eraan, niet in het verkeerde gat, hè? En dan komt die. Nee, en dat blijft lachen, joh. Want ik kom dan zo dik op plaatsen dat mensen dat liedje nog niet kennen. En als ik hem zing, dan zie ik meteen welke mensen hem nog nooit gehoord hebben, joh. Mm-hmm. Dat is het mooiste wat er is. Met de rest op dat podium staat en je ziet die reacties dan.
0: Ja, is toch leuk?
1: Dat vind ik dan wel leuk.
0: Ja, zeker wel. Dat is toch lachen. Hey, en even voor mij, ben jij op dit moment nog wel op de camping of ben je ondertussen gewoon weer thuis? Want het wordt natuurlijk ook een beetje wisselvallig weer en zo.
1: Ja, maar ik zit hier graag op de camping, joh, want ik ben met nieuwe liedjes bezig. En nou wordt het op de camping, wordt hier lekker rustig. Ja. Dus ja, komend weekend is dan nog de kantine open. Want ja, er waren in één keer nog 50 caravans verhuurd.
0: Dus
1: vroegen ze dat ze open wou blijven.
0: Ja,
1: want anders hebben die mensen hier helemaal niks meer. Dus ja, er zijn ze open gebleven. En die blijven dan de gulden week open. Kan ik hier nog lekker even naar de kantine, nog lekker wat afscheid nemen. En dan met nieuwe liedjes werken. Want ja, dadelijk is er hier echt niemand meer.
0: Nee.
1: Het is alleen Helga, zo'n beetje en ik. Ja, dan ga ik hier aan mijn nieuwe liedjes werken. Dat moet ook een keer gebeuren. Hè. Dat is een klein beetje meegeschoten.
0: Absoluut.
1: De laatste tijd. Dus ja, dus daar gaan we dan weer aan werken. Maar in ieder geval, mijn komende nummer en de carnavalsnummer, dat ligt klaar.
0: Ah.
1: Alleen die van april, die moet ik nog maken. Dus.
0: Oeh.
1: Ben benieuwd.
0: En dat moet dan deze week weer een beetje gaan gebeuren? Of denk je van, nou, dat komt vanzelf wel dadelijk?
1: Nee, dat komt wel vanzelf, maar ik ben met meerdere liedjes bezig, dus ja. Ik zie wel wat er allemaal tussen ligt en of dat er iets voor mij tussen ligt. Ja. Ik weet het ook nooit. Het zijn verhaaltjes die ik vertel, hè.
0: Ja, en ja, ik zit nou, je hebt natuurlijk al Ons Moeders Heen Nog, doet dat nou niet met, natuurlijk ook met de bruiloft, hè. Want al, maar ja, je bent natuurlijk, je bent natuurlijk onlangs getrouwd. Jij treedt veel op bruiloften. Zou het dan niet nog een keer een leuk thema zijn om daar iets mee te doen?
1: Nou, ik maak liever Jan Biggel liedjes, jongen. Lekker met de humor erin, een beetje de lente van het leven erin. En dat vind ik dan leuker om te doen. En zo'n serieus liedje maken. Ik heb ook ooit een keer Mama gemaakt. Iedereen liep te janken toen ze me hoorde. Ik denk, nou, die hoef ik een setje niet te zingen.
2: Maar over bruiloften kun je ook nog doen, Witten het wel zeker. Of zo, dan is het ook wel Jan Biggel.
0: Ja.
1: Ja, nou, doe maar Het Verkeerde Gat, dat vinden ze leuk.
0: Oké. Ja, dat is ook wel waar, hè. Dat is ook wel waar. Ja, ik vind die bruiloft, dat vind ik wel leuk, hoor, Jan. Maar dat is ook echt heel leuk. Ik had dit weekend ook nog dat ik op een privéfeestje moest draaien. Even een uurtje kom je dan knallen. Maar dat is wel leuk, hoor. Dat is echt, ja, die man. Mensen die zijn helemaal in de stemming. Die hebben echt een leuke avond met elkaar. Dat is ook gelijk één groep, hè. Want het is allemaal ons kent ons. Ik vind dat wel leuk, hoor.
1: Jazeker, en het leuke van alles vind ik, weet niet, want dan hangt er geen sfeer nog niet. Weet. Die mensen moeten nog drinken en die moeten nog loskomen. Maar dan komt Jan Biggel. En Jan Biggel die valt die microfoon vast, die gaat door het publiek heen. Die zet een bier mee op en die maakt er een feestje van. En als ik dan wegga, weet je niet, dan zie je wel dat de sfeer in één keer anders is, veel losser is, dat de mensen mee hun dansen
0: doen
1: en al die dingen.
0: Ja.
1: Kijk, en dat vind ik altijd leuk dat je dat dan bewerkstelligd hebt. Dat vind ik altijd wel leuk.
0: Nee, maar daar ben ik het heel met jou eens. En wat vooral ook het leuke is, dat je zo'n avond, soms kabbelt zo'n avond een beetje voort. En als je dan inderdaad een plaatje komt draaien of je komt zingen, dat geeft toch net even die extra boost. Dat is toch leuk, man?
1: Ja, maar
0: Ja.
1: Ja, daar krijg je wel een kick van. Dat moet ik wel zeggen, want ik, eerlijk, als ik op een bruiloft kom en draak geen sfeer en ik ben bezig geweest, vind je de mensen allemaal toe komen op een dag, jongen, mooie optreden, het was gezellig. Ja, en dan stak dan mijn bier in mijn hand en denk ik, oh, lachen, joh. Ik denk, heb ik het goed. En vroeger mocht ik nooit drinken op mijn werk en dan kom ik op mijn werk en kan tussen mensen doen dus bier in de hand geven. Ik denk, Jan, gaat er veel in, dan moet ik wel zingen, joh.
0: Pak je dan ook de hapjes mee, Jan?
1: Ik moet eerlijk zeggen, dat is ook een verhaal. Ik heb toen met de mensen zitten, buiten had ik met de paprika chips gezeten. Maar toen had ik mijn oude tanden nog en toen praatte ik nog aan mijn consumptie. Dus ik wou door het zingen, joh. Ik geef die microfoon terug om en de geluidsman. Hij zei, wat heb je daarmee gedaan? Ik kijk naar dat ding, nou die zag knalleranje van de paprika chips. Ik gooi hem wel in het afwas, precies. Nou, oh, ik toen gelachen, ja. Maar ja, dat is gelukkig niet meer. Ik heb nou een gebit en nou praat ik niet meer zoveel met consumptie. Maar ik val toch geen paprika chips meer. Ik geef die bitterballen wel op. Dus
0: ja, dat is beter, hè? Ja, dat is precies.
1: Ja, die hebben dezelfde kleur.
0: Ja. Jan, mag ik je hartelijk danken?
1: Hé, hey, joh, en even zeggen, want volgende week is zaterdag, hè?
0: Ja.
1: Dan begint het, hè, jongen. Vrienden van Brabant, hè? Dus dan we ook, hè, jongen. Dat wordt een knalfeest,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, Brabantse vrienden. Dat wordt sowieso een feest.
1: Ja.
0: En ik kom even bij jou langs, hè? Ik kom bij jou even een duetje doen.

0: Het is Keigo en Eva Max en whatever hier in een Keigoeiemorgen. Van harte welkom allemaal. Zometeen gaan we naar het laatste nieuws met Niek.
1: Ja, onder andere gaat het over een man die met de auto een kanaal inreed en werd gered door het gilde. En een conciërge van een school in Amerika die heeft het wel heel bond gemaakt.
2: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
2: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
4: Of je nou meer van het denken bent of van het aanpakken, wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame denken graag met je mee over een nieuwe online campagne. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
0: Het is exact 7:30. We gaan naar het Omroep Brabant Verkeer. Erwin de Hart bij de ANWB. Goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. De dagelijkse files zijn weer helemaal terug van weg geweest. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Waardenburg. 5 minuten vertraging. De A16 Breda-Rotterdam. Dus op Breda-Noord en Zevenbergse Hoek. 5 minuten extra. Op de A58 Berg op Zoom richting Breda. Bij Breda-West. 7 kilometer file. En het enige bijzondere is een afgevallen lading. Ik weet nog niet wat. Nog niet. Op de A59 Knopend Zonze richting Den Bosch. Bij afrit Heusden. 6 kilometer file.
0: Dankjewel. Ja.
6: Omroep Brabant.
0: Het is een beetje een wisselvallige dag qua weer. Het weerbeeld begint in de ochtend qua buien. Best wel flink meteen. Van het westen naar het oosten komen ze over Brabant. Uiteindelijk wordt het dan droger met meer zon en ligt tussen de 20 en 22 graden qua temperatuur. Je krijgt dadelijk alle details van Weerplaza. Eerst naar het nieuws met Niek.
1: Een man is gisteravond in Breugel met zijn auto in het kanaal beland. Leden van het gilde uit Zon, die net terugkwamen van een bijeenkomst, die zagen het gebeuren. Twee van hen twijfelden geen moment. Ze deden hun traditionele kostuums uit en sprongen in het water. Met hun mes sneden ze daarna de autogordel los en hebben ze de man uit het auto getrokken. Met hulp van de andere gildeleden wisten ze de man uiteindelijk op de kant te krijgen. Psychiater Jim van Os heeft in 2024 al zijn excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou uit Bavel. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie. En Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden daarna een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek naar de ouders en de behandelaars. Een auto met daar een gezin met jonge kinderen is gisteren op de A67 bij Liesel tegen een vangrail gebotst. De wagen reed daarna van een taluut af en kwam uiteindelijk in een droge sloot tot stilstand. Volgens de politie heeft het gezin veel engeltjes op hun schouders gehad. Zo gaan we er namelijk zonder noemenswaardige verwondingen vanaf. De leiders van D66, VVD en CDA zijn het na ruim 15 uur onderhandelen nog steeds niet eens over de begroting voor volgend jaar. Volgens NOS-verslaggever Anouska van der Meijden willen de partijen er wel echt uitkomen met elkaar.
7: Ja, de gesprekken zijn stevig, maar dit nu laten mislukken, de eerste begroting van dit kabinet, ja, dat is toch ook wel echt heel onaantrekkelijk voor alle partijen. Maar heel tevreden over het proces van de afgelopen weken zullen ze waarschijnlijk niet zijn.
1: De onderhandelingen gaan vanmorgen om 9 uur verder. De tijd dringt, want de stukken die moeten aan het eind van de dag naar de Raad van State. De conciërge van een school in Amerika die heeft na een dienstverband van 17 jaar besloten om ontslag te nemen. De reden is dat hij erop werd betrapt dat hij al ruim een half jaar in de school woonde. Ja, van 36 die was gescheiden, woonde tot oktober vorig jaar bij zijn zus. En op een gegeven moment
0: bij zei zus.
1: Op een gegeven moment zei hij tegen haar zus dat hij een appartementje had gevonden. Dus nou ja, in werkelijkheid verhuisde hij uiteindelijk een bed, een koelkast en wat andere spullen naar de school waar hij werkte. Daar had hij een studiootje in gericht op de 4e verdieping van dat gebouw. Ja, en die schoolleiding die kwam er eigenlijk pas achter toen ze bewakingscamera's bekeken. Dat was om een hele andere reden, namelijk omdat ze vermoedden dat andere werknemers declaraties verkeerd hadden ingediend. Dus toen gingen ze de beelden eens nakijken en toen zagen ze de hele tijd dat die man na werktijd nog wel heel vaak aanwezig was in het schoolgebouw.
0: Ja.
1: Uiteindelijk hebben ze me geconfronteerd. Ja, toen moest
0: dus
1: even
0: dat makkelijk daar wonen. Natuurlijk, hè.
8: Dit zou ook echt in Nederland totaal niet kunnen, denk ik.
0: Nee, dat is echt onmogelijk. Ja, dus, alhoewel, als jij dan zegt van ik ben iedere keer de laatste op school en ik sluit af, dan zou het nog kunnen dat je gewoon
1: het
0: denkt
1: van
0: ik blijf daar.
1: Of zo'n groot gebouw.
0: Ja, dan blijf je daar gewoon. Maar ja, waarschijnlijk is hij ook gewoon een keer betrapt in een dronken bruid en had hij in het kopieerapparaat gescheten. Maar goed.
8: Wel een leuke test om te kijken of het hier zou kunnen.
0: Ja.

0: The Summer of 69, Bryan Adams in een kei. Goedemorgen, 8 minuten over 7:30. We gaan naar het weer van Weerplaza. Alfred, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we zijn echt dit weekend echt alle kanten op gegaan. Toch?
1: Ja. Ja, dat klopt. En nou ja, om maar gelijk met de deur in huis te vallen, dat gaat vandaag ook gebeuren en ook de komende dagen.
0: Oh, dus, vertel.
1: Ja, van alles is mogelijk, maar we beginnen in ieder geval nog op heel veel plaatsen nu met best vriendelijk weer. Zeker in de oostelijke helft van Brabant breekt heel aardig de zon door. In het westen hangt al wat meer bewolking. In het uiterste westen, echt op de grens met Zuid-Holland en Zeeland, daar komen nu een paar buien voor. En dat is de opmaat naar wat meer buien die zich vanuit de kustregio's geleidelijk aan gaan uitbreiden over de provincie Brabant. En ja, dat betekent uiteindelijk dat we misschien in het uiterste oosten tot richting het middaguur nog droog houden. Maar vanmiddag volgen overal buien. Soms forse buien met echte plensregens, windvlagen, onweer is mogelijk. En dan even later, dan is het weer een tijdje droog, breekt even de zon door. Nou, dan wordt het nog net een graad of 20. Verder staat er een stevige wind vanmiddag uit zuidwestelijke richting. Ja, dat maakt het, ondanks dat nu de ochtendperiode op sommige plaatsen best nog wel vriendelijk begint, uiteindelijk toch nog wel een onstuimig dagje.
0: En gaan we ook een beetje zo de week in? Blijft het een beetje zo?
1: Nou ja, het mooie is, als je van buien houdt, dan kom je morgen en overmorgen bedrogen uit. Want zowel dinsdag als woensdag verwacht ik eigenlijk droog weer. Met regelmatig zonneschijn, 21, 22 graden. Voor begin september zijn dat hele normale temperaturen. Donderdag en vrijdag, dan staat er wel weer wat regen op het programma. En in het weekend, dan is het weer droog. Dus je merkt het al, het gaat een beetje op en neer.
0: Ja.
1: Waarbij de temperaturen eigenlijk helemaal vastgeroest zitten, zo op die 21 à 22 graden in de middag.
0: Houden we daar gewoon rekening mee, Alfred.
1: Ja, toch?
0: Dat komt helemaal goed. Mag ik jou danken. Fijne dag, hè.
2: Hou de raad. De plaats.
0: Ja, het is maandag, dus gaan wij weer Raad de Plaats spelen. Het is heel simpel zometeen. Kun je zeggen, jij bent ergens op dit moment. Dat kan niet anders. Je bent misschien onderweg naar je werk. Je bent op je werk. Je bent misschien nog thuis. Je bent op vakantie. Er is op dit moment een plek waar jij bent. Hoeft niet eens de plek te zijn waar je woont, bijvoorbeeld.
3: Nee, dus waar je nu rijdt kan ook. Of misschien ben je wel op vakantie nog.
0: Ja, gewoon een plek ben je op dit moment. En wij hebben zometeen een minuut lang de tijd om dat te raden door middel van het stellen van vragen die jij met ja of nee mag beantwoorden. Na een minuut loopt de tijd af en mogen wij één plaats noemen waarvan wij denken dat je op dat moment bent. Dus we moeten het echt met elkaar gaan regelen voor dat Kei Goeiemorgen prijzenpakket. Want daar gaan we voor spelen. We gaan er alles aan doen om jou dat pakket te bezorgen. Maar ja, dan moeten we dus wel iemand hebben die mee wil doen met Raad de Plaats. Als je nou denkt, ik vind dat wel leuk, dan mag je nu plaats appen naar 06-573-28203. Dus even plaats appen naar 06-573-28203. Eén ding even duidelijk bij zeggen. Niet zeggen waar je bent.
3: Nee, maar daar kun je niet meer mee.
0: Want wij moeten namelijk door middel van het stellen van ja-nee vragen, moeten wij eigenlijk een beetje gaan zorgen dat we na een minuut denken, nou, dit moet het wel zijn.
3: Dat moet, ja.
0: Ja, dus kom maar door. Wil je graag kandidaat zijn bij ons? Even plaats appen naar 06-573-28203. Dan gaan wij misschien straks wel een minuut lang raden waar jij bent. En dan hopen we echt van harte, want dat zou toch wel mooi zijn, dat we je deze maandag blij kunnen maken met het Kei Goeiemorgen prijzenpakket.
3: Ik heb er zo'n goede hoop in vandaag, dat is niet normaal.
0: Wil je onze kandidaat worden? Gewoon even plaats appen naar 06-573-28203. En wie weet tot zo!

0: Ah, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
1: Omroep Brabant.
2: Maar ja, ik ben

0: Clemens, Jackson Browne en You're a Friend of Mine.
1: Raad de plaats.
0: Ja, raad de plaats. Zeker. We gaan ons spelletje weer spelen. Het is heel simpel. Zometeen gaan wij met onze kandidaat heel even kijken of wij kunnen raden waar hij of zij op dit moment is. En het leuke daarvan is dat wij eigenlijk moeten zorgen dat onze kandidaat het prijspakket
2: krijgt. Ja, maar de kandidaat heeft daar wel een dikke vinger in de pap. Want wij hebben ook bijvoorbeeld wel eens gevraagd, ligt het aan de A2 dat iemand nee zei en dat Den Bosch was?
0: Ja, dat is ook lastig. Dus het is wel handig als je een beetje weet waar je bent. Ja. Maar we gaan dadelijk raden waar iemand is. En dat doen we door middel van het stellen van vragen. En dan mag diegene ja of nee antwoorden. En uiteindelijk na een minuut, dan loopt de tijd af. Dan gaat de wekker en dan mogen wij één plaats noemen. Dus ik ben razend benieuwd. Wilma, kijk, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Normaal gesproken zou ik echt allerlei dingen aan je vragen over je weekend en alle andere dingen die nog relevant zijn. Alleen als ik dat doe, dan verklappen we misschien iets, of verklap jij in dit geval misschien iets, en dat willen we niet. Dus heb jij begrepen hoe het spel werkt?
3: Ja, heb ik begrepen.
0: Kijk, dan ga ik de tijd starten en dan gaan wij een minuut lang vragen stellen.
2: Begin jij, Jordi?
0: Ja, is goed. Oké. Okay. Ja. Daar gaan we, Wilma. Succes. Wilma, ben jij op dit moment in een dorp?
3: Ja.
2: Ben jij in een Brabants dorp?
3: Jazeker.
0: Ben jij in een dorp in het midden van Brabant?
3: Ja.
2: Oké. Okay. Ben jij in een dorp rondom Tilburg?
3: Nee.
0: Ben jij in een dorp rondom Den Bosch?
3: Jazeker.
0: Oké. Okay. Nou komen we ergens.
2: Kijk. Is dat aan de A2?
3: Ja.
2: Oké. Okay.
0: Ben jij in een dorp wat best wel behoorlijk wat inwoners heeft? Dus niet een heel klein dorpje?
3: Nee, best een flink dorp.
2: Oké, okay. Is daar een hele grote penitentiaire inrichting?
3: Nee.
2: Oké,
0: okay. Dan zitten we daar. Zijn daar grote hallen waar wel eens feesten worden gegeven en waar vroeger een pretpark was?
3: Nee.
2: Okay. Is er een, mag ik nog één vraag stellen?
0: Ja.
2: Is er een groot tennistoernooi wel eens?
3: Ja.
1: Oké. Okay. De tijd is om. Wat denken jullie?
2: Dan gaan we nu even overleggen, Wilma.
0: Wilma, want ik kan maar.
2: Je mag niks meer zeggen nu. Ik wijs even op mijn scherm aan. Ik denk dit, want daar is een tennistoernooi.
0: Heb jij een idee, Nick? Heb jij mee zitten?
4: Ja, dat moet het zijn. Ik denk dat wat jij, dat denk ik ook.
2: Waar het Autotron ook was en zo. En,
0: Wilma, wij hebben even overleg gehad. Is het Rosmalen?
3: Jazeker.
0: Wilma, wij zijn zo gelukkig. Want
2: ja, maar zo makkelijk is het nog nooit gegaan, Jordi, zo soepel.
0: Wij zeiden net nog tegen elkaar, ik hoop wel dat het goed gaat, want anders sta je zo voor aap iedere keer. Maar goed, het is gelukt en wij zijn hartstikke blij. Rosmalen levert jou en ja, die komt natuurlijk uiteraard naar Rosmalen. Het keigoeiemorgen prijzenpakket op, van harte proficiat.
3: Nou, kei bedankt, hartstikke leuk.
0: En wij vonden jou een hele fijne kandidaat, want omdat jij de goede antwoorden gaf, konden wij het raden.
3: Nou, hartstikke mooi. Ja, hoef
2: ik
3: te zeggen.
2: Ja, dat is makkelijk verdiend. Wij vonden jou zo'n leuke kandidaat, Wilma. Volgende week, als je gewoon op dezelfde plek bent, mag je weer meedoen.
0: Houden we, fijne dag.
3: Fijne dag.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Boek nu de Feel Good Power Pop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
6: Hij is onderweg.
5: Wie?
6: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
5: Top. Koffietje, ik trakteer.
7: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
10: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
11: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
12: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
11: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping Collectie.
13: De Kring Roosendaal. Theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de Drieërs en Dolly Dots de Musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
14: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nepal gaat het reddingswerk na de verwoestende stortvloed een nieuwe week in. Er zijn nu officieel ruim 900 doden geteld. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist. Volgens correspondent Davy Boerema zitten er onder meer nog medewerkers van een waterkrachtcentrale vast.
17: Zo'n 1000 mensen. En ik sprak gisteren al met familieleden van deze mensen. Die zeggen dat ze al dagen niks van hun familie hebben gehoord. Maar dat ze hopen dat ze in de tunnels van die waterkrachtcentrales kunnen schuilen.
16: Onder de vermisten zijn ook zeker 2 Nederlanders. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken en betalen dan belasting. De kosten die de overheid heeft gemaakt in hun studietijd worden dan vaak meer dan gecompenseerd. In de Grand Canyon in de Verenigde Staten is een dode gevallen bij overstromingen. 14 mensen worden nog vermist. De overstromingen in het natuurpark zijn het gevolg van hevige regenval. Ook de komende dagen is er kans op zware buien. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten. Zo wil de VVD niet dat vermogenden extra belast worden om de rechtse oppositie tegemoet te komen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiets.
18: Maar ja, als je dat geld daar aan besteedt, dan kun je minder geld besteden aan linkse wensen, zoals de sociale zekerheid overeind houden. Nou, en D66 en CDA willen dus heel graag juist links tegemoet komen. Nou, en daar komen ze eigenlijk gewoon niet uit.
16: De begroting moet vandaag nog naar de Raad van State gestuurd worden. Die gaat hem in aanloop naar Prinsjesdag beoordelen. Het weer. In het westen vallen stevige buien. Later trekken die ook verder het land in. Tussendoor af en toe wat zon. En het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Hartelijk dank. 8:03. Kijk, goedemorgen. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. En we dachten bij de ANWB.
20: Ja, goedemorgen. Met een redelijk normale ochtendspits. Geen gekke dingen gelukkig. Op de A16 Breda-Rotterdam. 10 minuten vertraging tussen de Moerdijkbrug en Knopend Ridderkerk. 10 minuten ook op de A50 Arnhem richting Oost. Tussen Knopend Valburg en Ravenstein. 7 kilometer file. 5 minuten bij Breda op de A58 vanuit Bergen-op-Zoom. Tussen Sint-Willebord en Breda-West. 6 kilometer file. En op de A59 Den Bosch richting Zonzeel. Tussen Alfred Dus en Knopend Hooipolder. 10 minuten vertraging in 5 kilometer file.
19: Dankjewel. Zometeen hebben we hier jong talent, nieuw talent in de studio. Maarten Kortlever. En we zijn heel benieuwd wat hij komt vertellen.
21: Hey Remo!
1: Je geniet van stralend sanitair. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
22: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
21: Hey,
1: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
23: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
24: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
25: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
26: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
25: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
26: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
27: Titanic.
28: Bonjour, ik ben Céline Dion.
27: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt van 17 tot en met 20 september naar Chassé Theater in Breda.
28: Maar Céline Dion staat toch niet zelf op de Titanic?
27: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op chassé.nl.
29: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
30: De Kring Roosendaal, theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de Drieërs en Dolly Dots de musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
29: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
31: Vanaf morgen 9 uur is het feest.
32: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
33: En daarom als cadeau
34: 11 dagen lang
33: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
32: De top 1976.
33: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
32: Kei, goedemorgen.
33: Jordi Graat.

0: Gimme, gimme, gimme.
1: Goedemorgen.
0: Ja, kijk, goedemorgen. 10 minuten over 8. Van harte welkom. De week is weer begonnen. Maandag 31 augustus. Vandaag is het een beetje een wisselvallig beeld. De buien trekken over Brabant. Die komen vanuit het westen. Die gaan naar het oosten. In de loop van de middag wordt het dan langzaamaan droog met meer zon. Temperatuur ligt tussen de 20 en 22 graden.
2: Het is vandaag de verjaardag van Van Morrison. Die wordt 81 jaar. Ook Jeff Hardy, een bekende worstelaar, die is jarig. Die wordt 49 jaar. En, nou ja, een paar weken geleden was Hans van Wilgenburg al jarig.
0: Oh ja, en niet heel lang daarna
2: Mireille Bekooy.
0: Mireille Bekooy, ja. Ach, Hans en Mireille. Ja. Ach, jongen.
2: 79 jaar alweer.
0: Het is vandaag de openingsweek van het KWF. In Australië is er worstelen in jus.
2: Ja, dat is echt waar. Met dat is een hele soort. We hadden vorige week dat tomaten gooien in Spanje. Dit is een beetje tomaten gooien van Australië.
0: Kijk, en het is de dag van het buiteneten. Dus ik zet vanavond wel even wat neer. Verder in nieuws, Cynic.
3: Een van de slachtoffers van het vuurwerkgeweld van fans van Feyenoord en het uitduel van vorige week met Cambuur heeft blijvende gehoorschade opgelopen. Dat heeft de Cambuur-directeur Jesse Bergsma gezegd. Psychiater Jim van Os heeft in 2024 al zijn excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou uit Bavel. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie. En van Os en een aantal andere psychiaters stuurden daarna een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek naar de ouders en de behandelaars. En een nieuw onderzoek toont aan dat het heel goed voor je is om jezelf te lachen.
0: Nou,
3: psychologen in Engeland en Amerika die zijn al tegengekomen in een onderzoek naar pesten en isolatie, wat er belangrijk bleek te zijn om jezelf te kunnen lachen. Dus zowel om grapjes die je zelf maakt als grapjes die door iemand anders over jou gemaakt zijn.
0: Ja, het wordt mij nog wel eens verweten door luisteraars van Omroep Brabant dat ik erg om mijn eigen grappen moet lachen.
2: Maar, ja, ik moet ook altijd lachen om mijn eigen grappen.
0: Daar kan ik niks aan doen. Ja, ik lach gewoon graag.
2: Ja, maar je kunt maar beter lachen, denk ik dan.
0: Zo is dat. Ja, beter dan azijnzuipen de hele dag.
2: Precies.
0: Dan moet je ook eerlijk in zijn.
2: Ja.
0: Ja, ik vind het helemaal niet zo'n punt. Ik vind het juist leuk als iemand een grapje maakt en daarom moet lachen. Dan heb je toch plezier in het leven.
2: Ja, dat denk ik dan ook altijd. En het helpt dus blijkbaar. Je wordt minder snel geïsoleerd van een groep. Nou, dus dat is fijn.
0: Ja, nou ja, goed. Dus, dat verklaart ook een hoop dat die azijnzuipers met niemand verder contact hebben, toch?
2: Ja, jij zegt het.
0: Ja, dat is toch ook... Maar goed. Wij gaan nog even wat goede grappen maken. En dan komen wij dadelijk bij de top 1976. Morgen vanaf 9 uur gaat u...

Zometeen alles is over die top 1976. En mocht jij nou weten waar een bepaald nummer staat, dan wil Maarten dat dadelijk echt met liefde alvast voor jullie opzoeken. Dus app even een nummer door waarvan je hoopt dat die hoog staat. 06 573 282 03.

0: Shocking Blue en Venus.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
0: Die morgen van start gaat vanaf 9 uur. Want dan morgen is het de feestdag hier bij Omroep Brabant. 1 september 1976 gingen we voor het eerst de lucht in.
3: En dat is even een vraag aan jullie. Hè?
0: Ja.
3: Vroeger was ik altijd een beetje nerveus wel voor mijn verjaardag.
0: Ja.
3: Dat heb ik nu niet meer. Dat heb jullie ook niet meer, denk ik. Hè?
0: Nee.
3: Maar daar heb ik nu wel een beetje voor morgen.
0: Ja, tuurlijk. Ja, het is wel een bijzondere dag natuurlijk. Ja. Ja. Ja, ik ben benieuwd. Ik neem aan dat er menig burgemeester hier morgen vroeg om een uur of 6, 7 ook hier in de studio staat om ons te komen feliciteren.
4: Daar ga ik vanuit. Of op Eindhoven Airport, of want daar ben ik worstbroodje aan het delen.
0: Ja, dus dat moet helemaal goed komen. En morgen dus vanaf 9 uur gaan we los met de top 1976. Dag Maarten.
3: Dag.
0: Is het allemaal gelukt?
3: Uiteindelijk is het allemaal gelukt. Ik heb wel vierkante ogen en mijn schouders zitten vast, maar verder...
4: Ja, Maarten is toch mistig top 1976?
3: Dat zijn we met z'n allen. Want,
4: jij hebt hem gemaakt samen met Ed. De eerste keer is dat we deze lijst doen, ben jij nu mistig top 1976?
3: De luisteraar heeft hem gemaakt.
4: Ja,
3: ik heb alleen maar elk plaatje door mijn handen laten gaan en in de juiste volgorde gezet.
0: Ja.
3: Dus dat even gezegd is.
0: En gezorgd dat alle presentatoren daar ik weet per uur wat ze kunnen draaien. Dat is niet één grote weerwouw wordt.
3: Ja, en het zijn uiteindelijk 1976 pareltjes.
4: Ja, precies.
3: Al zeg ik het zelf.
4: Oh. Zullen we beginnen met de vragen die zijn binnengekomen?
3: Oh, dat is wel
4: voor jou. En dat we dan daarna...
3: Ik weet niet of ik op alles een antwoord heb, maar
4: Daar doen we aan het eind doen we dan de top 3 of zo.
3: Of wat leuke weetjes.
4: Ja. Patrick die vraagt, staat op de tandem naar Marokko van Armand erin?
3: Nee, dat weet ik ook
4: hoef je niet eens op te zoeken.
3: Nee, maar staat er niet. Ik voel me een beetje bij dat. Of dat hier is, dat niet. Of ik het uit mijn hoofd weet.
4: Marcel, Barcelona van Freddie Mercury.
3: Ja, natuurlijk staat hij erin.
4: Ja, maar hoe hoog?
3: Oh,
4: dat is de vraag.
0: Dat vind ik dan wel leuk om te weten.
4: Ja.
3: Die staat op 155.
4: Oh,
3: dat
4: is wel hoog,
3: Marcel. Dan moet je nog wel even wachten totdat hij langskomt.
4: Ja.
0: Oh my god, dat is wel heel hoog, ja.
4: Esther, de Dire Straits, en dan specifiek Why Worry.
3: Ja,
0: Dire Straits doet altijd goed, hoor.
3: Ja. Maar die stond nog nooit in de top 900, volgens mij, uit mijn hoofd. Maar heeft nu dus wel de top 1976.
0: Ja, dat krijg je natuurlijk nu.
3: En die krijg je op 1408.
4: Kijk, Esther, dat is relatief snel. Dat is wel in de eerste week, ergens.
0: Ja, ja.
4: Hans, Philip Oakley, Giorgio, Together in Electric Dreams.
0: Nee.
4: Er komt er nog binnen, wat is de hoogste van ILO?
3: Ik denk Mr. Blue Sky.
4: Daar ga ik ook vanuit.
3: Maar dat gaan we. Mr. Blue Sky, 166.
4: Ja? En wat is de hoogste nieuw binnenkomer?
3: Ja, we kunnen dus het vergelijken niet helemaal maken.
0: Nee, dat is natuurlijk met 900.
3: Maar wat wel gelijk leuk is, hebben we gelijk een leuk weetje. Je kunt natuurlijk wel kijken naar de liedjes van dit jaar, 2026.
4: Ja,
3: want die konden in de top 900 niet meedoen.
4: Nee.
3: Nou, wat denken jullie nou? Wat is het hoogst genoteerde liedje uit 2026?
0: Ja, dat moet Zwoele Zomernachten. Zwoele Zomernachten zijn.
3: Ja, Rutgertje.
0: Ja. Of Cheerio.
3: Of Cheerio.
4: Ja. Nee, ik zeg Rutger.
0: Nou, ik ben benieuwd. Dit wordt wel spannend.
3: Cheerio staat op 291.
0: Kijk.
4: Oh, dat is al wel hoog.
3: Maar Rutgertje van Barneveld, Brabander tegenwoordig, 120.
4: Kijk!
3: Dat wordt een zwoele zomernacht op de avond voor de finale. Donderdagavond.
0: Komt een vraag van Jan Willem binnen. De zware jongens met de fietszadelruiker.
3: Nee, ook nog
0: niet erin.
3: Nee.
0: Okay, nee, dan
4: nog een paar dingen. Kobe.
3: Dikke lul bent staat er ook niet in.
4: Kobe vraagt Dolly Parton, die overleed tijdens steppen. Heeft dat geholpen?
0: Dat klinkt heel cru, maar...
3: Nee, maar dat was een dingetje. Want wanneer werd dat bekend? Volgens mij op de woensdag of donderdag. Maandag of dinsdag, dat was het.
4: Ja.
3: En de stembus was nog open. Nou, Jolene heeft echt een giga sprong gemaakt.
0: Oh, dat geloof ik gelijk.
3: En die is uiteindelijk op 24 beland. Nou, dat is nog nooit gebeurd. Zo hoog. Dus je ziet een Dolly Parton effect, maar je ziet ook een Bonnie Tyler effect. Ook nog.
4: Ja, oké. Okay.
3: Ja, want die komt er ook ineens met heel wat liedjes in.
4: Oh. Nog één vraag. Staat Gerard Joling erin? Wil Jurgen weten?
3: Ook nog Gerard Joling erin.
0: Ja, die zal ik
3: wel.
0: Of Maak Me Gek of No More Bolero.
3: Nee, joh, zes keer.
4: Zes keer?
3: Echte vrienden met Jan Smit.
4: Oh, ja.
3: Bij mij met André Hazes.
0: Oh, ja.
3: No More Bolero's natuurlijk. Ticket to the Tropics.
4: Yes.
3: Ticket to the Tropics. Zing met me mee, wat jij zei.
4: Oh,
3: en natuurlijk Maak Me Gek ook.
4: Nog één laatste vraag dan van Erik. Staat de nummer 1 ook weer bovenaan?
3: Nou, dat is een leuke. Want daar komen we zo op. Nog heel even een paar dingetjes aan jullie ook neerleggen. Wat denk je wat het populairste decennium is?
0: Ethisch, denk ik.
3: Ja, net de ethisch. Ja, daarna komen de 70's. Wie zijn hofleverancier? Want de, normaal is dat er eentje, maar de, nu moet die titel gedeeld worden. 26 noteringen voor...
4: ABBA.
3: Ja, goed, en...
0: Nog één. Ja? Er nog één. Beatles?
3: Nee.
0: Rolling Stones.
3: Net eronder de Beatles. Queen.
0: Queen,
3: 26. Ah, ja.
0: Okay.
3: Brabants hofleverancier?
0: Guus.
3: 18 keer. Nederlandstalig, daar houden we van. Iets meer dan een derde in de lijst is in onze eigen taal.
0: Ja, dat is helemaal populair. Hè?
3: 69 liedjes komen daadwerkelijk uit 1976. Ons geboortejaar. Hey.
0: Okay.
3: Waaronder ABBA, Dancing Queen, maar ook Mon Amour van Basie Dent, John Denver, Any Song, Queen, Somebody to Love.
0: Ingestuurd door J. de Bever.
3: Jazeker. Het oudste liedje komt uit 1955. En het jongste liedje uit 2026.
0: Ja.
3: En zo'n 8% van de lijst is 100% Brabants.
0: Ah,
3: dat maakt die lijst zo leuk, want dat zie je nergens. Zoveel Brabantse invloed. Nou, dan wil je de top 3 weten.
4: Ja, heel graag.
3: Die vergelijken we dan ook heel even nog met de top 900. Dat was altijd jaar in, jaar uit hetzelfde. Maar er is een verschuiving.
0: Nou moeten we even goed gaan...
4: Want het was altijd Guus, Gerard, Gerard.
3: Nee, het was altijd op 1 Guus, op 2 Danny Vera Rollercoaster...
4: Oh, ja.
3: Op 3 Gerard Hegarde mee.
4: Oh ja, ja, ja, ja.
3: Op 3.
2: Nummer 3.
0: Here we go. Oké.
3: Wat is er dan gebeurd? Waar is Gerard van Maasakkers met Hey Ga Mee?
0: Nee.
3: Ja.
4: Echt?
2: Oh. Nummer 2.
1: Hey Ga Mee.
0: Oké.
1: Dan kan mijn eindje lopen. Houd er op mijn poets en kijk toch niet zo naar.
4: Ja, jij kon het heel groots aan, maar in principe zijn nummer 3 en 2 omgedraaid.
3: Nou, dat weet je niet. Want?
4: Nee, 3 en 2 zijn omgedraaid, dat weet ik wel, want die hebben we net gehad.
3: Maar dat weet je niet. Je weet nu niet wat er op 1 staat.
0: Nee.
3: Dat zou zomaar hier Hurk Thuis kunnen zijn, om maar wat te noemen.
4: Of ik ga er echt blind vanuit dat Guus is eigenlijk.
0: Nou, Lau, luister.
2: Nummer 1.
1: Ik loop
4: natuurlijk.
1: Nooit last van
3: kijk, we kunnen daar moeilijk over gaan doen. Maar Brabant stemt en Brabant stemt wederom heel erg... hard op Guus Meeuwis. En er zijn mensen die dat leuk vinden, er zijn mensen die dat niet leuk vinden. Het is democratie, zo gaat het. Guus, weer op 1.
0: Ja.
3: Ik vind het eigenlijk wel mooi.
4: Ik ook.
3: Weet je, dat is prima, dat hoort er toch bij, weet je wel.
0: Ja, het is tuurlijk.
3: Ja.
0: En je ziet gewoon hoe hard hij gaat in,
3: daarom,
0: in de stad.
3: Daarom. Dus, nou ja, dat allemaal. Heb ik nou zo'n beetje alles verklapt, maar niet de rest. Dus morgen 9 uur wekkertje zetten of weet ik veel wat allemaal.
0: Nou, wekkertje zetten, daar zijn wij al 3 uur bezig. Wekkertje zetten.
4: Ik sta hem al uitdelen.
3: Slot op de deur, geen pakketjes bestellen. Gewoon niet gestoord worden tot 12 uur 's nachts, hè?
0: Ja.
3: Want we gaan elke dag tot 12 uur 's nachts door.
0: Ja.
3: Lekker de hele dag die radio aan.
0: Kijk.
3: Ja, zo.
4: Ja, het wordt echt... Echt een fantastische lijst.
3: Nou, dat wou ik net zeggen.
0: Absoluut. We gaan er morgen tegenaan.
3: Ja, ja.
0: Morgen 50 jaar Omroep Brabant met dus de top 1976. En
3: juist.
0: Dat wordt één groot feestje. Toch?
3: Nou.
0: Bij deze. Zometeen het nieuws. Wat zit er in die? Daar is hij al.
5: Ja. Nou ja, onder andere dat het Openbaar Ministerie geen deal sluit met de broer van Bolle Jos. En een opvallende diefstal in Californië.
6: Mijn papa verkoopt stoelen.
7: In Mil, Reuzel en Riethoven. Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
8: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
9: SWK Benelux.
8: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
7: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
10: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
11: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
12: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
11: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
12: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts. Is aanstaande zondag geopend.
0: Het is exact 8:30. We gaan naar het Omroep Brabant verkeer. Erwin de Hart bij de ANWB. Goedemorgen.
13: Ja, goedemorgen. Er staan 13 files nog. Het wordt alweer iets minder, heb ik het idee. Alleen ja, daar heb je weinig aan als je in de file staat op de A58 Breda richting Tilburg. Bijvoorbeeld tussen Knoopend Zit Annabos en de Reeshof 7 kilometer, 10 minuten extra. 10 minuten ook op de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Best. Er is een ongeluk gebeurd net op de A67 met 4 auto's. Venlo richting Eindhoven. 4 kilometer file ook bij Knoopend Leenderheide en een kwartier vertraging.
0: Nou, dank u vriendelijk.
2: Omroep Brabant.
0: Het weer van vandaag. Ja, het is een beetje wisselvallig. We starten de dag met buien. Die komen vanuit het westen trekken richting het oosten van Brabant. Uiteindelijk gaan we nog wel het zonnetje zien. En is het tussen de 20 en 22 graden vandaag. En sowieso een beetje een wisselvallige week. We gaan naar het nieuws met Niek.
5: Het Openbaar Ministerie wil toch geen deal sluiten met Harry Leidekkers, de broer van drugscrimineel Bolle Jos, dat meldt het AD. Het leek er lang op dat de advocaat van Harry een deal zou gaan sluiten, maar de top van het OM ziet daar nu dus toch vanaf. Morgen is er een voorbereidende zitting voor de rechter. Harry Leidekkers die wordt verdacht van het witwassen van ruim 15 miljoen euro aan crimineel geld, afkomstig uit de organisatie van zijn broer Jos. Een bezoeker van Hardstyle Festival Decibel in Heelvarenbeek heeft de hulpdiensten flink bezighouden afgelopen weekend. De man kampte met waanbeelden en dacht dat hij werd achtervolgd. Hij vluchtte van het festivalterrein, dook een kanaal in en raakte vervolgens zoek. Werd een grote zoekactie op touw gezet. Uiteindelijk werd de man gevonden bij een restaurant in Berkel-Lenschot. De brandweer rukte gisteravond uit voor een brandmelding in de Schoolstraat in Beek en Donk. Al snel werd duidelijk dat het meeviel. De oudere vrouw was vergeten dat er nog een pannetje op het vuur stond. De rookmelder ging daardoor af, waarna de brandweer werd gewaarschuwd. Het viel dus allemaal mee, want er was geen echte brand. Schade bleef ook beperkt en de vrouw mankeert niks. De kapitein en de rest van de bemanning van de veerboot die gisteren bij Noord-Cyprus omsloeg zijn gearresteerd. Het ging mis kort na vertrek. Zeker 8 mensen zijn om het leven gekomen en er worden nog 18 mensen vermist. Jot NOS-correspondent Gulsja Ersetin.
14: Gisteren hebben ze de hele dag gezocht. Denk aan de Turkse marine, de kustwacht, helikopters. Zelfs toen het ongeluk net gebeurde zag je ook vissers met vissersboten meehelpen met zoeken. Maar er is nog altijd geen nieuws over die 18 passagiers. Ik denk dat dat later vandaag dat er meer bekendgemaakt zal worden.
5: Is niet bekendgemaakt waar die bemanning precies van wordt verdacht. Een opvallende diefstal in de Amerikaanse staat Californië. Bij een groot distributiecentrum ging iemand daar vandoor met 50.000 blikken bier. En diegene kreeg dat vrij makkelijk voor elkaar. Was geen inbraak 's nachts of zo. Er kwam ook geen achtervolging met de politie of zo aan te pas. Nee, er zijn gewoon wat documenten vervalst door die dader. Dat was genoeg om er vandoor te kunnen gaan met die 10.000
0: blikken bier. Ja, hoe kan dat nou weer?
5: Ja, dat is
0: echt dat je even gewoon denkt van ja, ik loop er even naar binnen en ik neem even een paar duizend blikken bier mee.
4: Maar ga je er ook 10 mee blikken naartoe? Of een treetje? Of één pallet?
0: Nee.
4: 50.000 blikken bier.
0: Ja, ik moet toch heel eerlijk zeggen dat Jan Biggel knap gedaan.
4: Die hele caravan.
0: Die hele caravan vol met blikken en in het schuurtje.
4: Goed.
0: Hij zegt wel dat er 50 caravans verhuurd zijn, maar er staan gewoon die blikken bier in.

0: Ja, het was denk ik een haast onmogelijke opgave voor de jury van de Brabantse Dag. Gisteren in Heze, 67e editie. Maar uiteindelijk kwam er een winnaar uit. En dat waren de Lambrek-vrienden. Jesse de Boer, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jordi.
0: Hoe gaat het?
1: Ja, goed.
0: Ja, hoe voel je? Waarom moet je lachen? Hoe voel je je?
1: Ja, ik kan het nog steeds niet geloven eigenlijk.
0: Nee, dat geloof ik. Dat geloof ik. Neem ons even mee naar de dag van gisteren. Hoe hebben jullie de hele Brabantse dag beleefd?
1: Ja, het was echt mega gaaf. Het was van vroeg tot eind. We hebben echt genoten.
0: Ja. Ja, het was volgens mij, en met het weer zat het mee, en uiteindelijk natuurlijk echt rijen dik langs de kant. Heb je een beetje meegekregen hoe druk het uiteindelijk was? Want wat ik al zei, overal waren mensen. Echt overal in de straat.
1: Ja, het was echt heel druk. Ik heb het denk ik nog nooit zo druk gezien.
0: Nee, en dan uiteindelijk aan het eind van de rit, zijn jullie klaar. Dan ga je richting de tent. Wanneer kregen jullie een beetje in de gaten met de prijsuitreiking van... Potverdorie, wij worden weer niet genoemd en weer niet genoemd en weer niet genoemd.
1: Nou, wij reden terug naar de bouwplaats en wij kregen onderweg al allemaal applaus.
0: Ja.
1: En wij dachten, oh nou, leuk.
0: Ja. Ja, op zich heel gezellig. Ja, tuurlijk.
1: Ja. En wij zaten daar op het bankje tijdens de prijsuitreiking. En dan vijfde, ze wordt niet genoemd. Ze dachten, nou, als we vijfde worden, nou, dat is hartstikke mooi. Maar ja, dan wordt je weer niet genoemd. Dan derde is ook niet. Nou, dan gaat het wel kriebelen.
0: Ja, en toen moest je natuurlijk in één keer het podium op.
1: Ja, precies. Want,
0: even voor de mensen die gisteren hebben gekeken, even in kort nog, wat hebben jullie laten zien bij de Brabantse Dag?
1: Wij hebben de Olympische Zomerspelen van 1920 laten zien. Helemaal in slow motion.
0: Ja. Ja, we zagen roeiers, we zagen boksers. We zagen...
2: In vijf Olympische ringen. Hè? Ja. Dat waren grote Olympische. En in elke ring gebeurde een sport eigenlijk.
0: Ja. En dat uiteindelijk werd er op het einde nog even een touwtrekwedstrijd gehouden. Want dat was natuurlijk de laatste in 1920 dat was. Dan krijg je dat applaus inderdaad. Je zit in die tent. Ja, en dan die laatste moment. Ja, ik zag jullie. Och, ik had het wel een beetje met jullie te doen hoor. Ook met bloed, zweet en tranen die tweede zijn geworden. Maar jullie hielden het op een gegeven moment echt niet meer. Of heb ik dat verkeerd gezien? Nee, het was echt voor jullie echt... Oh, jullie hadden het zwaar, hè?
1: Ja, en het is 11 jaar geleden. Dus wij dachten, het zal toch niet?
0: Nee. En ja, uiteindelijk win je dan als algemeen winnaar de Brabantse Dag. Hoe hebben jullie het gevierd?
1: Ja, die bekeren zijn niet overal geweest bij ons.
2: Hoe laat is het geworden, Jesse?
1: Voor mij niet zo heel laat. Maar ik geloof dat we nog wel een paar 3 uur 's nachts, 3:30 hebben gemaakt.
0: Oh, ja.
2: Ik snap het ook wel. Zeker als 2015 voor het laatst was. Nee. Het werd ook wel weer eens tijd.
0: Ja, toch?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Even, en dat mag je echt gewoon doen. Waarom denken jullie dat jullie uiteindelijk algemeen winnaar zijn geworden?
1: Ja, ik denk dat ons plaatje gewoon van voor tot eind gewoon echt helemaal klopte.
0: Ja, ja. Het verhaal was rond, ook voor jullie.
1: Ja.
0: Ja.
2: En welk schakeltje was jij dan in dat geheel?
1: Ik zat voor op de wagen. En dan krijg je nog niet echt een beeld wat mensen ervan vinden.
0: Nee.
1: Dus ik was vooral heel benieuwd.
0: Ja. Nou, en uiteindelijk is het dan gewoon gelukt. Zijn jullie gewoon algemeen winnaar? En ik weet, op maandag, dan is het toch op een gegeven moment weer paraat staan. Want ik denk dat jullie dan taart gaan eten, toch?
1: Ja, zometeen om 10 uur staan we weer paraat.
0: Ben jij in staat om het bed uit te komen, Jesse? Wil ik even weten, want... Ik heb echt het idee dat je denkt... Ik ben helemaal
2: de opstartfase is nog wel bezig.
0: Moeten we jou een bak koffie komen brengen, Jesse? Gaat het een beetje?
1: Ja, bij mij gaat het wel.
0: En dan? Is het meteen afbreken van de wagen? Of ga je er nog wel even genieten een dagje?
1: Wij gaan eerst met z'n allen eventjes ontbijten.
0: Ja.
1: Wij breken altijd pas de wagen op dinsdag af.
0: Ja.
1: Dus we kunnen er dan nog heel even naar kijken.
0: Kijk, heel goed, heel goed.
2: Geniet ervan.
0: Wij willen jullie echt van harte feliciteren.
2: Ja.
0: Ga vooral inderdaad ook genieten. En houd vooral die beker op een prachtig mooie plek bij jullie. Want dan kun je er echt altijd naar kijken. En namens ons allemaal ook gefeliciteerd. Ook en namens alle kijkers van Omroep Brabant die met veel plezier gisteren naar jullie hebben gekeken.
1: Dankjewel, gaan we doen.
0: Jessie, en voor jou persoonlijk heel veel sterkte vandaag.
1: Dankjewel.
0: Houden we.
1: Houden we.

Sydney Youngblood en If Only I Could hier in een kei goeiemorgen. Straks na 9 mag je weer lekker wat aan gaan vragen aan het begin van deze week. Als je denkt, nou, dit wil ik wel horen tussen 9 en 10. Dan mag je straks even een appje gaan sturen. En dan gaan wij weer lekker een kwartiertje even lekker muziek draaien. Dan komt dat echt helemaal goed. Dadelijk nog Andy Grammer voor je. Maar eerst terug naar de 90s met Right Said Fred. En Don't Talk, Just Kiss.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Hey,
3: je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
3: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
7: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
7: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
8: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
9: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
10: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
11: SVK Benelux.
10: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
9: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rond deze tijd worden in Den Haag de gesprekken weer opgepakt die gisteravond laat eindigden over de begroting van volgend jaar. De deadline daarvoor is vandaag, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
14: Linksom of rechtsom moet er vandaag een begroting worden ingeleverd. En over de inhoud daarvan zijn ze dus gisteren na 16 uur vergaderen nog steeds niet eens geworden. En we horen ook vannacht dat de sfeer daar echt ijzig was binnen, dat ze echt ver uit elkaar liggen.
13: De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Vandaag nog moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Na de vloedgolven in Nepal blijft het dodental maar stijgen. Er zijn nu meer dan 900 lichamen geborgen. Nog steeds worden duizenden mensen vermist. De rampendienst van Nepal vermoedt dat er nog veel doden in tunnels gevonden zullen worden. Vandaag begint het hoger beroep tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij werd vorig jaar tot levenslang veroordeeld voor de dubbele moord op een stel dat zijn ouderlijk huis had gekocht. K. is tegen die uitspraak in beroep gegaan omdat hij en zijn advocaat vinden dat er sprake was van doodslag, zegt RTV Drenthe-verslaggever Ineke Kemper.
15: Hij heeft in het verleden een aantal herseninfarcten gehad. Daardoor zou hij impulsief kunnen handelen. En ze vermoeden dat er op de scans tekenen van dementie te zien zijn. En daarom zeggen zij, hij is niet volledig toerekeningsvatbaar en dan kun je hem niet veroordelen voor een dubbele moord.
13: Er zijn 3 dagen uitgetrokken voor het hoger beroep. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario Meer met de tekst Lake Ontario, now and always. De Amerikaanse president Trump besloot vrijdag om het grensmeer voortaan Lake America te noemen, maar daar gaan de Canadezen niet in mee. De ruzie is een gevolg van de handelsoorlog tussen de landen. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land. Mogelijk ook met onweer en windstoten. Het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Hartelijk dank. 9:02. Omroep Brabant Verkeer krijg je van Erwin. Goedemorgen.
16: Ja, goedemorgen. Het is weer een echte ochtendspits geweest.
2: Ja,
16: het loopt weer wel terug. Dat is wel het goede nieuws. Maar het slechte nieuws is dat er een ongeluk is gebeurd. Op de A67 Venlo richting Eindhoven. De linkerrijstrook is dicht en daarom staat het hartstikke stil. 2 kilometer file bij Geldrop. En omrijden is, dat scheelt heel veel vertraging via Venlo en Roermond, via de A73 en de A2.
2: Kijk, bij deze. We gaan dadelijk natuurlijk een slinger geven aan het rad. Mag je weer wat aan gaan vragen? En wie weet hoor je zo meteen jouw plaat wel voorbij komen.
17: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
18: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
19: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
18: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
20: Leren mediteren? Zen.nl.
21: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
22: Leren mediteren? Zen.nl.
23: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
21: Nee, Attents met ds.nl.
24: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
25: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
24: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
26: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
27: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
26: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
27: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
28: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
29: Vanaf morgen 9 uur is het feest.
30: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
31: En daarom als cadeau
32: 11 dagen lang
31: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
30: De top 1976.
31: Dit is Omroep Brabant. Met nu
30: Kei, goedemorgen.

0: John Mayer, tezamen met Taylor Swift en Half of My Heart. Goedemorgen, het is alweer bijna 9:15 op deze maandag, de 31ste van augustus. Vandaag ziet het weerbeeld er eerst nog een beetje wisselvallig uit. Buien trekken van west naar oost over, maar in de loop van de middag wordt het langzaamaan droger met meer zon. Temperatuur ligt tussen de 20 en 22 graden.
1: Het is vandaag de dag, de internationale dag zelfs, voor mensen van Afrikaanse afkomst. Het is de maand van de veilige schoolomgeving, ja. Die begint vandaag. En het is de dag voordat de top 1976 begint.
0: Gaat ook weer.
1: En dus ook de dag voor de 50ste verjaardag van Omroep Brabant.
0: Ja, zeker. Verder in nieuws, Niek.
2: Vriendenkring De Rooie Hoek heeft de Omroep Brabant Kijkersprijs gewonnen van de Brabantse Dag in Hezen. Publiek kon stemmen op locatie en thuis en koos hun wagen met het thema De Bergse Buskruidramp 1831 als winnaar. De juryprijs ging naar de Lambrecht Vrienden. Op onze site en app kun je video's en foto's zien van de theaterparade in Hezen. Prinses Ariane begint vandaag aan de Bachelor Luchtvaart en Ruimtevaarttechniek aan de TU Delft. De studie geldt als een van de zwaarste van Nederland. Maar 11% van de mensen die zich inschrijft mag aan de opleiding beginnen. Voor haar toelating kreeg de prinses geen volgersbehandeling, zo zegt de TU.
3: Omroep Brabant.
0: Kei, goedemorgen.
1: Geloof jij het?
0: Ja. Goed. We gaan aan het ratje draaien. Zeg het maar.
1: De categorie is iets met een hoek of met hoeken.
0: Iets met een hoek?
1: Ja, dus iets waar een hoek in zit.
0: Ja.
1: En de letter is de V van Victor.
0: Iets met een hoek met de V van Victor.
1: Ja.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus ja, dat kan niet iets rond zijn bijvoorbeeld.
0: Nee. Als je iets weet, mag je nu laten weten via 06-573-28203. Dus iets met een hoek met de V, 06-573-28203. En dan horen wij het graag van je. Iets wat je graag wil horen. Dus we hebben twee dingen nodig. Eén, dus iets met een hoek met de V. En iets wat je wil horen. En stuur dat dan naar 06-573-28203.
1: Ja. Kun je creatief doen vandaag, denk je? Is de jury soepel?
0: Ja,
1: of,
0: de
1: jury zoals altijd zeer soepel.
0: En ik zie hem al binnenkomen inderdaad al een paar keer. Frank zegt inderdaad vierkant. Ja, uiteraard helemaal goed.
1: Ja.
0: En die wil iets van Queen hoor, die ga ik even bijpakken.
1: Hofleverancier uit de top 1976.
0: Dat hebben we gehoord. We starten met die van Frank en de rest horen we graag van je.

0: Hollandse nieuws. De gezelligheid.
1: En de grootste variatie in muziek.
0: Dat is Omroep Brabant.
1: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

Lydia zei Vijfhoek en die wilde zo graag dit liedje horen van Rutger van Barneveld. En zwoele zomernachten. Ja. Romy kwam met vloertegels. Ja, zit ook hoek in. Ja, dat is helemaal goed. Jullie zijn lekker bezig. Voor haar een plaatje van Coldplay. Dit is The Hardest Part.

0: The Four Seasons en Oh What a Night. Dadelijk het nieuws met Niek.
1: Ja, onder andere gaat het over een basisschool in Mierlo waar is ingebroken vannacht. En slagen voor het rijbewijs voor een vrouw uit Utrecht was dat een enorme opgave.
2: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
3: SVK Benelux.
2: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
4: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
5: Titanic.
6: Bonjour, ik ben Céline Dion.
5: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt van 17 tot en met 20 september naar Chassé Theater in Breda.
7: Maar Céline Dion staat toch niet zelf op de Titanic?
5: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op chassé.nl.
4: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
0: 1 minuut over half 10, we gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Erwin Douwens bij de ANWB, goedemorgen.
8: Goedemorgen, ja, het enige dat nu nog speelt is de afsluiting van de A67 Venlo richting Eindhoven. Niet door werkzaamheden, maar door een ongeluk met 5 auto's is de weg helemaal dicht. Waarschijnlijk duurt het tot 10 uur. Tussen Asten en Gelderop 9 kilometer file. Je kan beter omrijden via Roermond, via de A73 en de A2.
0: Kijk.
9: Omroep-Brabant.
0: Wisselvallige dag vandaag. Deze ochtend ja, dat zit nog vol met buien. Die trekken van het westen naar het oosten over de provincie. Daarna dan gaat de zon nog wel doorbreken en wordt het tussen de 20 en 22 graden. Het is tijd voor het nieuws, Niek de Vries.
1: Bij basisschool De Kleine Vos in Mierlo is gisteravond ingebroken. In meerdere ruimtes zijn vernielingen aangericht. Zo zijn er digiborden kapotgeslagen. Lijkt erop dat er niets is gestolen, maar de schade is zo groot dat de school in ieder geval vandaag dicht blijft. Voor leerlingen die moeten worden opgevangen is noodopvang geregeld op een andere locatie. Het is nog niet bekend wanneer de school weer open gaat. Een auto met daarin een gezin met jonge kinderen is gisteren op de A67 bij Liesel tegen een vangrail gebotst. De wagen reed daarna van een taluut af en kwam uiteindelijk in een droge sloot tot stilstand. Volgens de politie heeft het gezin veel engeltjes op hun schouders gehad, want ze kwamen er zonder noemenswaardige verwondingen vanaf. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor deze studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat meestal ook weer terug.
10: Als de studenten nadat ze hun diploma hebben behaald in Nederland blijven om hier ook te werken, dan gaan ze ook belasting betalen. Dus dat is dan bijvoorbeeld btw of loonheffing. En met die belastinginkomsten worden de kosten die de overheid maakt eigenlijk ruimschoots terugverdiend.
1: Het afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Ja, Jordi, had jij meteen de eerste keer je rijbewijs te pakken?
0: Ja.
1: Mark, jij ook? Ja, zit ja te knikken. Nou, ik ook. Maar ja, er zijn best wel mensen die voor het eerst rijden.
0: Dat is verbazing, hoor, moet ik zeggen. Daar had niemand rekening mee gehouden. Nee, dat is echt zo. Daar had niemand rekening mee gehouden.
1: Ja, er zijn best wel mensen die voor het eerst rijexamen doen en daarna te horen krijgen dat ze zijn gezakt. Er zijn ook mensen die er wat langer over doen dan de twee keer. Bijvoorbeeld Fatima uit Utrecht. Deze vrouw van 61, die had al 22 keer examen gedaan. Telkens was het niet goed genoeg. Maar ja, van opgeven wilden ze niks weten. Dus stapten ze een paar dagen terug voor de 23e keer in de auto voor een examen. Eindpunt was natuurlijk het gebouw van het CBR. En alleen van dat gebouw werd ze al misselijk, zo zei ze. Want ja, ze heeft natuurlijk al zo vaak gehoord dat het niet goed was. Dit keer waren na afloop dan eindelijk tranen van geluk. Want de 23e keer was het voor Fatima dan toch raak. Ze heeft haar rijbewijs.
0: Maar het is er volgens mij ook dat je na 3-4 keer dan krijg je een heel ander examen.
11: Ja, wel, je moet je staatsexamen.
0: Ja, maar dan moet je op een andere manier examen doen.
1: Oh, dat wist ik.
11: Ja, krijg je staatsexamen.
1: Oh. Ja, goed, dat heeft zij dus 22 keer moeten
0: 23
1: doen.
0: 23 keer.
1: Ik vind het wel knap dat ze door heeft gezet.
11: Ik ook, en waar dat allemaal gekost heeft dan.
0: En ik hoop niet dat ze iedere keer uit voorzorg ook nog gebak meenam voor als we geslaagd zijn dan, want dan is het een dure post geweest, kan ik jou zeggen. Maar goed. Ook van harte proficiat natuurlijk. En iedereen die vandaag op moet voor zijn rijbewijs, kei veel succes.
11: Ja, dat is sowieso.
0: Wij gaan

0: Oh, hey. Ja, precies. 10 minuten over 9:30. We zijn natuurlijk langzaamaan richting het einde aan het gaan van deze maandag. De ochtendshow van deze maandag. Kei goedemorgen. En wij hadden Jesse aan de lijn, of sorry, Jessie aan de lijn. Zij is van de Lambrek-vrienden. En dat is de groep die gisteren de Brabantse Dag won als algemeen winnaar. En dat was toch nog wel even spannend.
1: Ja, wij zaten daar op dat bankje tijdens de prijsuitreiking. En ja, dan vijfde, zo wordt niet genoemd. Wij dachten, nou, als we vijfde zorgen, nou, dat is hartstikke mooi. Maar ja, dan wordt je weer niet genoemd. Dan derde is ook niet. Nou, dan gaat het wel kriebelen.
0: Ja, en uiteindelijk werden ze dus algemeen winnaar. Mocht je dat nog terug willen kijken, kan via de Brabant Plus app. Die kun je gratis en voor niks downloaden. Of via omroepbrabant.nl. En er loopt nog een hele dag een samenvatting straks. Dat je alles nog eens rustig na kan kijken.
2: Dus, ja, ze zitten echt. Ik bedoel, deze wagen was prachtig, maar er waren echt.
0: Ja, joh.
2: Zo ongekend veel prachtige wagens. En ook het spel eromheen was prachtig.
0: Dus zeker.
2: Eigenlijk, ik snap dat er een samenvatting loopt.
0: Ja.
2: En dat het. Het origineel 3 uur duurt, maar als je het nog niet gezien hebt, zou je het eigenlijk helemaal terug moeten kijken.
0: Als je wil, vanavond pak lekker een bakje chips erbij en een cola. En zoek even de hele uitzending terug. Ja. Of kijk heel de uitzending terug, want het was echt weer waanzinnig ineens.
2: Dan kun je de stukjes met Jordi spoel je gewoon even door.
0: Ja, dan kun je, dan ben je een 1,5 uur klaar.
2: Ja.
0: Maar goed. En we hadden Jan Biggel aan de lijn. Die vertelde dat hij nog wel eens wel met wat consumptie zong vroeger. En dat was niet altijd goed voor de microfoon.
3: Ik geef die microfoon terug om met de geluidsman. Hij zei, wat heb je ermee gedaan? Ik kijk van dat ding, nou die staat knallen. Je van de paprika chips.
0: Ja. Tegenwoordig heeft hij een nieuw gebit, dus dat scheelt een hele hoop, kan ik jou vertellen.
2: Nu blijft de paprika gewoon in zijn mond.
0: En we hadden Maarten hier nog in de uitzending. Maarten Kortlever, die heeft de top 1976 helemaal netjes op een rijtje gezet. In ieder geval ingedeeld op de uren waar alle prestatoren natuurlijk voorbij komen. En dan weten wij ook een beetje waar we allemaal op moeten letten de komende dagen. Want morgen vanaf 9 uur, zet het in je agenda. Morgen vanaf 9 uur, natuurlijk is het feestdag, want Omroep Brabant bestaat 50 jaar. Maar morgen vanaf 9 uur gaan we los met de top 1976. En dat wil je niet missen. Want daar zitten echt heel veel gave liedjes bij. Leuke verrassingen. Stijgers en dalers waar je misschien helemaal geen weet van had. En het is dubbel zo lang. Normaal hadden we de top 900. Je hebt natuurlijk nu 2 keer gewoon het lijstje en nog een beetje meer. Dus de kans dat jouw liedje uit jouw favoriete lijstje is gekozen, die is best wel aanwezig. Morgen dus, vanaf 9 uur. De top 1976. Gaan we luisteren bij Omroep Brabant.

0: Bonski Beat en Small Town Boy. Zometeen is weer tijd voor Brabants Hond met onze eigen Hubert Mol.
1: Top 1976. Dilemma.
0: Met weer een dilemma. Ja.

0: Ja, welke zou je nou alvast willen beluisteren?
1: Voor twee.
0: Dus een beetje lekker maken alvast.
2: Sorry, ik ook twee.
0: Ja. Een beetje warm maken, een beetje masseren.
1: Waanzinnige plaat.
2: Masseren is sowieso goed. Ik weet niet of het ook over de muziek ging.
0: Ja, daar gaat het over.
1: Okay. En verder, Huub, wat heb je voor ons?
0: Nou, dat is een beetje ter voorbereiding op de top 1976 die eraan komt. Dus we doen het lekker met veel muziek vandaag.
1: Hoppakee. En zo hoort het. Morgen gaan we natuurlijk los om 9 uur met de lijst. Maar dadelijk eerst nog tussen 10 en 1 onze eigen Hubert.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: Levering vuurwerken, .nl.
1: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
2: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
3: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
4: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
5: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
6: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen vandaag weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat het vermoeden is dat er honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door een vloedgolf die ontstond na een rotslawine en een gletsjer die deels instortte. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, meldt met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in Google Maps Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. Op de website staat alleen Lake Ontario. De ruil is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt wel soms door. Het is zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ach, laat het zonnetje hier alvast een klein beetje doorbreken. Even in de hart van de ANWB, daar is het dan.
8: Ja, daar zijn we dan. Hier is de zon om naar te luisteren met goede berichten over de A67. Ja, ik maak er maar wat van.
9: Ja, ik hoor
8: het. De zin eindigt als ik hem begin, hoor. A67, Venlo richting Eindhoven bij Geldrop. Er was een ongeluk gebeurd. De weg is helemaal dicht. 11 kilometer file vanaf Asten. Dat dan weer wel. Maar de weg is weer vrij.
7: Dat was hem, hè?
8: Ja.
7: Oké, dankjewel. Dag. Houdoe.
8: Houdoe.
10: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Oma!
13: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
14: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
15: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
16: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening.
9: Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
12: Zo, gratis proefverpakking. Dat is attent.
16: Nee, attent met ds.nl.
17: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
18: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
19: Bezoek onze showroom in Waalwijk. Scoot Me, daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
20: Ja, ons bed is nog eigenlijk helemaal niet zo oud. Maar toch heb ik er nooit echt lekker in geslapen. Hoe doen ze dat eigenlijk bij een beddenspeciaalzaak? Binnenkort maar eens vragen.
21: Een goed bed wordt aangemeten, zoals bij maatkleding. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Plan je adviesgesprek op slaapstudiostijn.nl.
22: Vanaf morgen 9 uur is het feest.
23: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
24: En daarom als cadeau
25: 11 dagen lang
24: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
23: De top 1976.
24: Dit is Omroep Brabant. Met nu
23: Brabants Bond. Hubert Mol.

0: Black Eyed Peas, Where is the Love? Het is maar net een beetje waar je het zoekt. En daarvoor dan kunnen luisteren naar Rick Astley, Never Never Gonna Give You Up.
1: Are you ready?
2: Brabants Bond.
3: Met Bermol op Omroep Brabant.
0: Vol verbijstering, verbazing, vanmorgen geluisterd en gelezen. Ik weet niet of je het gehoord hebt. Na 20 jaar rijlessen, minstens zoveel examen. Ze was toen 41. Heeft de Utrechtse Fatima, is inmiddels 61 jaar, eindelijk haar rijbewijs gehaald. Daar rijd je toch een blokje voor om als je Fatima tegenkomt. Na 20 jaar, dan denk je toch bijna dat iemand heeft gezegd: hier is je rijbewijs, alsjeblieft, want het kost je zoveel geld, doe er maar iets mee. Niet de snelweg op, rij een beetje in de buurt, ga dan mee naar Appie Heijn, maar hier is je rijbewijs. Ja, iemand had de rem erop moeten zetten. Ze is volledig de weg kwijt.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
3: Hubert

zit aan het zuurstof inmiddels als hij optreedt. Ieder optreden moet er zuurstoffles bij. En dat hij nog steeds durft te zeggen, Daya, think I'm sexy. Menige vrouw, zal ik vooral nog vrouwen, denk ik, zeggen, ja, dat is hij inderdaad. Mooie bos met haar. Ziet er goed uit, goed gekleed. Leuke liedjes nog altijd. En hij treedt nog steeds op. Daya, think I'm sexy van Rod Stewart. Kwam naar die van Will Smith, The Man in Black. En je hoorde de nieuwe van Rondé. De nieuwe, oh my god, wat zo heet er niet. It's been a really, really messed up week.

0: Het is veelbelovend. Tonight, tonight. Hot Cherry Ray. Ben benieuwd wat er dan staat te gebeuren. Altijd weer een verrassing wat je op je pad krijgt in het mensenleven. Maar dit was een vrij beperkt feestje volgens mij. Tonight, tonight van Hot Cherry Ray. Het is zo'n beetje tijd aan het worden voor het Brabantse nieuwsoverzicht. Dus moet ik meteen schakelen met Nick de Vries. Nick, waar ga je het over hebben zo meteen?
1: Ja, onder andere gaat het over een groot ongeluk op de A67 bij Gelderop. En een jongen van 14 uit Noorwegen blijkt toch wel heel hardleers.
0: En is er verkeersinformatie? Nou, dat hoor je ook zo meteen.
2: Er waren eens drie zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Ze droomden niet van glazen muiltjes of kastelen, maar van iets veel mooiers. De perfecte nachtrust voor iedereen.
3: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, al sinds 1988. Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
4: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
5: Brabants nieuws op je smartphone. Ga naar omroepbrabant.nl/download.
4: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
0: Het is een beetje overzichtelijk vandaag, niet dat je erbij van wordt, maar er trekken wat buien over. Vanmorgen is het nog wat droog en vanmiddag dan wordt het wat regenachtige buien, soms met onweer en windstoten. Temperatuur ligt zo'n beetje op 20 graden straks. En tijd voor de nieuws met Nick de Vries.
1: Op de A67 bij Gelderop is vanmorgen een groot ongeluk gebeurd. Vijf auto's botsen daar op elkaar. Eén inzittende kwam bekneld te zitten en moest door de brandweer worden bevrijd. Andere inzittenden zijn in ambulances nagekeken. Vriendenkring De Rooie Hoek heeft de Omroep Brabant Kijkersprijs gewonnen van de Brabantse Dag in Hezen. De juryprijs ging naar de Lambrekvrienden. Ik belde vanmorgen even met de voorzitter van die bouwclub.
6: Ik kan er nog steeds niet geloven eigenlijk. Wij zaten daar op het bankje tijdens de prijsbereiking. Ze dachten, nou, als we vijfde worden, nou, dat is hartstikke mooi. Maar ja, dan word je weer niet genoemd. Dan derde is ook niet. Nou, dan gaat het wel kriebelen.
1: En uiteindelijk werden ze dus als laatste genoemd als winnaar. Op onze site en app kun je video's en foto's zien van de theaterparade. Het is D-Day voor het minderheidskabinet, want vandaag moet de begroting voor volgend jaar rond zijn. Gisteren al zaten D66, VVD en CDA al 15 uur bij elkaar. Overleg ging tot diep in de nacht door, zegt NOS-verslaggever Ewout Kiefiet.
7: We hoorden ook vannacht dat de sfeer daar echt ijzig was binnen, dat ze echt ver uit elkaar liggen. Maar naar buiten toe willen ze nog steeds uitstralen dat ze er bijna zijn, dat het nu nog gaat om puntjes op de i.
1: Dus in ieder geval haast geboden, want de stukken moeten aan het eind van de dag naar de Raad van State. In de buurt van de Noorse hoofdstad Oslo is een jongen van 14 aangehouden omdat hij in een gestolen lijnbus rondreed. Iemand die bij de bushalte stond te wachten, die schrok toen de deuren van de bus opengingen. Diegene zag namelijk die tiener achter het stuur zitten en de jongen vroeg ook nog of iemand wilde instappen. De persoon stapte niet in, maar die belde meteen de politie. En uiteindelijk kon die jongen worden aangehouden toen hij met de bus moest stoppen voor een fide. En als je nou denkt, dit verhaal komt me bekend voor, ja, dat kan kloppen. Want deze jongen werd in minder dan een jaar tijd al drie keer eerder aangehouden omdat hij in een bus rondreed. Het was nu een ritje van een paar kilometer, maar de vorige keer, dat was in mei, toen heeft hij een rit van 300 kilometer gemaakt.
0: Is het zo gemakkelijk, zo'n ding rijden dan?
1: Ja, nou ja, kennelijk kan hij dat dus wel, want iedere keer lees je wel dat hij gewoon ergens tegenaan is gebotst of zo. Ja, maar dat het überhaupt vier keer gebeurt in een jaar, dat is ook bijzonder.
0: Of had hij weer behoefte aan een lijntje trekken? Ja. Dat is ook natuurlijk. Nick, dankjewel, tot zometeen weer op een uurtje. Tot dadelijk. We gaan zo meteen nog wat dilemma's voorleggen. Even kijken alvast naar die top 1976 en de gebeurde muur. Bijvoorbeeld een liedje van R.E.O. Time to wake up.

0: Het zit in een zalig ritme, dacht ik. Deze De Bouwsa met Magnetic. En daarvoor REO. Een Nederlandse bezielende leiding heeft het gemaakt. En er zijn 180 uitvoeringen was een beetje uitgebracht. Remixen, edit, radio edit, noem het maar op. En ik heb er één daarvan net zojuist gedraaid voor je. En er zit ook altijd weer een bijzonder in dat koffertje.
1: Het koffertje van Mol.
0: Even geopend voor je dat kleine blauwe koffertje. Een bijzonder liedje vandaag ingelegd. Het is een liedje van, laat ik het zeggen, Pink Floyd. Ze werden beïnvloed door de electropop. En ze dachten, als we nou ook zo'n beetje minimalistisch zouden kunnen maken. Dus we doen het met veel electro, hoeven we ook niet zoveel te doen. En eens kijken of we daar ook mee uit de voeten kunnen. En we pakken dan één regeltje tekst. En dat regeltje tekst, dat zetten we erin. Dat is het dan. En daar blijft het bij. One of these days. Pink Floyd.

klein tipje van de sluier dan. Hij staat niet in de top 1976, nee. En daarom kreeg ik hem zo van me aangeboden. En er zijn toch heel veel mensen enthousiast over. Dat zie ik in de app van Omroep Brabant 06. 573-28203. Van standje burenruzie tot heel hard op mijn oortjes. Dus dat is goed dat ik toch wat mensen plezier heb gedaan met deze. Deze van Pink Floyd. Het duurt misschien te lang, dus zijn we toe aan wat anders. Davina Michelle.

kaartverkoop is al een volle gang, want ze staan in de Ahoy Rotterdam, 22 oktober. Als je erheen wil, ja, je kunt het altijd proberen. Of misschien dat je ergens toch nog een kaartje kunt kopen. Ik hou ervan, het is de band Volbeat. En dit was het liedje wat je natuurlijk wel kent. Lola Montes van Volbeat. Ze zit een gek, lekker stevig beentje en ik krijg er veel leuke reacties op binnen. Laatste liedje voor dit uur, straks naar de dilemma's voor de top 1976.

0: moeten nog een paar weken geduld hebben voor de ultieme Bonte 50. We gaan eerst de top 1976 in. En daar zal die vast wel in te vinden zijn in veelvuldigheid. Robbie Williams hier met Angels.
1: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Is binnen 3 minuten geregeld.
3: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: Wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
9: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
10: Vodafone. Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
11: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
12: Er waren eens 3 zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Ze droomden niet van glazen muiltjes of kastelen, maar van iets veel mooiers. De perfecte nachtrust voor iedereen.
13: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, al sinds 1988. Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
1: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
15: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd. Maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat de 8 raketten zijn onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat er mogelijk honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door vloedgolven. Die ontstonden toen een rotslawine een gletsjer deels deed instorten. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in de Google Maps-app Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. De rel is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt soms door en het is 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ik denk even hard dat je wat te melden hebt.
16: Ik heb wat te melden. Op de A58 Tilburg richting Breda is de vertraging 6 minuten in 6 kilometer file tussen Tilburg-Reeshof en Ilvenhout. Op de A67 Eindhoven richting de Belgische grens. Daar was een ongeluk vanochtend, maar de weg is alweer een tijdje vrij. En nu is er in België in het verlengde van de A67, de E34, een ongeluk gebeurd. Tussen Eersel en België 6 kilometer file. Half uur vertraging, de rechterrijstrook is dicht.
0: En dank voor het monitoren. Blijf dat zeker doen, Evan.
16: Zeker weten.
0: Dank je wel. Laters. Houdoe.
16: Hoi, hoi.
17: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
18: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
19: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
20: Leren mediteren? Zen.nl.
19: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
21: Leren mediteren? Zen.nl.
22: Doen! Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
23: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
24: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
25: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
26: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
27: Vanaf morgen 9 uur is het feest. Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
28: En daarom als cadeau
29: 11 dagen lang
28: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
27: De top 1976.
28: Dit is Omroep Brabant. Met nu
27: Brabants Bond en Bermol.

0: in Engeland buitengewoon populair, maar daartegen ook in Japan. En er zitten toch een beetje rare jongens, die Japanners. Ze eten ook een beetje anders. Los van dat was het ook een band die heel populair was daar. En dat was ook een beetje met onze eigen Valencia. Ook daar heel populair, verder nooit meer gehoord.
1: Bermond, Brabants Bond, op Omroep Brabant.
0: Human van de Killers, ook uit bijna zo'n beetje 20 jaar geleden. Ja. 2008, dus nou ja, afgerond 20 jaar geleden, dus een beetje, nou ja, een paar jaar na. Goedemorgen, van harte welkom. We zitten dik tegen de top 1976 aan. Morgen wordt hij voor het eerst uitgezonden. Vanwege het 50-jarig jubileum van Omroep Brabant. Niet dat we anders zo oud zijn, maar de omroep daartegen is ontspoten in 1976. Beetje berichtjes lezen, beetje plaatjes draaien. En te zorgen dat je nieuws kreeg over Brabant. En vooral in de regio Eindhoven. Nou, dat we daar zijn begonnen, dat vieren we vanaf morgen zo'n beetje 2 weken lang. Door de top 1976 uit te zenden die jullie hebben uitgedacht, waar jullie voor hebben gestemd. Maar dan wil ik toch alvast als opmaatje een dilemma geven. 2 liedjes laten horen en welke zou het dan voor jou kunnen en mogen zijn?
1: Werken, lachen en gezelligheid. Ja! Dit is Brabants Bond
2: met Hubert Mol.
0: En die hoor je zo meteen voorbij komen. Dat doen we dit uur tussen 11 en 12. En dat doen we dan ook nog een keer tussen 12 en 1. 2 liedjes, zometeen van Joey Dicer en Direct. En straks Alan Parsons Project en ook nog Mark Knopfler. Maar kom er zo meteen op terug, na deze van...

0: Dilemma.
1: Twee liedjes voor je uitgezocht en ze staan allebei in de top 1976. Joey Dyson, 100 Years en Direct Through the Looking Glass. En dan komt het op aan. En welke zou je graag willen horen? Dat is een dilemma. Want je hoort ze allebei, maar welke wil je nu alvast tot je krijgen?
0: Top 1976. Dilemma.

Welke van deze twee spreekt nu al tot de verbeelding? Welke van deze twee zou je nu al willen beluisteren? 06 573 282 03.

en vele gedaantes gereïncarneerd. Deze Hash van Cooler Shaker. Even nog een paar appjes met je doornemen. Janine die reageert ogenblikkelijk through the looking glass. Dat vindt ze wel een leuke, dat vindt ze een goede plaat. Dus bij deze dan. Corrie laat van zich horen zich dat ze voor nummer 1 gaat. Dankjewel Corrie. Hattie meldt zich. Hattie zegt van nou, doe maar nummer 1. Oké, dat is goed, dat mag. Kijken we nog even door, want er komen veel appjes binnen. Gerry van Dinter zegt nou, doe ook maar nummer 1. Tamara laat van zich horen, nummer 1 graag. Nummer 1 zegt Annie. Hier ook nummer 2, nummer 2, nummer 2, nummer 2, nummer 2, nummer 2, nummer 2. Marie. Direct, goed nummer. Hoor je heden nog zo vaak, maar wel een goed nummer natuurlijk. Dat mag ook, hè. We staan allebei in de top 1976. Maar welke mag het voor je zijn? Ik wil het graag van je weten. Laat je het ook horen. En deze krijg je dan zo van me aangeboden. Stitches, Shawn Mendes.

0: oude muik doet het dan vooral goed. Onder de TikTokkers onder jullie. Origineel komt in 1993. Deze was van David Guetta. Amarie hoorde je ook dan met Baby Don't Hurt Me. Maar het is een oud nietje. En ik vind blij, ik ben blij dat het is gerecycled. Dat doet het hartstikke goed. Tijd voor het nieuws zo'n beetje. Het is 11:40. Niek, wat zit erin dan?
1: Onder andere gaat het over een inbraak bij een basisschool in Mierlo. En buurtschap Molenstraat doet iets bijzonders bij Bloemencorso in Zundert.
2: De ene vaartocht is de andere vaartocht niet. Ervaar fluisterstil elektrisch varen met de Z8 en de allernieuwste Z9. Zilvermeeuw.nl.
3: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
4: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: Erwin Dacht, goedemorgen.
5: Goedemorgen, meneer.
0: Hoe staat het er nu voor? 11:30?
5: We hebben een file op de A67 Eindhoven richting de Belgische grens. Door een ongeluk in België met een vrachtwagen. Op de Belgische, net voorbij de Belgische grens is de rechterrijstrook dicht. En dat geeft dus weer vertraging op de A67. Tussen Eersel en België 8 kilometer en 40 minuten erbij.
0: Wat weet je te veel? Dank dat je ons op de hoogte houdt.
5: Ja, zo ben ik.
0: Oké, dankjewel.
2: Omroep Brabant.
0: Nou, graad of 20 wordt het vandaag met onweer, met buien soms en met windstoten. Dat is het dan. Het is nu een beetje bewolkt en droog, maar het gaat dus wel lichtelijk veranderen. Het is tijd voor nieuws van de 11:30, maar niet te vries.
1: Bij basisschool De Kleine Vossen in Mierlo is gisteravond ingebroken. In meerdere ruimtes zijn vernielingen aangericht. Zo zijn er digiborden kapotgeslagen. En de schade is zo groot dat de school in ieder geval vandaag dicht blijft. Voor leerlingen die moeten worden opgevangen is noodopvang geregeld op een andere locatie. Het Openbaar Ministerie wil toch geen deal sluiten met Harry Leidekkers, de broer van drugscrimineel Bolle Jos, dat meldt het AD. Leek al lang op dat de advocaat van Harry een deal zou gaan sluiten, maar de top van het OM ziet daar nu dus van af. Morgen is er een voorbereidende zitting voor de rechter. Harry Leidekkers wordt verdacht van het witwassen van ruim 15 miljoen euro aan crimineel geld, afkomstig uit de organisatie van zijn broer Jos. In Nepal gaat het reddingswerk na de verwoestende overstroming een nieuwe week in. Er zijn nu officieel 900 doden geteld. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist. Zo zitten er nog zo'n 1000 medewerkers vast van een waterkrachtcentrale. De NOS-correspondent Davy Boerema.
6: Ik sprak gisteren al met familieleden van deze mensen. Die zeggen dat ze al dagen niks van hun familie hebben gehoord, maar dat ze hopen dat ze in de tunnels van die waterkrachtcentrales kunnen schuilen.
1: Onder de vermisten zijn ook zeker 2 Nederlanders. De Brabantse dag in Ezen zit er nog maar net op en we maken ons nu alweer klaar voor een volgend groot evenement in de provincie, namelijk het Bloemencorso in Zundert. De buurtschappen die zetten de komende dagen de puntjes op de i daar. Buurtschap Molenstraat komt met iets bijzonders, want ze maken het publiek deelgenoot van hun creatie. Je hoort ontwerpers Marcel en Olaf.
7: We willen een wel eens niet een spelletje doen. Ja, we hopen eigenlijk met onze wagen dat er straks iedereen die naar het corso komt eigenlijk al iets roods aantrekt of iets geels aantrekt, zodat ze gelijk in de stemming zijn voor onze wagen. Dan horen ze gelijk bij of wel eens of bij niet eens.
8: Dat het publiek ook echt deel uit gaat maken van de hele presentatie. Ja, dat is volgens mij nog nooit vertoond.
1: Ben je nou benieuwd naar hoe die wagen eruit ziet? We zijn even langs gegaan, dus je kunt al een deel ervan zien. Bloemencorso is zondag natuurlijk ook live te volgen bij ons op tv en ook op ons streamingplatform Brabant Plus.
0: Ja, als je niet de top 1976 luistert.
1: Nee, dat klopt. Ja, of je zet de achtergrond aan. Maar ja, dat klopt inderdaad. Ja, het is
0: ja, dat kan een combinatie zijn, dat je gewoon kijkt en dat je die wagens voorbij ziet komen.
1: Daarom. En dan op de muziek van 1976.
0: Goeie. En ik dankjewel, ik wens je een fijne dag.
1: Yes.
0: Nou, zometeen nog een keer Dilemma voorschotelen. Een liedje van Joey Dyson en een liedje van Direct. En dan is het aan jou welke...

0: I want you back. Het waren de mannen van de Jackson 5. Je weet hoe het is afgelopen, de Jacksons. Afhankelijk, daarna werden de Jacksons eerst de Jackson 5 en daarna de Jacksons. Maar dan kan je volgens mij allemaal zien, er is een film uit over de Jacksons.
1: Op 1976, Dilemma.
0: Welke van deze twee is het vandaag voor jou? Was een klein beetje proeven, een beetje snijven, een beetje masseren hoe dat zit met die top. 1976, Joey Dicer en Direct. Welke is het vandaag?
1: Top 1976, Dilemma.

Als ik nou zeg dat de uitslag wel eens verrassend zou kunnen zijn, zeg ik dan al genoeg of zeg ik dan te veel? En dus laat ik even niks zeggen. Het is aan jou 06 573 28203. En welke behoort tot jouw favoriet op dit moment?

0: Nou, wat is dat dan? Wat is dat dan? Ja, wat dan? Ik weet het niet. Nee, zeg het dan. The Romantics. What I like about you is dat je muziekkennis hebt. Dat je smaak hebt, dat je twee oren hebt. En dat je die ten volle gebruikt iedere dag tussen 10 en 1 uur. En daar ben ik blij mee.
1: Top 1976. Dilemma.
0: Het twee liedjes voor je, dat gaan we het volgende uur nog doen. In dit geval nummer 12-10. Dat zeg ik dan, Joey Dyson. En nog een liedje, dat zeg ik niet waar die staat, direct. Through the Barricade. Nee, Through the Looking Glass. Twee keuzes en ik dacht even direct, dat gaat hem worden. Dat wordt de winnaar. En zo zag het er ook uit, maar het is hem niet geworden. De winnaar van vandaag, degene die wordt gemasseerd door jullie, is Joey Dyson.

0: Zij staat sowieso dus in onze top 1976, deze Joey Dicer, 100 Years. Heeft het vandaag gewonnen van niemand minder dan de band Direct uit Rotterdam. En Den Haag, Rotterdam. Maar hoe gaat het nu verder? Je hoort zo meteen weer een dilemma, dat doen we het volgende uur. Twee liedjes uitgezocht, Alan Parsons Project en Mark Knopfler. En dan mag je weer zeggen welke dat je goed vindt, welke dat je mooi vindt en welke dat je graag alvast even wilt beluisteren.
1: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
2: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
1: En krijg de leukste content.
3: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
4: Kom op! Oei, oei, oei. Dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
5: Ja, die staat erin nog.
4: Potverdorie, we zijn toch in een raar
5: einde. Wat heerlijk.
1: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
4: Fiji Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
1: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
6: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
7: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
8: De Kring Roosendaal, theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de Drieërs en Dolly Dots de musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gesprekken over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan werd gedacht. D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten, zodat de stukken om 11 uur naar de ministerraad konden. Maar dat is nu uitgesteld tot 1 uur. Voorstellen die gisteravond zijn gedaan over de verdeling van de lasten zijn afgelopen nacht door ambtenaren doorgerekend en de uitkomsten worden nu besproken. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. KNVB-voorzitter Frank Pauw vindt dat Gianni Infantino weg moet als voorzitter van de FIFA. Hoewel het omstreden aandelenplan voor het WK inmiddels van tafel is, vindt hij dat er een duidelijke grens is overschreden. Dat komt niet meer goed zolang Infantino aan het roer van de FIFA staat, zegt Pauw. De KNVB heeft het voortouw genomen bij de organisatie van een internationale top over de toekomst van de FIFA. Infantino is daarbij niet welkom. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal bestaande songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. De leider van de Zuid-Koreaanse Verenigingskerk, ook bekend als de Moon-secte, is veroordeeld tot 2 jaar cel. Ze heeft politici omgekocht met geld en luxe producten om invloed uit te oefenen op het beleid. Zo schonk de 83-jarige Han Hak-ja 2 luxe tassen en een diamanten ketting aan de vrouw van de toenmalig president Yoon. Die kreeg daarvoor in januari een celstraf van 20 maanden. De Moon-secte is omstreden omdat gelovigen zouden worden gedwongen om veel geld aan de kerk over te maken. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over het land, mogelijk ook met onweer en windstoten. Tussendoor af en toe zon en het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
11: Even in de hart van de ANWB, waar loopt het vast in ons mooie Brabant, waar het een beetje droog is, maar het gaat regenen, niet al straks.
12: Oh, het regent hier echt. Het schip met de zure appelen vaart hier over, want het regent dat het giet hier
11: problemen,
12: buiten.
11: Problemen op het wegennet?
12: De problemen op het wegennet? Nou, dan heb je de A67 te pakken. Vanuit Eindhoven naar België staat het nog steeds stil. 8 kilometer file tussen Eersel en de Belgische grens. Er is een vrachtwagenongeluk gebeurd in België. De rechte rijstrook is daar dicht en de vertraging is meer dan 3 kwartier.
11: Nou, weet ik dat je niet telepathisch bent, paranormaal begaafd, maar denk je dat het een zware avondspits gaat worden dan?
12: Ja, er komen buien aan. Dus ik denk dat mensen moeten rekening houden met best wel veel vertraging. Ja.
11: Oké, goed. Gewaarschuwd mensen, telt voor.
12: 2.
11: Dankjewel, dag hoor.
12: Adewee.
13: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
14: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
16: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Doen! Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
18: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
19: Hey Remo! Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
20: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
19: Hey! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
20: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
21: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
22: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
23: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
22: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
24: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
25: SVK Benelux.
24: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
26: Vanaf morgen 9 uur is het feest.
27: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
28: En daarom als cadeau
29: 11 dagen lang
28: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
26: De top 1976.
28: Dit is Omroep Brabant. Met nu
26: Brabants Bond en Bermol.

0: Leg voor in de auto. Maakt niet uit of het regent, zon schijnt. Maakt niet uit als je lekker in je autootje zit en je kunt een beetje doorrijden. Is het zo lekker beluisteren. Driver's Seat, wat het is, liedje met meerdere levens, heeft tot 3 maal toe in de top 40 gestaan. Dat zegt wat over de plaats.
1: Brabant Bond met Hubert Mol.
0: En binnenkort komt de top 1976 online en dan kun je kijken waar u een plek heeft. Dat hij erin staat, dat zeker.
1: Koffie in je hand, Brabant in je oor. Hubert Mol, dit is Brabant Bond.
0: Zometeen wil ik je toch graag even laten deelnemen aan een dilemma wat ik heb voorgeschoteld. Alan Parsons Project met Old and Wise of Mark Knopfler met What It Is. Welke van deze twee zou het mogen zijn voor jou?

0: kan een beetje eentonig zijn voor sommigen, maar voor anderen is het juist heel melodieus en lekker relaxed. Een beetje ontspannen muziek. Deze London Grammar, zo heet ze. Liedje heet Strong. Welke van de nu volgende liedjes is ijzersterk? Is dat die Alapazen Project, Old and Wise, of is dat Mark Knopfler?
1: Top 1976. Dilemma.

0: 76. Dilemma. 2. Het worden is daar.
1: En goed dat jullie er zijn, dat jullie meteen jezelf laten horen. Rob van Efferen zegt, nou, doe maar nummer 1, hoor. Mia, die zegt, nou, graag nummer 1. Het prachtige nummer van El Pas Project. Irene laat ook van zich horen. Irene, die zegt, nou, doe maar meteen liedje nummer Olden Wise. Want dat roept veel herinneringen op. Irene, Olden Wise. En zo scroll ik nog even verder. El Pas Project hier. Jol zegt nummer 1. Ook nummer 1 hier, nummer 1, nummer 2, nummer 2. Het is aan jou, dus 06-573-28203. En laat even weten welke dat van deze twee je het meest aanspreekt.

0: Het zijn veelbelovende jongens, ze zijn met z'n tweeën. Another uit Amsterdam. Ik had gehoopt dat ze in Brabant zouden komen. Ik vind het wel leuke muziek. Altijd een reden om trots te zijn op jongens, op gezelschap, op bandjes. Op jongens en meisjes die fijne muziek maken. En zij maken toch hele aardige namen muziek. Staan hoog in de top 40 genoteerd. Dus dat wil ook wat zeggen.
1: Top 1976. Dilemma.
0: Alan Parsons Project, Old and Wise en Mark Knopfler, What It Is. Daarop kun je stemmen en laten weten welke dat je nu alvast het leukst vindt. Wat vind je lekker om even te kunnen beluisteren? Want morgen, dan begint die vanaf 9 uur morgen de top 1976. We gaan een feestje vieren 2 weken lang in het kader van het 50-jaar jubileum van Omroep Brabant. En we voelen ons jonger. We zien er ook jonger uit. Maar nu de keuze uit 2 liedjes en ze komen allebei voor in de top 1976. Maar welke wil je nu alvast beluisteren? 06 573 28203.

0: Greenfield en Cook, Only Lies. Ze trokken de wijde wereld in, ze wilden graag beroemd worden. En daarom, Groeneveld en de Kok, dachten ze, we noemen onszelf Greenfield en Cook. Want je weet nooit als we nog over het water beroemd zouden kunnen worden. De Peter de Kok heeft een beetje de wereld rondgereisd. Kwam in 2023 uit met Haagse Pinocchio. Omdat hij wat tegengas wilde geven, wilde laten horen dat hij het allemaal niet zo eens was met datgene wat in Den Haag gebeurde. En van Greenfield, daar hebben we eigenlijk tot op heden weinig van gehoord. En tijd voor het nieuws. We horen wel genoeg van René Snippert, want het is tijd. Wel, we zitten een beetje op tijd.
1: Ja, ik moet zeggen, het is mooie tijd, toch?
0: Ja. Ja. We hebben nog wat reclame. Even de zakken vullen en dan zometeen het nieuws. Wat ga je melden?
1: Nou, inbrekers die vernielen een basisschool en commotie over een online video.
2: Ja, ons bed is nog eigenlijk helemaal niet zo oud. Maar toch heb ik er nooit echt lekker in geslapen. Hoe doen ze dat eigenlijk bij een beddenspeciaalzaak? Binnenkort maar eens vragen.
3: Een goed bed wordt aangemeten, zoals bij maatkleding. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Plan je adviesgesprek op slaapstudiostijn.nl.
4: Titanic.
5: Bonjour, ik ben Céline Dion.
4: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt van 17 tot en met 20 september naar Chassé Theater in Breda.
6: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
4: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op chassé.nl.
7: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
8: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
0: Ja, ik ben wat vroeger dan anders. Ik kom zo toevallig net uit. Dus hij is er nog niet, onze man bij de ADB. Maar ik kan even zelf kijken voor je. A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Dordrecht en Klaverpolder. 7 kilometer, dat komt door een ongeluk. En een van de rijstroken is afgesloten. En dan de A67 Eindhoven richting Belgische grens. Tussen Eersel en de Belgische grens. 8 kilometer en ook daar is een rijstrook dicht. En dat heeft te maken met een ongeval.
9: Omroep Brabant.
0: En hoe staat het ervoor met het weer? Nou, het is een beetje frisjes voor de tijd van het jaar. Want we zijn dagen gewend dat het heel warm was, graad of 20. Af en toe een bui en af en toe wat onweer en flink wat wind. En dat is het dan voor vandaag. Het nieuws met René Snippert.
1: Basisschool De Kleine Vos aan de Graspieper in Mierlo blijft vandaag dicht na een inbraak van afgelopen nacht. Volgens de directie is de schade enorm en gaat het waarschijnlijk om vandalisme.
10: Er zijn digiborden kapot geslagen, lesmateriaal is vernield en de schade is zo groot dat de school in ieder geval vandaag nog dicht blijft. Voor leerlingen die moeten worden opgevangen is er een noodopvang geregeld op een andere plek.
1: Je hoorde verslaggever Raymond Merks. Het is nog niet duidelijk wanneer de school weer open kan. Drie vakantieparken van de Oostappengroep van Peter Gillis worden binnenkort gedwongen verkocht. Gebeurt omdat Peter Gillis niet meer aan de betaalverplichtingen voor de parken kan voldoen. Het gaat om parken Brugse Heide in Valkenswaard, Prinsmeer in Ommel en Stadsresort Valkenburg in Limburg. De Oostappengroep van Gillis verkeert al langer in zwaar weer. Gemeenten weigeren nieuwe vergunningen en alle Nederlandse parken zijn inmiddels gesloten. Vandaag begint het hoge beroep tegen Richard K. uit Wijtenveen. Hij werd vorig jaar tot levenslang veroordeeld voor een dubbele moord op een stel dat zijn ouderlijk huis had gekocht. Richard K. is in beroep gegaan omdat hij en zijn advocaat vinden dat er sprake is van doodslag. RTV Drenthe-verslaggever Ineke Kemper.
11: Hij heeft in het verleden een aantal herseninfarcten gehad. Daardoor zou die impulsief kunnen handelen. En ze vermoeden dat er op de scans tekenen van dementie te zien zijn. En daarom zeggen zij, ja, hij is niet volledig toerekeningsvatbaar. En dan kun je hem niet veroordelen voor een dubbele moord.
1: Er zijn 3 dagen uitgetrokken voor het hoge beroep. Er is online het een en ander te doen om bijzondere videobeelden waarop te zien is hoe 2 passagiersvliegtuigen laag over een rugbystadion vliegen in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad. Vlak voordat de wedstrijd begon vlogen de toestellen slechts 15 meter boven het stadion. Een zogeheten flyover heet dat. De meningen lopen uiteen, zo schrijft iemand. Ik dacht dat het AI was, maar het is helaas echt. En de ander zegt, welke idioot heeft dit bedacht? Toch zijn er ook mensen die bewondering hebben voor de piloten. Kennelijk gebeurt het daar vaker en is het een soort van traditie.
0: Ja, ik snap ook niet waar je zelf druk over maakt.
1: Ja, 2 vliegtuigen, 15 meter hoog. Ja, mensen dachten, dat kan ook verkeerd gaan.
0: Ja, van de trap afvallen kan ook, hè. Ja, dat kan ook verkeerd gaan.
1: Ik heb het hier tegen een piloot natuurlijk.
0: Ja,
1: jij bent er wel eens van.
0: Ja, dit is een beetje flauw. Ja, ik vind het zo flauw. Kul je auto mee op je. Er zijn mensen die zeiken overlopen. Sommige mensen hebben overal over te klagen. Daar hou je niet voor mogelijk. Ja. Gewoon laat dingen. Soms gaat het mis. Ja. Zo werkt het leven nou eenmaal.
1: Nou, dan zijn we er weer uit.
0: Ja, ik denk het van wel. René, dankjewel. Je kunt gaan. Oké, tot de volgende.
1: Dag.
0: Hoi. Zometeen nog eens even kijken naar de dilemma's. En ook naar het weerbericht voor vandaag, de komende dagen. Dat hoor je zometeen naar Dusty Springfield. Een liedje speciaal voor jou, tussen jou en mij. Deze even in private.

In Private van Dusty Springfield. Ik zit er even te wachten op het mannetje van het weer. Maar ik heb er dus nu wat tijd over. En tijd over voor Dilemma. Maar ook nog even een suggestie van Jeroen. Die kwam daar vanmorgen heel vroeg mee. Vandaag is het de sterfdag van prinses Diana. Candle in the Wind, Elton John. Zou je die willen draaien? Nou, ik heb een beetje tijd over.

0: Een prachtige eerbetoon aan Lady Di. Hij deed het al eens met hetzelfde liedje van Marilyn Monroe. Dat deed hij al, Elton John. En in 1997 nog een keer Candle in the Wind. Maar dan voor de nagedachtenis voor Lady Diana Spencer. Hij heeft dat ook gespeeld bij de uitvaart. En het is een prachtig liedje, maar ja, je mag zelf kiezen voor welke je gaat. Ze zijn nagenoeg gelijk. Textueel gezien hier en daar een beetje anders. Maar misschien ligt bij de een wat meer gevoel dan bij de ander. Alfred Zoek, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, vandaag is het een wat mindere dag, heb ik het idee. Ook de temperatuur is gewoon behoorlijk minder.
1: Ja, je merkt het. We zitten op een graad of 20. Dat is op zich niet verkeerd voor de laatste dag van augustus. Maar het is natuurlijk de afgelopen weken wel warmer geweest. Dus nee, wat dat betreft is het wel te merken dat de zomer zo'n beetje op zijn einde is. En dat niet alleen. Er zijn ook buien actief. Het viel vanmorgen nog lange tijd mee, zeker in de oostelijke helft van de provincie. Maar inmiddels zijn er toch wel al wat buien gepasseerd. En er zit op dit moment een steviger buiencomplex zo tussen Steenbergen en Zevenbergen. Feyenaard heeft er ook mee te maken. En ook in Eindhoven viel er zojuist een aardige bui. Die is nu inmiddels alweer richting Helmond geschoven. Nou, de verschillen zijn gewoon heel groot. Op de ene plek is het droog, de andere plek valt een bui. Maar voor elke plek geldt eigenlijk de komende uren dat op het ene moment schijnt de zon en even later komt dus een donkere wolkenlucht opzetten vanuit het westen. En voor je het weet, dan komt de regen met bakken uit de lucht. Er is ook risico op onweer. Is tot op heden nog niet waargenomen boven Brabant. Maar kan de komende uren toch ook wel plaatselijk voorkomen. En sowieso waait het best wel aardig. En bij die buien zal de wind ook nog wat aantrekken. Dus ja, dat geeft het al voorzichtig een beetje herfstachtig gevoel, denk ik.
0: Ja, is dat dus de inzet van de herfst een beetje?
1: Nou, dat nog niet direct, want morgen en ook woensdag, dat lijken overwegend droge dagen te worden. Met een afwisseling van bewolking en zonneschijn. 'S nachts een graadje of 12, 13 en 's middags 21, 22 graden. Met wat minder wind ook ten opzichte van vandaag, denk ik dat dat best nog wel aardige dagen zijn. Het zijn geen op en top zomerse dagen, dat zeker niet. Maar het nodigt wel uit om naar buiten te gaan. En ik denk dat je 's middags heerlijk een terrasje kan pakken. De jas is dan niet nodig, die heb je alleen in de ochtend en in de avondperiode nodig als het weer wat begint af te koelen. Regenjas, die heb je dan weer waarschijnlijk nodig donderdag als het een beetje miezert. En vrijdag als later op de dag weer wat regen komt. Dus een overgang naar een droger weertype, dat zit er de komende dagen niet in. Maar morgen en woensdag, ik zou zeggen, geniet ervan dat dat in ieder geval twee droge dagen zijn.
0: Hartelijk dank.
1: Alfred.
0: En een fijne dag verder.
1: Hetzelfde.
0: Tot de volgende dag.
1: Hoi,
0: hoi. Geef ik een stokje over aan Ed Sheeran.

0: is een lastig dingetje. Laat staan gewoon dansen. Laat staan dat ik dan al bij iedereen op zijn tenen sta. Als ik dus mijn ogen dicht doe, kan het alleen maar erger zijn. Gelukkig zijn mijn oren er nog wel een klein beetje open, dat ik toch enigszins kan bewegen. Maar met de ogen dicht gaat het helemaal mis. Dan wordt het een soort van kung fu in plaats van dansen. Ed Sheeran hoorde je langskomen. En je hebt al wat er goed van mij.
1: Top 1976. Dilemma.
0: De keuze uit Ella Parsons Project, Old and Wise en Mark Knopfler met What It Is. En welke zou het zijn geworden vandaag? Nou, deze.

0: Zou die nou ook in de allermooiste lijsten staan? De top 1976. Ain't No Stopping Us Now van McFadden en Whitehead. Die John Whitehead werd trouwens in 2004 of zo, 2005, weet ik veel, iets rond die geest, werd hij per ongeluk doodgeschoten. Was met zijn auto aan het sleutelen in Philadelphia. Daar komt iemand aan, die schiet me zo neer. En ik geloof dat het was in 2004, maar ik weet niet helemaal zeker. Koen Wijn, zometeen 40 en 41 blaas. Wat ga je doen?
1: Nou, ik ga het hebben over gevangen zitten in de lesauto. Ik ga het ook hebben over het belang van een goed ontbijt. We vieren een klein beetje de verjaardag van PSV en ook van Van Morrison.
0: Oké, okay. Dat zometeen allemaal tussen 1 en 4. Ik wens je heel veel plezier.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app. Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Hoi, hoi, hoi. Dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn er toch in een gehaaide.
6: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.
8: Toen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
9: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
10: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.

0: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
1: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
2: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
5: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
6: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
7: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad weer uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. Als een gebruiker Cloud een vraag of opdracht geeft, wordt soms de woordelijke of bijna woordelijke tekst van een van de liedjes gegeven. Volgens oud-vicepremier Carola Schouten was er in de coronatijd weinig ruimte om het coronabeleid te betwisten. Dat zegt ze tegen de enquêtecommissie Corona. Volgens Schouten hadden verschillende fases van de pandemie beter onderscheiden kunnen worden, met daarbij de vraag of het beleid daar nog bij paste. De coronaverhoren zijn vandaag de 8e week ingegaan. Vanmiddag wordt oud-SGP-leider Kees van der Staaij ondervraagd. Op een basisschool in Mierlo is vannacht een ravage aangericht. Vandalen hebben digiborden vernield, speelgoed van de kinderen kapot gemaakt, ramen ingeslagen en meubels omvergegooid. De directeur zegt dat de schade enorm is. Volgens de politie zit er waarschijnlijk een groep jongeren achter. De basisschool blijft in ieder geval vandaag nog dicht om alles op te ruimen. Het weer, af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden, ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Dankjewel daarvoor. Even kijken bij Erwin de Hart, die zit bij de ANWB. Die heeft toch een aardig zicht op wat er allemaal... Ja, ik reed net hierheen, ik was aan de late kant en daar stond de hele A2 dicht. Is dat nog steeds zo?
11: Dat is alweer een tijdje geleden. Ja. Ik moest even nadenken, er is alweer zoveel gebeurd. En er was ook de A67 had je in Belgische grens. In België was een vrachtwagenongeluk en daarom heel veel vertraging richting België vanuit Eindhoven. Dat is ook weer achter de rug, nog wel op de N99. A61 daardoor. De omrijders staan in de file richting Neerpelt. Tussen Afrit Bergijk en Belgische grens 3 kilometer file. Een kwartier vertraging. En op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda staat een file van 8 kilometer tussen Afrit Dordrecht Centrum en Knoopend Klaverpolder. Er was een zeil van een vrachtwagen gewaaid, maar dat is ook weer opgeruimd. De vertraging is nog een kwartier.
10: We doen het ermee. Ik dank je hartelijk en tot over een half uurtje maar weer. Zometeen zit ik gevangen in een lesauto.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
13: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
14: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
15: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl. Hey!
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
16: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
17: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
16: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
18: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
19: In Zundert bouwen we niet zomaar wagens. Een bloemencorso met duizenden bouwers, tienduizenden bezoekers, miljoenen bloemen, één gevoel. Maak het mee op de eerste zondag van september. Kijk voor tickets en meer informatie op corsozundert.nl.
20: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
21: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
20: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
22: Vanaf morgen 9 uur is het feest.
23: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
24: En daarom als cadeau
25: 11 dagen lang
24: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
23: De top 1976.
24: Dit is Omroep Brabant. Met nu
23: Wijn in de Middag. Koen Wijn.
26: Goedemiddag. Oké. Okay.

0: De wijn van Iets Na Ene vertrekt nu van spoor 1.
1: Ja, Prisoner hoorde je zojuist. En een dame die jarenlang gevangen zat in haar lesauto is na 23 keer examen doen geslaagd. Ja, ik las het vanochtend in het Algemeen Dagblad. En ik dacht, dit moet ik even delen, want dit is het ultieme doorzettingsvermogen dat je tentoon kan spreiden. Fatima is 61 en die heeft 22 keer rijexamen gedaan, 22 keer gezakt. En 22 keer eindigde al die examens in huilpartijen. Nou, de 23ste keer ook. Maar toen stak de instructeur, of de examinator moet je dan zeggen, de hand uit. En die zei, je bent geslaagd. Ze heeft zo ongeveer gedurende 20 jaar op en af eindexamens gedaan. Op een gegeven moment durfde ze ook helemaal niet meer. Was het een en al ellende. Maar uiteindelijk is het er gelukt. En dan te bedenken dat ze toen ooit rijles ging volgen om de kinderen naar school te kunnen brengen. Nou, die kinderen zijn inmiddels allemaal lang volwassenen. Die hebben al een rijbewijs. Alleen Fatima zelf nog niet. Nou, het is haar gelukt. Ik vind het onwijs knap van haar. Ik vind het ook een hartverwarmend berichtje. En zo zie je maar, de aanhouder wint. En dat is een hele wijze les.

Ja, ik moet toch altijd denken aan het liedje van de VVD. Toen ze een grote winst boekte, toen kwam dit liedje voorbij. Rule the World, daar sloot het dan mee af. En als je kijkt hoe ze er nu bij staat, dan is dat allerminst een succesverhaaltje. Goed, en dat terzijde. Ook geen succesverhaaltje. Gebleken uiteindelijk, want ze is dood. Overleden. Dolly Parton. Here you come.

0: Maar die hoor je zo meteen. Want eerst hoor je René Snippert met het nieuws. Wat zit erin vandaag?
1: Nou, bezoeker van Decibel Outdoor. Die maakt het wel heel bont. En deze ontsnapte dieren zijn weer gevangen. Je hoort zo wat.
2: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
3: SWK Benelux.
2: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
4: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
5: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
0: Als het goed is, hangt Erwin aan de andere kant van de lijn.
6: Ik wel, ja hoor, staan erbij.
0: En dat is niet voor niks.
6: Nee, dat is voor die file op de N69 Veldhoven richting Neerpelt tussen Afrit Bergijk en de Belgische grens. 3 kilometer filevertraging is toch wel meer dan 20 minuten. Er was een ongeluk gebeurd in de buurt op de E34 in België. Maar dat is al lang opgelost. Ik kan me voorstellen dat die regen ook niet meehelpt. Maar het is in ieder geval gaat het heel langzaam daar.
0: Nou goed, dan weten we dat ook weer via jou. Dus dat is dan weer een meevallertje.
6: Nou, gelukkig.
0: Zeker. Hey, dankjewel en tot over een half uurtje.
3: Omroep Brabant.
0: Vanmiddag breekt soms de zon door, maar komt het regelmatig ook tot buien. Ook onweer en windstoten zijn daarbij zeker mogelijk en maximaal een graad of 20. En het nieuws, dat krijg je van René.
1: Een bezoeker van Hardstyle Festival Decibel in Hilvarenbeek van afgelopen weekend heeft de hulpdiensten flink bezig gehouden. De man kampte met waanbeelden en dacht dat hij werd achtervolgd. Hij vluchtte van het festivalterrein, dook een kanaal in en raakte vervolgens zoek. Er werd een grote zoektocht opgetuigd. Uiteindelijk werd de man gevonden bij een restaurant aan de Eindhovenseweg in Berkel-Lenschot. Eindhoven trok dit weekend 100.000 bezoekers met de landelijke start van het culturele seizoen, genaamd de opening. Op veel plekken in de stad waren activiteiten om te bezoeken. Een van de hoogtepunten was een onofficiële recordpoging met 414 muzikanten die samen een grootste spontane orkest van Nederland vormden. De opening is de opvolger van de Uitmarkt en wordt ieder jaar in een ander gaststad gehouden. De stukken voor de begroting hadden een uur geleden al doorgestuurd moeten worden, maar dat is D66, het CDA en de VVD niet gelukt. De gesprekken over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan erg moeizaam. De deadline is verschoven en ze hebben nu nog een uur, zegt deze politiek verslaggever van de NOS, Ewout Kiviet.
7: En dat tekent dus wel hoe ingewikkeld het is. Vannacht zijn er weer nieuwe voorstellen doorgerekend door ambtenaren. Die liggen nu op tafel. En het gaat dus vooral over hoe verdeel je het geld komend jaar. Gaan er miljarden naar vermogenden? Een belastinghervorming op winsten op aandelen? Gaat het geld meer naar de sociale zekerheid? Ja, daarover wordt nu nog steeds gediscussieerd.
1: Vandaag moet de begroting naar de Raad van Staten die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Goed nieuws voor een dierentuin in Alphen aan de Rijn, want 3 ontsnapte mara's zijn weer terug. Nou, ik zie je denken, Koen, wat zijn dat?
0: Ja.
1: Nou, een mara die lijkt op een wat dik uitgevallen haas, maar dan op wat hogere poten en ze hebben van die lange tanden. De politie en ook mensen in de buurt hielpen de verzorgers mee met vangen.
8: Ja. Achter nog een heel groot net ook nog.
9: En hangt bij ons, hè? Gaat u in de bus mee?
8: Ja, dat
9: zit toch ook in de bus?
8: Stap maar in.
9: Ja. Maar gewoon in het celletje. Gewoon dracht, hè?
1: Nou, ze klinken als cavia's.
0: Is dat dan view?
1: Ja, dat is dat view wat je inderdaad hoort. Ze klinken als cavia's. Het is niet voor het eerste jaar dat een dier ontsnapte uit de avifauna. Zo heet het dierenverzorgcentrum daar. Eerder ging het onder meer om een pelikaan, een kakatoe, een neushoornvogel en een pinguïn. Die gingen er vandoor. Dus ik denk dat ze iets aan hun beveiliging moeten doen.
0: Ja, precies. Een beter hekje. Dankjewel, René.
1: Tot zo weer.
0: Inderdaad, tot over een uurtje. In dat uurtje gebeurt nog een heleboel. Maar straks is natuurlijk de radio gewoon weer een beetje van jou. Want er komt een verzoekje aan dat je zomaar kan doen. Dus zorg alvast dat je in de aanslag zit met een telefoon en met WhatsApp. Dan moet het helemaal goed komen. Sla dat nummer op 06-573-28203. Nu eerst Years and Years en Shine.

Peter de Wild en Cheerio. Ja, wat wil je horen? Laat het mij even weten. Doe dat inderdaad via dat aloude WhatsApp-nummer. Wat heel eventjes uit de lucht is geweest, maar inmiddels...

is binnenkomen. En als ik over dat scherm heen kijk, dan zie ik toppen van bomen verwaaien. Ik zie regen op de ruit uiteenslaan. Ik zie donkere wolken af en toe met een lichtstraaltje ertussendoor. In ieder geval vrij snel van rechts naar links trekken. En ik zie dus het appje van Luke. En die wil Lord horen met Royals. En ergens vind ik dat bij dat beeld.

Het zusje van natuurlijk Janet Jackson. Van de man die ongetwijfeld vaak in de top 1976 voorbij gaat komen. En Janet zelf, denk ik ook wel. All For You hoorde je zojuist hier op Omroep Brabant. En morgen dus die top 1976. En dan zijn we volgens mij wel weer happy together, toch? De Turtles afsluitend richting 2 uur hier bij Omroep Brabant. Imagine.

0: alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
1: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
4: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
7: Goed, het is gelukt.
6: Wat is er gelukt?
7: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
6: Fluitje van een cent dus?
7: Nou, het was wel wat meer dan dat.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.

0: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
4: Titanic.
5: Bonjour, ik ben Céline Dion.
4: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt van 17 tot en met 20 september naar Chassé Theater in Breda.
5: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
4: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op chassé.nl.
6: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
7: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken voor het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, meldt het Nepalese ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder de vermisten zijn bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Het gaat om een vrouw van 51 uit Haarlem en een man van 29 uit Nijkerk. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een reef. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. De politie denkt niet dat er meerdere daders zijn. Na de schietpartij in Zwitserland overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 anderen raakten gewond. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad nog een keer uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden de begrotingsplannen vanochtend afronden, maar zijn er dus nog niet uit. De bijeenkomst waarin de plannen officieel goedgekeurd moeten worden is nu 6 uur vanavond. De begroting moet voor middernacht naar de Raad van State gestuurd zijn. Het weer, af en toe zon en enkele buien met soms onweer en windstoot. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Erwin bij de ANWB, waar staat het vast?
11: Staat wat vertraging op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen Bavel en de Reeshof 3 kilometer file. Op de A59 Zonzeel richting Den Bosch is bij Nieuwkuik de oprit dicht door afgevallen lading. Dat duurt waarschijnlijk tot 2 uur vanmiddag. Geeft geen file op dit moment. De N69 Veldhoven Neerpelt. Nog steeds druk bij de Belgische grens. 3 kilometer file, 20 minuten vertraging.
10: Oké, we houden er rekening mee. Dankjewel. En
11: tot later zou ik zeggen.
10: Want dit half uur, ik heb iets wat ik moet delen. Ik word gestalkt sinds kort. Ik word gestalkt. Ze zitten me echt op de huid. Het zijn er 2. Ze komen van boven de rivieren en laten niet los. Dus daar moet ik iets mee. Maar wat ik daarmee moet, nou ja, dat hoor je zo meteen. Ik denk als een ware Alberto Stegeman, gewoon confronteren.
0: Leren mediteren? Zen.nl.
12: Hey Raymond!
13: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op RaymondWaterontharders.nl.
14: Leren mediteren? Zen.nl.
12: Hey Raymond!
13: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.

0: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
3: Of je nou meer van het denken bent of van het aanpakken, wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame denken graag met je mee over de mooiste tv-commercial. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
4: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
5: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
4: Woonboulevard Os. Kom nu extra voordelig woonshoppen tegen hoge kortingen.
6: Vanaf morgen 9 uur is het feest.
7: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
8: En daarom als cadeau
9: 11 dagen lang
8: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
7: De top 1976.
8: Dit is Omroep Brabant. Met nu
7: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: en de Wild Horses. Hij maakt het 13 over 2 op 31 augustus 2026.
1: Wijn in de middag.
0: Geniet met volle teugen.
1: Omroep Brabant.
0: Ja, en het is een soort zeeman confronteerd aan het worden. Of Alberto Stegeman of zo. Ik ga de confrontatie namelijk aan. Want ik word gestalkt, jazeker. Of, ik bedoel, op een gegeven moment... Je moet een keer gestalkt worden, weet je. Wil je een beetje beroemd worden, dan moet je een stalker achter de rug hebben. Ik heb nu een stalker, dus dat is op zich wel, wel lekker. Maar de stalker is heel makkelijk te bereiken. Het zijn er eigenlijk twee. Het zijn Bas en Karin. Ja, en Bas en Karin die wonen boven de rivieren. Die sturen mij appjes. Van, ja, wij zijn naar boven de rivieren verhuisd. En Bas bijvoorbeeld, die zegt, ik woon inmiddels in Deventer. Werk vandaag in Leeuwarden. En ook collega Karin, die heeft een beetje hetzelfde traject afgelegd. En Omroep Brabant staat aan. Maar ja... En we willen dan wel wat horen. Want ja, wij luisteren. Nou ja, dat kan op zich wel, denk ik. Ik vind het wel mooi dat mensen ons dan niet vergeten, hè, als ze weggaan. Ik vind het ook eigenlijk ook wel logisch. Maar goed, niks voor niks. Dus ik ga gewoon eens proberen contact te leggen met een van de twee. En ja, ik moet toch confronteren, moet ik een beetje leren. Dus ik begin gewoon, denk ik, met de vrouw. Dat is net wat makkelijker vaak. Dus laat ik die gewoon eens bellen.
2: Hallo, met Karin.
0: Hoi Karin, je spreekt met Koen.
2: Hi.
0: Van de radio.
2: Iedereen gaat luisteren.
0: En waarom?
2: Ja.
0: Zitten jullie al in overleg?
2: Bijna.
0: Oh, oké. Okay. En waarom moet er gefluisterd worden precies?
2: Nou, ik kan niet anders.
0: Oh, echt waar? Praat je altijd een beetje fluisterend? Of is dat nu tijdelijk?
2: Nee, ik ben mijn stem kwijt.
0: Och, hoe komt het meste?
2: Ja, was ik maar op stap geweest.
0: Ja, anders... Nee. Anders, wat zit je dicht bij Bas?
2: Nou, nee, niet meer.
0: Oh, niet meer.
2: We zitten in Leeuwarden.
0: Ja, want inderdaad, want Bas en jij, die zitten mij te stalken. Ik wil eigenlijk aangifte gaan doen.
2: Dat zou ik doen. Pak hem op.
0: Nee, maar nou ga ik het je ook moeilijk maken ook. Je bent je stem kwijt, dus nou mag je het hele verhaal vertellen.
2: Ik probeer het al jaren.
0: Hé, hey Karin, waarom zitten jullie bij het stalken?
2: Nee, dat is natuurlijk een beetje te kut. Ik ben mijn stem kwijt en ik word ontzettend gepest daarmee.
0: Ja. Yes. Nou ja, maar het is zo. Jullie, want je zegt, je zit in Leeuwarden, hè?
2: Ja, klopt.
0: Ja, en Bas ook. Of die zit ook ergens klopt. In die kant. En
2: ja,
0: jullie,
2: die zit maar, ja.
0: Ja, en jullie zitten nou om Brabant te luisteren, want jullie komen allebei uit Brabant.
2: Klopt.
0: Juist.
2: Klopt. Allebei het Tilburg ook nog, ja.
0: Ja, maar waarom gaan jullie dan daarheen?
2: Ja, je bent jong en je doet het gek.
0: Ja, maar heel gek. Je kan ook gewoon weer terugkomen en dan doe je weer normaal.
2: Zeker. Misschien wordt het wel de planning.
0: Ja, nou zeker. Want jullie zijn daar voor het werk heen of zo?
2: Nou, ik ben er ooit een keer voor het liefde heen gegaan en nu voor werk, ja.
0: Maar die liefde is over dan?
2: Zeker.
0: Oh, ja. Ja, kan ik toch niet met zo'n nuchtere noordeling?
2: Nee, dat blijkt.
0: Doe even normaal. Wil je nog iets leuks tegen hem zeggen op de radio?
2: Hij luistert dit vast niet.
0: Oké. Hey, maar Karin, jullie even terug naar dingen. Want ik vind dat wel leuk. Af en toe dan krijg ik een appje en denk belletjes eventjes na. En nu heb ik meteen een goede gebeld, want je hebt gestemd. Dat vind ik heerlijk. Maar jullie willen graag iets van Crescent horen. Toch om een beetje weer aan thuis te denken.
2: Ja, zeker.
0: Weet je wat? Ga ik mijn jingle draaien? Want die draai ik altijd natuurlijk. En dan komt er na iets van Crescent. Vind je dat een goeie?
2: Helemaal goed.
0: Nou, hartstikke mooi. En schreeuw het uit.
2: Dankjewel.
0: En je bent altijd weer welkom terug, hè?
2: Ja, zeker.
0: Oké, joh. Houdoe.
2: Hoi, houdoe.

Nou, die Bas en Karen die durven wel, hè? Ach ja, ah, hartstikke leuk, man. Deze voor de twee Noorderlingen inmiddels, maar altijd terug in Brabant. Altijd welkom in ieder geval terug in Brabant.

0: Zo, nou, een paar verstekelingen die in het noorden zijn terechtgekomen. Blij gemaakt hier op Omroep-Brabant. En daar zijn we ook wel een klein beetje goed voor. Als ik een beetje naar de leeftijden kijk, denk ik dat ik ze wederom blij ga maken. Denk ik, hè? Denk ik.
1: Spoelen naar
0: 1996. Ik ga naar een geboren Duitser met een vader uit Barbados en opgegroeid in Engeland. Nou, dat gaat over Mark Morrison. En gek dat je hem niet kent? Nee, eigenlijk niet. Het is een eendagsvlieg uit de jaren 90. Tenminste in Nederland dan. In zijn thuisland Engeland was dat wel ietsje anders. En een lievertje, dat was het allerminst. Hij zat verschillende keren vast. Of hij kwam op een andere manier in aanraking met justitie. Ik noem feiten als ontvoering, vuurwapens, diefstal, vechtpartijen. Nou, het prijkt allemaal op zijn strafblad. Maar dit liedje laat wel een iets gevoelige kant van hem zien. En dat gaat over het terugkomen na een lange relatie. Ja. En dat is een heel fijn liedje. Komt dus uit 1996. En ik spoel elke dag eventjes terug naar dat decennium. Omdat ik het heel fijn vind. Er komt heel veel moois vandaan. Het is een beetje een gekke decennium als het om muziek gaat. Maar er komt heel veel moois vandaan. Zoals ook deze. The Return of the Mac van Mark Morrison.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Ook René, met het nieuws, wat zit daarin?
1: Nou, zo gaat het met de studenten die vorige week ziek werden. En deze vrouw kan een bijzonder trucje. Je hoort zo wat.
2: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
3: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
4: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
3: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
0: Dennis, bij de ANWB, waar stroopt dit een beetje?
5: Nou, ten zuiden van Eindhoven loopt het vast op de N69 richting het Belgische Neerpelt. Vlak voor de Belgische grens is een ongeluk gebeurd en dat kost je nu een kwartier extra.
0: Dan houden we daar rekening mee, dankjewel.
6: Omroep Brabant.
0: Kijkend naar het weer zie ik het in ieder geval hier buiten flink regenen. Het is ook donker en dat is ook wel een beetje het beeld wat in de hele provincie is. Windstoten, onweer kan namelijk uit die buien komen. Soms een klein knipoogje van de zon en maximaal 20 graden. Het nieuws, René.
1: De studenten die afgelopen week massaal ziek werden tijdens een introductiekamp van Breda University of Applied Sciences zijn allemaal hersteld of aan de beterende hand. Minstens 175 studenten en begeleiders kregen last van onder meer overgeven en diarree. 3 mensen moesten vanwege uitdrogingsverschijnselen met een ambulance worden opgehaald. Het kamp werd daarna vroegtijdig afgebroken en zouden ook studenten met het norovirus aangetroffen zijn. Peter Gillis wil voorkomen dat 3 van zijn vakantieparken gedwongen worden verkocht. Zijn advocaat onderzoekt juridische mogelijkheden om een veiling tegen te houden. Gillis heeft een schuld van ruim 20 miljoen euro en zou betalingen hebben gemist. Zonder oplossingen gaat de parken op 1 oktober onder de hamer. Het gaat om de parken Prinsermeer, Brugseheide en Stadsresort Valkenburg. KNVB-voorzitter Frank Pauw vindt dat Gianni Infantino niet langer voorzitter van de FIFA mag zijn. Er is volgens Pauw een grens overschreden met het inmiddels van tafel geveegde aandelenplan van de FIFA-baas en met gebeurtenissen op het WK.
7: Het is ongekend in ieder geval in FIFA-land. En het is natuurlijk ook een opstapeling van dingen. Ook omdat je voor het verloop van het toernooi, midden in het verloop van het toernooi, geen massale confrontaties wil op bestuurlijk niveau, wat altijd gewoon een heel lelijk plaatje geeft. Dus we hebben toen eigenlijk aangegeven dat dit nu wel de grens is. En nu is het ook klaar en het komt ook niet meer goed.
1: Gisteren kwam de KNVB met het voorstel tot een internationale top over de toekomst van de FIFA, waarop Infantino niet welkom is. Die moet in Nederland gehouden worden. Een vrouw uit Australië gaat viral met een video waarin ze een talent laat zien waar je verder weinig aan hebt. Ze kan namelijk heel goed het geluid van bubbelend water nadoen. Ja, de video waarin ze dat doet wordt door miljoenen mensen bekeken.
8: I love doing it.
1: Nou, en dus heeft ze nu een video gemaakt waarin ze uitlegt hoe je dat moet doen. En die video wordt nu ook weer heel veel bekeken. Dus heb je altijd al een keer bubbelend water willen nadoen? Nou, zoek dan die video even op, want je hoeft er niet heel lang voor te zoeken.
0: Nee, nou oké, okay, nog 1 keer dat geluid van bubbelend water eventjes, hè?
8: I love doing it.
0: Maar nou heb jij die video zitten bekijken. En je hebt uiteraard ook, want je bent een nieuwslezer, dus je verdiept je in zijn onderwerp, ook het video zitten bekijken hoe het moet.
1: Ik heb niet heel erg
0: naar de
1: techniek gekeken.
0: Nee, dat heb je wel. Jawel.
1: Nee. Ik heb niet per se naar de techniek gekeken. Meer van.
0: Ik vind wel dat je het moet proberen.
1: Vind je? Nou,
0: nee? Ik vind dat je het moet proberen. Ja, zie je, dat is best goed hoor.
1: Wel toch?
0: Ja. Nee, dat is vies, hè? Nee, ja, maar ik gebruik mijn tong te veel, denk
1: ja,
0: ik.
1: Ja, dan heb ik ook zo'n koptelefoon. Dan klinkt het heel dichtbij allemaal. Nou.
0: Nee, ik kan het niet. Oh, wat erg, zeg.
1: Ja, ik heb dus een video voor jou. Dus ja? Ja, voor jou heb ik die video.
0: Nou, stuur me door. Ja. Over een half of over een uur krijg je van mij een bubbelend badje. Hartstikke mooi. Hey, dankjewel, René. En we spreken elkaar over een

0: Jonathan Jeremiah en The Heart of a Stone. Het is 3:11 en dan zijn we toe aan...
1: de meezinger van de middag. Maar neurie of fluiten mag natuurlijk ook.
0: En dit is een onvervalste, ja natuurlijk, want deze die doe je mee. Op wat voor manier dan ook, al is het alleen maar even tikken met je tenen op de grond. Het zou kunnen. Doe maar een smoor verliefd nu op een boek.

0: en The Kingdom of Fear. Cameron Whitcomb, Abel Brabant. Fijn liedje toch? Ik dacht het wel. Zeg, vanaf morgen 9 uur. En dat weet je. Dan gaan we los, hè. Dan gaan we los met de top 1976 op Omroep Brabant. Er is iedereen hier echt zwaar in verwachting van. Bij mij zie je dat ook nog eens uiterlijk, maar bij de rest zie je dat niet zo. Maar mijn buikje staat bol, omdat ik heel veel zin heb in die top 1976. De 1976 beste platen door jou gekozen. Nou ja, ik hoop tenminste dat je gestemd hebt. En al die andere stemmers die vormen dan een fantastische lijst. En die lijst, die is al te vinden. Ik weet niet of je dat al gehoord hebt, maar hij is al te vinden. Ja. Als je nou eventjes naar precies hetzelfde adres gaat als waar je je stemlijstje hebt achtergelaten, dan zie je daar al de lijst. Misschien vind je dat wel heel leuk om eens door te gaan. En zeker omdat die dit jaar natuurlijk wat langer is dan de traditionele top 900 die we kennen. Dacht van ja, misschien is het wel helemaal fijn dat ik je daar eventjes op wijs. Dus als je nou denkt, goh Koen, ik vind het wel leuk om eventjes muzikaal me gek te laten maken. Ik zit toch op kantoor, kan mij uitschelen, de baas kijkt niet mee. Hij kan niet op mijn scherm. Dan ga je even naar omroepbrabant.nl/top1976 en daar zie je waar we morgen om 9 uur mee gaan beginnen. Heb je er ook zo zin in? Het is niet deze. Nee, het is niet deze. Die staat er overigens wel in. Maar het is niet deze waarmee we gaan beginnen. Het is Adele met Rumor Has It.
1: The road is long.

0: alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
5: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
7: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
8: Mijn papa verkoopt stoelen.
9: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
8: Dit zit.
9: Voordelig en snel.
8: Dit zit.
10: Titanic.
11: Bonjour, ik ben Céline Dion.
10: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt van 17 tot en met 20 september naar Chassé Theater in Breda.

0: Celine Dion het toch niet zelf op de Titanic?
1: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op chassé.nl.
2: Er waren eens drie zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Ze droomden niet van glazen muiltjes of kastelen, maar van iets veel mooiers. De perfecte nachtrust voor iedereen.
3: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, al sinds 1988. Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
4: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
5: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. In 1982 werd hij op 34-jarige leeftijd minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. In 1989 werd Brinkman fractieleider van het CDA. Premier Lubbers zag in hem zijn opvolger en er werd lijsttrekker voor de ChristenDemocraten bij de verkiezingen van 1994. De partij verloor toen fors en Brinkman verdween van het politieke toneel. Na een aantal jaren in bestuursfuncties keerde hij terug in de politiek. Hij ging in 2011 voor het CDA naar de Eerste Kamer. In 2019 zette hij definitief een punt achter zijn politieke loopbaan. Elko Brinkman was 78 jaar. Hij overleed na een kort ziekbed. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. Er worden nog altijd 4200 mensen vermist na de overstromingen in Nepal. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad opnieuw uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Het weer. Af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoot. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Dankjewel, Levi. Daarvoor, het is 2:02. Je luistert lekker naar Wijn in de Middag. En hier in Eindhoven begint het een beetje op te klaren. Ik kreeg net ook een appje uit Tilburg, waar het ook al iets beter weer was. Maar ja, in Tilburg schijnt altijd de zon, dus dat is wat dat betreft ook niet zo verrassend. Nee, maar ik hoop dat het inderdaad wel iets leuker wordt, want het is zo grijs en dat is zo niks. En ik kreeg net ook een appje van iemand die zei, ja, ik ben geopereerd onlangs en ik moet 2 weken verplicht thuis zitten. Het enige voordeel nou wel is, ik kan lekker alles luisteren van de top 1976. En zo is het ook. Hey, zometeen het belang van een goed ontbijt. Vergeet dat vooral niet. En ik heb zometeen wat extra bewijs daarvoor.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
11: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
13: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
14: SWK Benelux.
13: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
15: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
16: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
15: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping-collectie.
17: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
18: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
17: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
19: Vanaf morgen 9 uur is het feest.
20: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
21: En daarom als cadeau
22: 11 dagen lang
21: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
20: De top 1976.
21: Dit is Omroep Brabant. Met nu
20: Wijn in de Middag. Koen Wijn.
23: Hey Koen!

0: The Beauty and the Brains.
1: Wijn in de middag.
2: Op Omroep Brabant.
0: Ja, één van de twee heb ik misschien wel. Maar misschien ook trouwens niet. Ik weet het eigenlijk niet. The Beauty and the Brains van Nielsen. Oh, die is juist hier bij Omroep Brabant. Bij Wijn in de middag. En wie pas na 12 uur voor het eerst eet, die heeft mogelijk een opvallend gezondheidsrisico. Onderzoekers die zagen bij ruim 31.000 Amerikaanse volwassenen 29% meer sterfte. Ja, het is echt een wetenschappelijk iets geweest onder mensen van 40 jaar en ouder. En die deden namelijk tussen 1999 en 2018 mee aan een groot gezondheidsonderzoek. En rapporteerden wat ze gedurende 24 uur aten en dronken, inclusief de tijdstippen. Nou, de onderzoekers die keken vervolgens naar het eerste moment waarop iemand na 4 uur 's ochtends calorieën binnenkreeg. En dat hoefde dus niet per se een traditioneel ontbijt met brood, yoghurt of eieren te zijn. Ook een ander calorierijk drankje of een hapje kon dan als maaltijd tellen. Nou, en die deelnemers die werden gemiddeld 8,6 jaar gevolgd. En in die periode overleden 7129 mensen, van wie 23.000 bijna een hart- en vaatziekte. Nou, en toen de onderzoekers de tijdstippen naast de sterfcijfers legden, zeg maar, dus aan de ene kant wanneer stierven mensen en wanneer aten mensen, zagen ze een opvallend patroon. Mensen die hun eerste maaltijd tussen 7 en 8 uur aten, die diende als vergelijkingsgroep. Maar wie tussen 8 en 10 begon met eten, had een 10% hoger risico om gedurende de onderzoeksperiode te overlijden. En deed je dat pas nog 2 uur later, zeg maar, dan schoot dat naar 19%. En had je pas na 12 uur, dan had je 30% hoger risico om te overlijden. Dat is toch bizar? Dus dat betekent, als je dit volgt, dat je tussen 7 en 8 je ontbijtje moet nemen. In ieder geval tijdens Kei Goeiemorgen.

0: Jealous Lover van de Rolling Stones. En dan dus veel recenter werk.
1: Klassieker van Nederlandse bodem.
0: Ja, dit is zo'n prachtig mooi liedje. Die wilde ik zeker niet ongedraaid laten blijven vandaag. Een liedje van begin deze eeuw dat op een prachtige manier een moeilijke situatie beschrijft. Een man in het café die wacht op zijn date, maar zij komt niet opdagen. Een man die teleurgesteld is en dus gaat bedenken wat hij gaat doen. Ik heb dit zelf gelukkig nog nooit meegemaakt. Ik ben al 20 jaar heel gelukkig samen met mijn vriendin. Daarvoor wel wat dates gehad, maar gelukkig heeft ze me nooit geghost of laten zitten, of hoe heet dat tegenwoordig. Maakt ook allemaal niet zoveel uit, want dit is zo'n mooi liedje. Daar moet je gewoon even van genieten. Ik ga hem hier ook extra hard zetten. Zometeen het nieuws met René Snippert. En hij gaat, wat ging hij nou nadoen? Oh ja, bubbeltjes water geloof ik. Straks meer.

0: en de police daarna. Maar eerst René Snippert met dat nieuws, wat zit er zo meteen in?
1: Nou, ouders van overleden Milou Verhoeven niet onder de indruk van excuses. En Ongehoord Nederland haalt programma offline.
2: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
5: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
0: Dennis, bij de ANWB, waar staat het vast?
6: Nou, het rijdt eventjes langzaam. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch, tussen Bees en Zaltbommel, heb je 5 minuten vertraging. En de A59 Zierikzee richting Den Bosch. Voor het knooppunt Hooipolder doe je daar ook 5 minuten langer over.
0: Dankjewel.
7: Omroep Brabant.
0: En ik dacht even, waar hebben ze het toch over in het weerbericht? Want elke keer, ja, de zon kan af en toe even schijnen. Ik denk, nou, dat is nog helemaal niet geweest. Maar warempel, nu is het zo. Het zonnetje breekt inderdaad af en toe door de vele bewolking heen. En dan schijnt hij ook heerlijk. Dan is het ook 1 graad of 20. Maar schijnt hij niet en is de bewolking fors, dan kan het regenen, zelfs onweren. Het nieuws krijg je van René.
1: De ouders van de 17-jarige Milou Verhoeven uit Bavel zijn niet onder de indruk van de excuses van psychiater Jim van Os. Hij vroeg naar haar euthanasie samen met 13 collega's aan het Openbaar Ministerie of onderzoek nodig was naar de rol van haar ouders en behandelaars. Van Os zei gisteren in het programma Zomergasten dat hij daarvoor excuses heeft aangeboden. Volgens de ouders waren dat geen echte excuses en stond de psychiater nog altijd achter de inhoud van de brief. De 59-jarige Anna, die begin juni werd vermist na haar vertrek uit Eindhoven, is weer terecht. Dat meldt de politie. Er is inmiddels contact met de vrouw. De politie doet verder geen uitspraken over de vermissing of hoe het nu met de vrouw gaat. De spanning bij de gesprekken over de begroting loopt op. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben ook de deadline van 1 uur gemist en opnieuw verschoven. Die staat nu op 6 uur vanavond. Vanochtend hadden de partijen er al uit moeten zijn, maar de gesprekken gaan dus allesbehalve soepel. De coalitiepartijen zijn nog niet eens over hoe de begroting eruit moet zien. Je hoort Ewout Kiviet van de NOS.
8: Het grote verschil zit hem op hoe ga je die belasting precies verdelen. Waar ga je het geld aan uitgeven? Ga je dat aan de vermogenden uitgeven om iets te doen aan de belasting op aandelen? Of ga je iets doen aan de sociale zekerheid? En daar zijn ze het nog steeds niet over eens. En daarom wordt dat steeds maar uitgesteld.
1: De stukken van de begroting moeten voor vanavond 12 uur naar de Raad van State. Het programma Ongehoord Nederland heeft het online programma Let's Twist Again van zijn kanalen verwijderd na ophef over uitspraken van over Adolf Hitler. Hoofdredacteur Joost Niemuller zei erop dat Hitler bepaalde dingen best wel goed zei in een speech. Ongehoord Nederland vindt achteraf dat het programma toch niet voldoet aan het kwaliteitsniveau dat de omroep verwacht mag worden. De uitzending leidde ook tot politieke ophef. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat die minister ingrijpt bij de omroep.
9: Ja, een schand voor de brug, die zoveel is wel duidelijk. Hey, we hadden het vorige uur over het nadoen van bubbeltjes.
1: Oh ja.
9: Dat was een mevrouw in, ik geloof Nieuw-Zeeland, zeg ik.
1: Nee, Australië.
9: In Australië, ja. Ligt vlakbij voor mij. Die kon heel goed bubbeltjes nadoen. Er was, deze mevrouw, ik kan het er nog wel even bij pakken. Het internet stond in de fik, want iedereen die had het over deze
1: prachtig.
9: Juist. Ja. Nou, even dat geluidsfragment.
10: I love doing it.
9: Ja, jij ging oefenen.
1: Nee, jij ging oefenen. Nee. Ik kon het al een beetje.
9: Ja, ik...
1: Wat? Nou, het klinkt gewoon alsof je heel dichtbij in mijn oor...
9: Ja, maar
1: zo...
9: jij ziet wat ik met mijn tong doe. Dan
1: ja,
9: ziet
1: ook,
9: het er gewoon
1: maar je hoort
9: uit.
1: Het ook wel.
9: Maar jij kon iets anders, want jij liep naar buiten. Je zegt, nee, ik kan wel iets anders
1: ik
9: heel goed.
1: Ik kan wel het geluid van dat je aan het inschenken nadoen.
9: Ja?
1: Moet ik dat doen?
9: Ja, ja. Dat kan ik verzwelgen.
1: Oh, nou, ja, dat is best goed. Ja, dat klinkt heel goed.
9: Kan je nog meer gekke dingen?
1: Ja, maar dat kun je alleen zien. Ik
9: wat dan?
1: Zeg maar zo mijn duim zo heel raar.
9: Bij 90 graden?
1: Ja.
9: Ja, oeh, dat ziet er ook uit.
1: Ja, is heel raar.
9: Ja, ik heb twee kromme pinken.
1: Ja.
9: Zie je? Dat, oh,
1: ook daar hebben mensen niks aan die
9: radio.
1: Nee,
9: daar heb je helemaal niks aan. Nee. En ik kan heel goed een nieuwslezer laten verdwijnen.
1: Is dat zo?
9: Ja, let maar op.
1: Oh ja.
9: Ja. Ja. Moet je nu weglopen?
1: Ja,
9: oké, heel goed. Oh, goed. Ja, genoeg meiligheid. Ik ben blij dat het straks 4 uur is, hè?

het fijne. Edge of Desire. Zometeen eens informeren bij de collega's van Afslag Zuid. Wat staat er op de planning? Nou, dat hoor je zometeen. Eerst zonder aanzien des persoons.

0: met John Mayer. Ja, je kijkt er wel moeilijk bij. Dus
1: ja, ik hou mijn zicht in de pooi. Want vorige week dacht jij mij af te kunnen lezen wat ik het zou gaan worden. Ik heb wel een voorkeur. Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Nou, welke dat is, dat gaan we zo meteen horen. Eerst nog een klein eerbetoontje, want hij is vandaag jarig aan Van Morrison. Met het prachtige Steal My Heart Away. Wat Guus Meeuwis ooit vertaalde tot Neem Je Steeds Mijn Hart Weer Mee. Prachtig mooi liedje. I can hear

0: Van de Man. Vandaag zijn geboortedag. Steal My Heart Away. En ook prachtig natuurlijk in de uitvoering van Guus. Neem je steeds mijn hart weer mee. John, yo. Vandaag de man van Afslag Zuid.
1: Zeker.
0: Samen met Marieke.
1: Ja, we hebben dus weer ook weer een ander duo.
0: Juist.
1: Ja, we wisselen wat af hier.
0: Het is de weken van de vrolijke duo's. Hey, wat gaan jullie doen?
1: Wij gaan natuurlijk tot 7 uur je vermaken met heel veel fijne muziek. Maar ook gaan we het hebben over een opgeruimde... Heb jij een beetje een opgeruimde auto trouwens? Ja, nou dat dus. en ik heb een berg kaartjes, jongen, voor het Bloemencorso in Zundert. Die gaan we ook nog weggeven. Ja. We gaan ook over bellen. Dus een hoop... gezelligheid.
0: En wat wil je horen?
1: Een Roxette.
0: Ja, dat dacht ik. Ja, joh. Die had ik ook al voorstel.
1: Is prachtig.
0: Ja, dat is een heel fijn liedje, zeker.
1: Het is ook een beetje ook al het gevoel van de top 1976.
0: Morgen om 9 uur is zover.
1: Heb je zin in?
0: Ik heb wel zin in, ja. Alleen het is echt de klerenwerk om er goed voor te
1: doen. Ik weet er alles van.
0: Ja, maar dat maakt helemaal niet uit. Ja. Dus,
1: maken er een feestje.
0: Zijn we nog de hele avond mee bezig. Maar dat komt goed. Voor jou, inderdaad. Morgen de top 1976. Houdoe!

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
1: Nee, Attents met ds.nl.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist.

0: Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
1: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
2: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
0: Kwakernaad beddenspecialist in Roosendaal, waar je lichaam tot rust komt.
3: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
4: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. Realityster en vastgoedondernemer Peter Gillis raakte 3 vakantieparken kwijt. Ze zijn door een schuldeiser in de verkoop gezet omdat Gillis een aantal betalingen zou hebben gemist. Het gaat om parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. De hypotheekrechten van die parken lagen bij een zakenman die aan Gillis miljoenen had geleend. De vakantieparken worden over een maand geveild en de opbrengst gaat dan naar de schuldeiser. Peter Gillis laat aan Omroep Brabant weten dat hij er alles aan zal doen om de veiling te voorkomen. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. De Zeelandbrug is vanaf morgen tot en met 12 oktober dicht. In het beweegbare deel van de brug zitten scheuren die gerepareerd moeten worden. Die zijn onder meer ontstaan door veroudering en door zwaar verkeer dat over de brug rijdt. Dagelijks rijden er zo'n 15.000 voertuigen over de brug die Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar verbindt. Het verkeer wordt de komende 6 weken via de Oosterscheldekering omgeleid. Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger en koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden een bui, in de rest van het land geregeld zon bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel. Goedemiddag. We gaan naar Dennis Mooij van de ANWB voor het wat misschien wel het begin is van de avondspits voor deze maandag. Dennis, goedemiddag.
7: Een hele goede middag. Nou, het rijdt in ieder geval wat langzaam op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Bees en Zaltbommel doe je er 10 minuten langer over. En de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht doe je er ook 10 minuten langer over.
6: Oké, hartelijk dank. Zometeen is onder andere dit te horen in Afslag Zuid. Redbox for America. Maar dat niet alleen, we hebben nog veel meer. Ik zou zeker als je fan bent van het Bloemencorso in Zundert blijven luisteren. En ook als je van worstenbroodjes houdt, zit je helemaal goed deze middag.
8: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
9: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
8: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
10: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
11: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
11: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
13: Bij Eurojack.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Titanic.
3: Bonjour, ik ben Céline Dion.
2: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt van 17 tot en met 20 september naar Chassé Theater in Breda.
4: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
2: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op chassé.nl.
5: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
6: De Kring Roosendaal, theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de Drieërs en Dolly Dots de musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
5: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
7: Vanaf morgen 9 uur is het feest.
8: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
9: En daarom als cadeau
10: 11 dagen lang
9: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
8: De top 1976.
9: Dit is Omroep Brabant. Met nu
8: Afslag Zuid. John van Groenhoven. Ja!

0: for America.
1: Welkom bij Afslag Zuid.
2: Het gezelligste einde van je dag.
1: Met John van Groenhoven.
0: Present en ook Marieke is present vandaag.
3: Ja, ja, ben
0: ja wel met de M. Ja, ze even. Nou, nee, ik schrik helemaal niet voor jou. Nee, het is ook niet zo dat ik het niet wist. Nee, zeker niet. Maar ik moest wel bekennen dat ik zat met de M. Denk, oh ja, ik ben natuurlijk gewend om Marjolein te zeggen. Maar ja, ja, die zit op vakantie.
3: Dat heeft Ronnie ook altijd.
0: Dat is Ronnie ook. Hè? Ja, dat snap ik. Dat komt door de eerste letter. Dat zit er dan gewoon bij ons zo ingebakken.
3: Dat denk ik. Maar ja, ik moest je bij jou ook even schakelen, hoor.
0: Ja, zeker.
3: Dat jij het was.
0: Ja, nee, ik ben er even ingevlogen. Vanaf morgen is Ronnie overigens wel met de top 1976. Dus dan is die weer lekker terug. Maar vandaag met dit duo. En ik heb er heel veel zin in. Dus nou, hartstikke mooi. Het is vandaag maandag, de laatste dag van augustus. Dan gaan we al richting september. Ja, het is ook de dag waarop de spanning oploopt in Den Haag. Want de coalitie is nog steeds niet eens over de begroting. Op het ministerie wordt onder hoogspanning overlegd over de begroting voor volgend jaar. D66 en CDA staan nog altijd lijnrecht tegenover de VVD. En de begrotingsraad die vanochtend om 11 uur zou plaatsvinden, die is inmiddels verplaatst naar 6 uur van middag of avond. Ja, het begin van de avond.
3: Leuk zo'n deadline. Ik kan elke keer weer opschuiven.
0: Ja, dat is makkelijk. Ja, dat doen zij maar. Ja, ik weet het. Het is, we gaan er ongetwijfeld vanavond nog meer over.
3: Ja, ik moet het nog zien, hoor. Of het 6 uur lukt.
0: Ja, precies. Dat. En bij een grote ziekteuitbraak tijdens een introductieweek van Breda University is het norovirus aangetroffen. Vorige week werden er zeker 175 studenten en begeleiders ziek tijdens een introductiekamp in het Belgische Poppel. De GGD onderzoekt nu of het zeer besmettelijke buikvirus, griepvirus, de enige oorzaak is en hoe het zich heeft verspreid. En volgens een eerstejaarsstudenten zouden namelijk veel zieke studenten de avond ervoor gyros met rijst hebben gegeten. En de universiteit heeft nu extra hygiënemaatregelen genomen en verwacht dat de reguliere lessen gewoon door kunnen gaan. En ja, jij bent ook net terug van vakantie.
3: Ja, klopt.
0: Had jij van tevoren gekeken hoe het er een beetje uitzag?
3: Ja, maar wel gewoon. Zeg maar, we hadden dan huisjes geboekt via Airbnb. Dus ik had er wel even via Airbnb gekeken van nou, hoe ziet het eruit waar ik ga komen.
0: Ja.
3: Maar ik had nog niet alles van tevoren uitgestippeld.
0: Nee, oké. Okay. Nou, er is een onderzoek gedaan. Namelijk sociale media halen de verrassing uit je vakantie. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 10.000 volwassenen. En daaruit blijkt dat 68% een nieuwe bestemming soms al bekend vindt door de beelden onder andere op TikTok en Instagram.
3: Ja, maar ik kan me daar wel iets bij voorstellen, hoor.
0: Ja, serieus?
3: Ja, maar soms, als ik dan op een gegeven moment één keer iets heb opgezocht op Instagram of zo, dan krijg ik dat constant op mijn overzicht.
0: Ja, dat is wel zo, ja.
3: En dan heb je eigenlijk alle highlights. Als je dan komt, weet je eigenlijk al van, oh, dat is dit. Dat heb ik gezien.
0: Ja, nou, ik kijk wel vaak, zeker in het geval van wat jij net zegt, Airbnb of een andere site waarop je huisjes kunt huren of een booking of whatever. Kijk ik even op Google Maps tegenwoordig.
3: Ja, dat is wel slim, hoor.
0: Ja, ja, om dus toch even te kijken van, klopt dat wel?
3: Is ja, bestaat dat, het echt?
0: Ja, ja. Ja, er is al een verhaal van, dat kun je terugvinden op de website van Omroep Brabant, dat ik vorig jaar bijna een spookvilla had geboekt, maar dat ben ik niet ingetrapt. Maar dat is wel een tipje om aan te raden. Maar meer de helft zegt dat een ervaring daardoor wel minder spannend was dan verwacht, doordat ze van tevoren al de highlights hebben zitten kijken.
3: Ja, ik snap het wel, hoor.
0: Een soort spoiler alert krijg je dan.
3: Precies, de verrassing gaat eraf.
0: Ja, bijna de helft kiest er daarom bewust voor om vooraf minder op te zoeken en zich te laten verrassen op de plaats van bestemming. Nou, hartstikke mooi. Laat jij je ook verrassen vandaag op deze uitzending, in deze uitzending van Afslag Zuid. We hebben hele leuke dingen. We gaan het hebben onder andere over worstenbroodjes, want die gaan we weggeven. Nou, niet vandaag, maar wel morgen, maar daarover straks meer. En over weggeven gesproken, we hebben ook nog eens kaartjes voor het Bloemencorso in Zundert.
1: Welkom bij Afslag Zuid.
2: Omroep Brabant.
1: Dit is Omroep Brabant.
4: Hey everybody, it's Bibi Rexha here.
1: De hele dag.
2: Kijk gezellig.

0: Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman in Afslag Zuid. Ja, je bent net terug van vakantie, Marieke.
1: Ja, klopt. En ik kwam zo terug en ik keek zo naar mijn auto en ik dacht van... daar moet eigenlijk weer eens een keer wat aan gebeuren.
0: Oh ja, was die zo vies?
1: Ja, kijk, ik heb een witte auto.
0: Oh ja.
1: Nou, dat zag je niet meer heel goed, dat die wit was.
0: Oké. Okay.
1: Nee, dat is overdreven. Maar er zaten wel wat vlekken op en mijn vader had ook al een paar keer gezegd... dan moet je er afhalen, want anders dan brandt de zon en dan krijg je van die plekken op je auto. Ik dacht, oké, nou, ik ga weer een keer... naar de wasstraat. Dat ook aan de binnenkant, daar zat echt een soort zandbak en een bladerberg. Dat ik dacht van, dit kan eigenlijk niet meer. Maar dan kom je bij die wasstraat en dat vind ik zo wonderlijk. Dan rijden er mensen voor mij en dan denk ik, volgens mij ben jij vorige week nog geweest. Want die auto ziet er helemaal nog netjes uit en ook aan de binnenkant, niks aan de hand.
0: Ja.
1: En dan heb je mensen die daar rijden en die hebben echt een soort vuilnisbelt gewoon in die auto. Dat je denkt, hoe kun je het zo ver laten komen?
0: Ja.
1: Maar goed, ik zit daar zelf denk ik een beetje zo tussenin van, het is niet super schoon, maar ja, het mag ook wel een keertje gedaan worden. Ja, maar hoe heb jij dat dan?
0: Nou ja, ik ben die auto die voor jou rijdt.
1: Die schone?
0: Ja, die schone. Ja? Ja.
1: Maar hoe vaak ga jij dan?
0: Nou, ik moet zeggen, ietsje minder dan voorheen, maar nog wel vaak. Dus maar het hangt een beetje van het weer af. Ik ben altijd degene die zeg maar op het moment dat ik denk, nou, ik ga hem even door de wasstraat halen, dat het een uur later regent. Dus dat je dan
1: weet
0: dat
1: je af.
0: Waarom heb ik het gedaan?
1: Ja,
0: dat er weer zand op zit. Maar iets meer, dan heb je het over de buitenkant. Maar mijn auto binnen is altijd brandschoon.
1: Ja, dat vind ik echt knap.
0: Het enige wat je bij mij aantreft, is zeker als ik in een week hier kei goeiemorgen heb gedaan, is dat je mijn ontbijt kruimels terugvindt.
1: Oh ja,
0: ik zit ochtends in de auto namelijk boterhammen te eten.
1: Ja, okay.
0: Dus dat zie je. Maar voor de rest doe je bij mij niet veel, veel tegen. Ja, echt. Maar ik kan helemaal. Word ik helemaal. Dan krijg ik. Dan gaat er een error in mijn hoofd.
1: Ja, als het rommelig is.
0: Ja, okay.
1: Ik heb dat ook wel. Want ik heb wel als ik bijvoorbeeld inderdaad. Ik eet ook best wel vaak wat in de auto.
0: Ja.
1: En dan als er dan zo'n papiertje mee zit. Dan neem ik wel altijd braaf het papiertje
0: ja, ik ook.
1: Mee naar binnen. Want
0: hier staat zo'n prullenbak hier bij het begin. Daar doe ik daar vaak al in.
1: Ja, daar ben je er wel vanaf.
0: Ja. Klopt, ja, nee, ik kan er niet tegen. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat bij andere mensen zo is. Zullen we daar eens even een onderzoekje op loslaten?
1: Dat is een goed idee.
0: Nou, we zijn benieuwd. Ben jij team schone of team rommelige auto? Laat het ons weten via de app. Duimpje omhoog is een schone auto. Duimpje omlaag is een rommelige auto. Ja, wij zijn benieuwd. 06-573-2203. Dus duimpje omhoog is voor een schone auto. En een duimpje omlaag voor een hele rommelige auto. Waar je echt je hele hebben en houden in kwijt kunt en nooit meer eens terugvindt.

0: deadly call this will be. In afslag Zuid, waar het bijna 4:30 is geworden. Ja, René komt de studio binnenlopen. Hij heeft zeg maar de albino petje. Een beetje,
1: albino?
0: Ja, het is zo'n Franse...
1: Oh, ik moet meer denken aan Peaky Blinders. Ken je
0: ja?
1: dat niet?
0: Ja. Nee, ik moet meer denken aan dit.
2: Oh, René. Oh, René. Oh, René.
0: Ken je dat
1: van... dit voor het als intro
0: van hallo, hallo? Ja, ja, kom jij vandaan zo.
2: Oh, René. Oh, René. Oh, René.
0: Oh, René. Oh, René, tell me the news. Ja, wat gaat er gebeuren?
1: Nou, dat ga ik je vertellen. Norovirus die is ontdekt bij zieke studenten. En dit vinden PSV-iconen voor de komst van Sam Lammers.
3: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
4: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
5: In Zundert bouwen we niet zomaar wagens. Een bloemencorso met duizenden bouwers, tienduizenden bezoekers, miljoenen bloemen, één gevoel. Maak het mee op de eerste zondag van september. Kijk voor tickets en meer informatie op corsozundert.nl.
4: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
0: En voor de verkeersinformatie schakelen met Den Haag te zitten. Dennis Mooij van de ANWB. Dennis, goedemiddag.
6: Een hele goede middag. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch heb je 10 minuten extra nodig tussen Culemborg en Zaltbommel. En dat geldt ook voor de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht.
0: Oké, hartelijk dank.
7: Omroep Brabant.
0: Vanmiddag trekken de buien oostwaarts weg. De zon laat zich nog meer eventjes zien. Het is inmiddels zo'n 20 graden geworden. Ook vanavond zijn er nog kans op buien. Vannacht blijft het droog en dan wordt het zo'n 14 graden. Het is 2 minuten over 4:30. Tijd voor het nieuws met René.
1: Het norovirus is mogelijk de oorzaak van de massale ziekteuitbraak op het introductiekamp van Breda University of Applied Sciences in Poppel. Bij meerdere deelnemers is het zeer besmettelijke buikgriepvirus aangetroffen. Zeker 175 studenten en begeleiders werden ziek. 3 van hen moesten naar het ziekenhuis toe. De GGD onderzoekt nog of het virus de enige oorzaak was en hoe de besmetting zich heeft verspreid. Peter Gillis wil voorkomen dat 3 van zijn vakantieparken gedwongen worden verkocht omdat hij betalingen heeft gemist en een flinke schuld heeft. Je hoort verslaggever Noël van Hoofd.
8: Het gaat om een schuld van ruim 20 miljoen euro. De advocaat van Gillis laat aan mij weten dat ze aan het onderzoeken zijn hoe ze de veiling juridisch kunnen voorkomen. Peter Gillis zelf wil niet reageren. Hij noemt het juridische stof. Duidelijk is wel dat Gillis en de Oostappengroep in zwaar weer verkeren. Alle parken zijn gesloten, de kosten lopen door, maar er zijn geen inkomsten.
1: Zonder oplossing gaan de parken op 1 oktober onder de hamer. Het gaat om de parken Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg. Basisschool De Kleine Vos aan de Graspieper in Mierlo is vandaag dicht na een inbraak van afgelopen nacht. Volgens de directie is de schade enorm en gaat het waarschijnlijk om vandalisme. Je hoort verslaggever Raymond Merks.
9: Er zijn digiborden kapotgeslagen, lesmateriaal is vernield en de schade is zo groot dat de school in ieder geval vandaag nog dicht blijft. Voor leerlingen die moeten worden opgevangen is er een noodopvang geregeld op een andere plek.
1: Het is nog niet duidelijk wanneer de school weer open kan.
0: Hoe haal je het in je hoofd toch? Dat, sowieso vandalisme, daar haal je dat in je hoofd. Maar dat je een school binnengaat, een digiborden gaat vernielen en zo. Wat denk je dan wat daar leuk aan is? Dat is toch totaal niet leuk?
1: Nee, en zeker ook omdat je weet, het zijn kinderen. Het is een basisschool.
0: Ja, ja. Precies. Ja.
1: Ik ben heel benieuwd wie erachter in zit. In steeds meer Nederlandse gemeenten duiken tentenkampen van daklozen op. Sinds begin vorig jaar zijn zulke kampen gemeld in 17 gemeenten, bijna 2 keer zoveel als in de 2 jaar daarvoor. Ook in Tilburg speelt dit probleem. Gemeenten waarschuwen voor schrijnende leefomstandigheden en overlast voor omwonenden. De cijfers zijn waarschijnlijk een ondergrens, omdat niet alle tentenkampen bij de gemeente nog bekend zijn. Het CJIB heeft door een technische fout boetes en strafzaken korte tijd aan de verkeerde personen gekoppeld. Daardoor konden mensen privacygevoelige informatie van anderen zien. De site werd daarop tijdelijk afgesloten en het datalek is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Mogelijk zijn ook brieven met verkeerde informatie verstuurd. Het CJIB onderzoekt nog om hoeveel mensen het gaat.
0: Dus je krijgt een briefje thuis, u reed 120 waar u 100 mocht, en dat kan dan verkeerd zijn.
1: Ja, dan denk je, ik heb helemaal nooit in Amsterdam gereden. Ja, nou, dat kan dan daar ook om.
0: Ja, okay. Ja. Nou, daar heb je sowieso een tijd om eruit te liggen thuis. Ja. Maar ja. Ja, dat is lekker dan.
1: Ja, ik denk dat ook heel veel mensen andersom nu gaan zeggen. Oh, ja. Neem maar als een foutje, de rekening.
0: Ja, precies. Dus, ja.
7: Oh, handig.
0: Ja. Ja. Ja. Nou, oké. Okay. We zijn benieuwd. Dankjewel René. Meer nieuws op web en app van Omroep Brabant uiteraard. En over een uurtje dan word je weer geüpdate met de laatste info. We zijn benieuwd, Marieke en ik, hoe dat jouw auto eruit ziet. Ben jij team schone auto? Doe dan even een duimpje omhoog in de app voor je zover dat nog niet hebt gedaan. Of heb jij een hele rommelige auto? Laat het ons dan ook even weten via de app met een duimpje omlaag. 06-573-282-03. Straks gaan we de hele balans eens even opmaken hoe het zit met de schoonheid van de auto's onder onze luisteraars.

0: het volume maar wat harder.
1: En maak het extra gezellig bij jou op je werk.
0: Voor je het weet, is de werkdag voorbij.
2: Het gevoel van hier. Omroep Brabant, het gevoel van hier.
0: Het gevoel van hier.

Ineens was hij daar. Hoorden we van Somber. Beetje begin van het jaar, als ik het niet vergis. Maar daar gaan we nog heel veel meer van horen. Homewrecker, laakt lekkere muziek. We zijn druk in de stem aan het tellen voor een schone auto. Duimpje omhoog. Of je is het een teringbende, een duimpje omlaag. Zometeen de uitslag naar Cameron Young, dit is Hotshot.

0: Hot Shot, Karen Young. In Afslag Zuid, het is 13 minuutjes voor 5.
1: Wij halen de wijsheid niet uit een boek.
2: Maar wij doen ons eigen onderzoek.
0: Ja, zeg je auto's, dan zeg je natuurlijk dat je ze ook af en toe moet schoonmaken. Nou, is Marieke net terug van vakantie. En dan is het altijd ook wel een... niet alleen je koffers uitpakken, maar volgens mij ook je auto uitpakken. Ja. En daarna nog een keer uitpakken, want er blijft toch ook altijd heel veel achter. Je hebt hem net schoongemaakt en jij vroeg je af hoe dat nou een beetje zit, hè?
3: Ja, precies. Ja, en voordat ik de uitslag verklap, dan kan ik toch alvast wel zeggen dat we wel veel schone luisteraars hebben. Maar daar ga ik zo dus even meer over vertellen.
0: Ja, want jij was bij de wasstraat en toen dacht je van, hoe kan het nou dat die auto's voor mij, of je ziet dan wel eens een auto voor je, denk je van, maar je hoeft er helemaal niet doorheen nu. Het is,
3: die zien er dan allemaal nog zo schoon uit. Maar dat zijn gewoon mensen die hebben volgens mij gewoon zo'n soort abonnement. En die gaan dan gewoon elke week heel even door de wasstraat. Maar voor mij is dat echt een soort uitje. Eén keer in het half jaar of zo. Okay. Weet ik niet, zoiets.
0: Maar de binnenkant van de auto zegt dan ook volgens mij nog heel veel over de persoonlijkheid van iemand. Hoe iemand in elkaar steekt. Hè? Want als je sommige bij iemand kan je mijn deur opentrekken. Je hebt wel eens ooit dat je zegt van, kan ik even met jou meerijden? Dan zeg je, wacht even.
3: wacht heel even. En dan moet eerst even al die koffiekopjes, McDonald's, allemaal dat. Ik het
0: en
3: eruit.
0: Denk ik, hoe kan, ik kan daar helemaal niet tegen. Maar goed, voor mij is, je vroeg mij net ook, van, je houdt wel van auto's. Ja, ik ben autoliefhebber. Dus misschien dat ook dat wel scheelt. Dat ik dan ook wel vind dat een auto mooi moet blinken en schoon zijn. En van binnen ook gewoon.
3: Ja, en ik zit ook wel veel in de auto. Dus dan, dan wil ik ook wel gewoon, als ik dan zoveel hier zit, dat het dan ook wel een beetje netjes is. Zeg.
0: Ja. Nee, maar het vind, ik heb dat ook. Ik heb ook veel gereisd in de auto. En dan moet het is toch altijd wel toch een soort van je tweede huis. En dan moet dat gewoon netjes opgeruimd zijn. Gewoon dingen bij dingen kunnen en zo. Dat vind ik ook wel fijn.
3: Dat je weet waar alles ligt.
0: Ja, ook fijn. Maar ik kan me ook heel erg irriteren aan een vlek. Of een, weet je wel, dat
3: ja, dat heb ik dan wel weer minder, hoor. Ja. Maar en dan aan de buitenkant of aan de
0: buitenkant.
3: Dus als er dan ergens, als er een vogel op jouw auto heeft gepoept.
0: Ja, nee, maar dat heb ik sowieso. Maar dat is een heel ander verhaal. Maar mijn lak is niet helemaal oké. Dus als er een vogel op mijn auto heeft gekakt, zeg maar, om even het netjes te zeggen. Dan stop ik. Heb een flesje water heb ik achter in de auto liggen.
3: Oh, dan stop je?
0: Ja, stop ik. Moet het eraf gaan. Meteen. Okay. Ja, moet er meteen af. Anders dan krijg ik het nooit meer weg.
3: Oh, oké. Nou, dat klinkt
0: wel een ding, hè?
3: Ik wou zeggen, jeetje, dat klinkt wel heel serieus, dit allemaal.
0: Ja, precies. Hey, hoe zit het bij onze luisteraars?
3: Ja, nou ja, Joost, Karin, Chantal, Chris, Nathalie, Jacqueline en Sjors, die hebben allemaal een hele nette auto. En Harold zegt ook, die van mij is van binnen en buiten brandschoon. Er zijn ook nog wel een paar mensen die hebben dat niet. Joan, Eva en Angel, die geven een duimpje omlaag.
0: Oké.
3: Ik heb nog gevraagd naar een toelichting, maar die kwam er niet helemaal. Dus ik weet niet hoe erg het is, maar het was in ieder geval niet schoon. Riki die zegt, die van mij is schoon van binnen en vies van buiten. Dus dat kan ook nog natuurlijk.
0: Ja.
3: En Alex zegt, hij was heel rommelig, maar sinds vorig weekend heb ik hem schoongemaakt en hoop ik ook zo te kunnen houden. Dus nu is hij schoon.
0: Nou, mooi.
3: En daar sluit ik me wel bij aan, hoor. Ja. Ik ga nu ook wel echt mijn best.
0: Nou, dat lijkt me ook hartstikke goed om dat te doen.
3: Ja, dus,
0: precies.
3: Ja, Marcel en zijn vrouw die zijn heel anders. Zijn vrouw die was de auto bijna elke week en hij zelf maar 2 keer per jaar. Dus dat is ook weer heel anders. Ik weet niet of het dan om dezelfde auto gaat, trouwens. Dat denk ik niet.
0: Nee, dat denk ik dan niet. Nee, nee, we hebben natuurlijk ook vrachtwagenchauffeurs.
3: Ja, dat klopt. Ja, Roy die zegt, ik heb een schone auto en een schone vrachtwagen.
0: Ja.
3: Maar hij heeft ook wel een goede stok achter de deur, want hij zegt dat hij thuis op zijn donder krijgt als hij niet gestofzuigd.
0: Kijk, zo wordt het.
3: Dat is heel...
0: Heel goed.
3: Ja.
0: Hoe is zo'n beetje de balans? Zullen we hem opmaken?
3: Ja, dat je ziet het misschien al een beetje aan wat ik net heb opgelezen, maar de Afslag Zuid-luisteraars die hebben het vooral een hele schone auto.
0: Ja.
3: Maar liefst 92%.
0: Wow! Ja. Wat goed zeg.
3: Netjes, hè?
0: Wat een mooie opgeruimd allemaal.
3: Ja, heel secuur.
0: Nou, chapeau, applaus.
3: Ja,
0: dat vinden wij hartstikke mooi. Dankjewel ook voor het appen. 92% met een schone auto. Een opgeruimde auto, een opgeruimd hoofd. Dat helpt allemaal. Dit is Afslag Zuid voor de maandag, de 31ste van augustus. Terwijl het zonnetje hier in ieder geval in de regio Eindhoven behoorlijk aan het schijnen is. Dat is lekker om de dag goed af te sluiten. Sowieso zit je goed bij Afslag Zuid. En nu U2 op je radio.
1: Omhoog.

0: 2, Stuck in a Moment You Can Get Out Of. In de afslagzijde, het is 5 minuten voor 5. We denken zo meteen aan de andere kant van 5 uur na het nieuws. Nog een uurtje voor deze maandagmiddag, afslagzijde. En dat wordt een leuk uurtje, kan ik je vast zeggen. Want we gaan leuke dingen doen. Sowieso gaan we deze week heel leuke dingen doen. Morgen vanaf morgenochtend starten we natuurlijk met de top 1976. Maar morgen gebeurt er nog meer, want morgen zijn we jarig. Morgen is echt de dag dat Omroep Brabant Radio 50 jaar bestaat. En dat vieren we met worstenbroodjes. En die kan jij ook bemachtigen. En hoe dat zit, daar ga ik het je straks over bijpraten. En komende zondag is het Bloemencorso in Zundert. En dat is het grootste Bloemencorso ter wereld. En daar hebben we ook kaartjes voor. Niet één, niet twee, maar nog veel meer. Dus een grote kans om te winnen. Blijf lekker luisteren. En ondertussen hebben we natuurlijk nog heel veel fijne muziek. Dat en meer zometeen.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.

0: Lieber Frühwürgen,
1: Punt.nl. Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
4: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
5: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
8: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
7: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
9: Mijn papa verkoopt stoelen.
10: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd. Dit zit. Voordelig en snel. Dit
7: zit. Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
11: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Dorald Megens met het NOS-journaal. Peter Gillis probeert een veiling van 3 van zijn vakantieparken tegen te houden. De realityster en vastgoedondernemer dreigt de parken kwijt te raken omdat hij een aantal betalingen aan een schuldeiser zou hebben gemist. Gillis had bij hem miljoenen geleend en de hypotheekrechten als onderpand gegeven. Het gaat om de parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren.

0: Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. De studenten en begeleiders uit Breda die vorige week ziek werden op een introkamp in België hadden waarschijnlijk het norovirus. Dat blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten van de GGD. Op het kamp waren 175 van de 800 studenten ziek geworden. Sommigen moesten met uitdrogingsverschijnselen naar het ziekenhuis. Eerder werd nog gedacht aan voedselvergiftiging. Volgens de GGD kunnen er meer oorzaken dan alleen het norovirus zijn. Met de zieke studenten en hun begeleiders gaat het inmiddels weer beter. De Zeelandbrug is vanaf morgen 6 weken dicht voor onderhoud. In het beweegbare deel van de brug zijn scheurtjes ontstaan die gerepareerd moeten worden. De Zeelandbrug verbindt Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar. Er rijden per dag zo'n 15.000 voertuigen over de brug. Het weer vanavond verspreidt over het land nog wat buien. Vannacht droger en dan koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden nog een bui. In de rest van het land geregeld zon. Wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, Dennis Mooij van de ABB. Zeg Dennis, ik zit inderdaad het journaal te luisteren. Het wordt dadelijk bijna zo dat we een rubriekje erbij moeten krijgen met niet alleen de files op de weg, maar ook de afgesloten bruggen voor bepaalde voertuigen.
2: Ja, dat klopt. Nou ja, jullie in Brabant hebben vooral te maken met de brug bij Gorkum natuurlijk.
1: Ja, de Merwedebrug.
2: Ja, tenminste, als je met een vrachtwagen rijdt.
1: Ja.
2: En de Zeelandbrug bij Rotterdam is de Algerabrug wekenlang terug. Bij Krimpen aan de IJssel, allemaal onderhoud of door te laat onderhoud. Ja.
1: Ja, maar goed, daar kunnen wij helaas niks meer aan veranderen. Maar
2: het is wat het is.
1: Het is wat het is. Hoe is het met de files?
2: In Brabant staat er 75 kilometer file. Nou, de meeste files leveren niet zo heel veel vertraging op. Een minuutje of 5 op de A16 van Breda naar Rotterdam ben je bij de Moerdijkbrug 10 minuten extra kwijt. Dat geldt ook voor de A50 vanuit Eindhoven naar Os bij Veghel Noord. En op de N329 van Os naar Druten heb je tussen Bergen en Ravenstein een kwartier extra nodig.
1: Oké, dankjewel. Ja, Brabant bestaat morgen 50 jaar. Gaan we groot vieren. Niet alleen met de top 1976, maar ook met heerlijke worstenbroodjes. Straks meer daarover.
3: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
4: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
6: Met put.

0: maximaal 125 euro. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
2: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
3: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
4: Ja, ons bed is nog eigenlijk helemaal niet zo oud. Maar toch heb ik er nooit echt lekker in geslapen. Hoe doen ze dat eigenlijk bij een beddenspeciaalzaak? Binnenkort maar eens vragen.
5: Een goed bed wordt aangemeten, zoals bij maatkleding. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Plan je adviesgesprek op slaapstudiostijn.nl.
6: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
7: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
8: Vanaf morgen 9 uur is het feest.
9: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
10: En daarom als cadeau
11: 11 dagen lang
10: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
8: De top 1976.
10: Dit is Omroep Brabant. Met nu
8: Afslag Zuid. John van Groenhoven. Morgen.

0: twee grootste popsterren in de wereld. Met de naam Robbie Williams en Kylie Minogue samen met Kid.
1: Omroep Brabant.
0: Het is maandagmiddag. Laatste uurtje zijn we al ingegaan voor deze 31ste van augustus. We gaan naar september. Het voelt echt alsof dan de zomer erop zit.
2: Ja, ik wil er nog helemaal niet over nadenken.
0: Nee.
2: Ik ben er nog niet aan toe.
0: Nee, toch?
2: Nee, ik zit nog
0: vooral met mijn hoofd gewoon en nog echt vol in de zomer. Maar...
2: Ja, ik ook. Maar ik hoor wel veel mensen hier die zeggen van... Oh, ik kan juist niet wachten tot
0: het
2: begint.
0: Oh, is dat zo?
2: Ja, maar ik heb dat helemaal niet. Maar jij ook niet,
0: nee, hè? Nee. Marieke en ik zitten dat betreft helemaal op één lijn.
2: Ja.
0: Zeg, Marieke, praat ons even bij.
2: Nou, het Openbaar Ministerie die wil toch geen deal sluiten met Harry Leidekkers, de broer van drugscrimineel Bolle Jos. Dat meldt het AD. Het leek er lang op dat die deal er kwam, maar de top van het OM ziet daar nu vanaf. Het is niet duidelijk waarom. Morgen is er een zitting in de rechtbank. Harry zou ruim 15 miljoen euro aan crimineel geld hebben witgewassen. En dat geld kwam van de organisatie van zijn broer Jos. Er zijn steeds meer Engelstalige boekenwinkels in Nederland. Ja, dat moet ik misschien even uitleggen.
0: Ja.
2: Dat zijn winkels waar je in een lekkere stoel kan gaan zitten, een kop koffie bestelt en een goed boek, en dan dus wel in het Engels, uitzoekt om daar te gaan lezen. En het Engels lezen, dat wordt steeds populairder. Vaak is dat omdat mensen het fijn vinden om in de originele taal te lezen. En door promotie op bijvoorbeeld TikTok gaan veel jongeren op zoek naar boekenwinkels waar ze dat dan kunnen doen.
0: Ja, ik heb dat ook hoor. Ik doe dat ook bij films. Zet ik de Engelse ondertitelingen aan.
2: Oh ja?
0: Ja, dan lees ik mee. En dan zeg ik, ja, maar je kan het toch horen. Maar soms hoor je het niet goed, vind ik. En dan krijg je toch wat meer mee. Ik vind de Engelse taal wat dat betreft zonder het Nederlands tekort te doen. Maar het is geen mooiere taal, maar het legt makkelijker uit.
2: Ja, dat snap ik wel. Ik moet zeggen, ik heb dat bij films niet. Ik kijk wel altijd met Nederlands ondertiteling. Maar ik lees ook wel graag in het Engels. Want ik heb wel eens dan zo'n boek uit het Engels in het Nederlands gelezen. En dat komt toch heel anders over.
0: Ja.
2: Ook bepaalde woorden of zo. En ook dat bijvoorbeeld bij Harry Potter worden gewoon de hele namen veranderd van die mensen.
0: Ja, dat vind ik helemaal raar.
2: Ja, dat is toch gek?
0: Ja, om die reden zou ik ook nooit naar hou ik niet van musicals die vertaald zijn naar het Nederlands. Dus dat je dan de liedjes de teksten hoort in het Nederlands.
2: Ik vind het helemaal erg als je in het buitenland dan van die nagesynchroniseerde films hebt.
0: Duitsland heeft dat, hè?
2: Ja. Nou, in de Verenigde Staten is er een nieuwe trend in de cosmetische wereld. En dan wel eentje die echt een beetje klinkt als een soort horrorfilm. De Telegraaf schrijft daarover. Het heet Young Plasma Exchange Therapy. En daarbij vervangen artsen tot 3 liter bloed van een patiënt met vers bloed van jonge donoren. En dat zijn dan vaak studenten.
0: Jezus.
2: Ja, het zou ervoor zorgen dat je huid minder snel oud wordt, al is daar nog helemaal geen bewijs voor. Ja, en de jongeren die doneren, die krijgen dan $100 voor hun bloed.
0: Ja, dat is een verdienmodelletje.
2: Ja, is toch bizar?
0: Ja, dat is bizar.
2: Maar ook omdat er liggen zoveel mensen in het ziekenhuis die bloed nodig hebben voor gewoon hele medische redenen.
0: Ja.
2: En zijn er een paar mensen die denken, oh, ik wil er iets leuker uitzien. Ik laat even 3 liter bloed aftappen. Dat is toch bizar?
0: Dat is echt bizar dit.
2: Godverdamme.
0: Dat zou ik niet toegestaan. Ik heb altijd in de medische wereld denk ik altijd, de medici die zijn er om mensen beter te maken. En niet om voor dit soort toepassingen, zeg maar, voor geldelijk gewin iets te doen. Precies wat je zegt. Zijn mensen die komen bloedtekort. Bloeddonoren die zijn hard nodig en dan ga je dit doen.
2: Ja, en studenten die dan ook maar denken van, nou, ik kan wel wat geld gebruiken. Weet je wat, hier tap me maar leeg. Dat vind ik ook toch. Je gaat toch ook geen nier geven als je geld
0: doe je dat ook zegt hier. Tap me maar leeg. Ja, Costa, om mij leeg te tappen. Krijg ik daarvoor?
2: Ja, zo.
0: Nou, 100 euro, jongen. Ja. Nou, tap maar leeg.
2: Nou, begin maar. Ja, maar zo komt het echt een beetje over. Hier heb je $100, alsjeblieft.
0: Ja, tap maar leeg. Nou, die houden we erin. Tap maar leeg. Nou, wij lopen morgen ook leeg. Als het gaat over iets leuks. Want morgen bestaan we 50 jaar. En dat gaan we vieren met worstenbroodjes. Die gaan we uitdelen. Doen we in heel Brabant. Afijn, daar is heel veel over te vertellen. En daar gaan we zo meteen meer over horen. Van de

0: Inside, Groovers in the Heart. Ja, morgen is zover. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar. En dat wordt groots gevierd. En natuurlijk met de top 1976, die hier morgenochtend begint om 9 uur. Maar ook met onze worstenbroodjesactie. En onze collega Lois Verkooy, die weet er alles van. En die is hier in de studio. Lois, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Nou, vertel, wat gaan we morgen doen?
1: Ja, wie jarig is getrakteerd, hè?
0: Ja, dus, is dat zo?
1: Ja, meestal wel.
0: Ja, hè? Ja, dat is hier wel een ding. Want iedereen hier jarig is, ja, je kan hier niet de keuken inlopen of de afdeling. En er staan wel lekkere dingen iedere dag.
1: Heerlijk, maar wel heel verleidelijk. Ja.
0: Jazeker, ja. Maar ja, worstenbroodjes is Omroep Brabant natuurlijk. Brabant is worstenbroodjes. En die gaan we uitdelen morgen.
1: Ja, we dachten, wat kan je nou beter uitdelen dan een lekker warm worstenbroodje van de Brabantse bakken natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus wij gaan de provincie in.
0: Oké. Okay.
1: We gaan er duizenden uitdelen. En dat doen we samen met radiopresentatoren, tv-presentatoren en verslaggevers en medewerkers van Omroep Brabant.
0: Nou, wat leuk zeg. Ja. Dus jij bent morgen heel aan goed.
1: Ja, heel de dag onderweg. Ja.
0: Hoe laten we beginnen?
1: Nou, de vroege vogels die om 6:00 al zin hebben in een worstenbroodje, die kunnen aanschuiven bij Eindhoven Airport. Daar beginnen we.
0: Ja.
1: Daarna gaan we langs de studenten. Eindhoven, de Technische Universiteit Eindhoven.
0: Okay.
1: We gaan naar Fontys, Stappengoor, de campus. En daarna naar Berg op Zoom, Roosendaal, Oudenbosch, Breda, Uden en Den Bosch.
0: Wauw, we gaan overal heen.
1: We gaan overal heen,
0: wat goed zeg. Dus je kan ons overal ergens tegenkomen. Dus tussen 6:00 en 5:30 morgenmiddag.
1: 7:00 s'avonds.
0: 7:00 s'avonds zelfs. Ja. Oké, okay, dus 5:30 zijn jullie op stationsplein in Den Bosch, zie ik.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Dan ben ik net weg.
1: Oh,
0: ik ben hier morgen om 6:00.
1: Oh, maar hier zullen ze ook liggen.
0: Ja, zeker? Ja, oké.
2: Okay. Ja. Oh, dat is
0: wel fijn. Dat komt goed uit. Want ja, ik moet toch even iets eten tussendoor. Dat lijkt me lekker. Hey, but, dus dat komt er eigenlijk op neer dat als je ons tegenkomt, dan kan je gewoon een worstenbroodje pakken.
1: Ja, zeker. Ja, wow. Gratis worstenbroodjes.
0: Nou, wat wil je nou nog meer?
1: Ja, dat weet ik niet, ja. Helemaal lekker, toch?
0: Hé, hey, maar is het nog iets speciaals, heb ik begrepen? Want er schijnt ook een soort van gouden worstenbroodje te zijn.
1: Ja, er zijn een aantal gouden worstenbroodjes. Of ja, een aantal worstenbroodjes zitten in een gouden wikkel.
0: Ja.
1: En mocht je die nou treffen, mocht je die nou van ons in je handen krijgen, dan win je twee tickets voor het jubileumconcert.
0: Ah, dus het is niet alleen een lekker broodje, maar ook nog tickets voor het jubileumconcert.
1: Ja, daar maak je kans op. Dus kom er zeker eentje halen, zou ik zeggen.
0: Nou, dat is zeker. Ik denk dat heel veel mensen. Er waren al mensen in de app die zeggen: hey, waar kan ik morgen naartoe? Waar moet ik zijn? Dat is ook nog allemaal terug te lezen op omroepbrabant.nl/50. Nou, makkelijker kunnen we het niet maken. En daar kun je het ook alle acties op terugvinden.
1: Ja.
0: Hoeveel worstenbroodjes ga je morgen eten, Lois?
1: Ikzelf? Ja, ik ga proberen er niet veel te eten. Maar als ik ze de hele dag in mijn hand heb, dan dan is het heel verleidelijk, ja. Ik ga proberen nog wat voor jullie over te halen.
0: Onder de 10 te blijven. Dat, dat moet toch over een hele dag heen?
1: Wat een uitdaging.
0: Oké, okay. En wie zijn van de radio? Ik geloof dat Jordi morgen ook nog ergens is.
1: Jordi is er, is in Den Bosch.
0: Oh, die zit in Den Bosch.
1: Mark is er.
0: Ja, Mark.
1: Morgenochtend. Christian is er.
0: Ja. Koen is er geloof ik ook ergens.
1: Ja, Koen is er ook. Ja.
0: Oké, okay. Nou, hartstikke leuk. Dus wil je ons of onze collega's ergens tegenkomen morgen? De worstenbroodactie. Het is, wordt leuk, wordt lekker smullen. Dankjewel, Lois.
1: Yes.
0: Succes morgen.
1: Hopelijk, hopelijk tot daar.
0: De worstenbroodactie leest er allemaal over op omroepbrabant.nl/50.

0: 50. Al wordt het 50 jaar, dat morgen vanaf morgen gevierd worden. En om 9 uur trappen we af met de top 1976. 1976 prachtige liedjes door het lijstje die door jullie is samengesteld. Imani hoorde je nu in de afslagzaai. Don't be so shy. René, met het nieuws zometeen. Waar ga je het over hebben?
1: Nou, pianoleraar die jongens misbruikte blijft vastzitten. En dit vinden PSV-iconen van de transfer van Sam Lammers.
2: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
3: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
2: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebied.
3: Ontdek de Tweede Maasvlakte, Europa's grootste havengebied, aan boord van de Zilvermeeuw. Boek deze rondvaart snel op zilvermeeuw.nl.
4: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
0: Voor het verkeer schakelen we met de ANWB. Dit is Dennis Mooi. Dennis, goedemiddag.
5: Een hele goede middag. Er staat een dikke 80 kilometer file in Brabant. De meeste files leveren ongeveer 5 minuten vertraging op. Op de A27 van Utrecht naar Breda heb je tussen Noorderloos en Werkendam een kwartier extra nodig. 10 minuten langer onderweg ben je op de A50 van Eindhoven naar Os bij Uden-Zuid. En op de A58 Breda-Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum West heb je ook 10 minuten vertraging.
0: Oké, dankjewel. Succes in de file allemaal. Vanmiddag trekken we bij Oostwaartsweg. De zon die laat zich nog even zien. We sluiten deze middag wat dat betreft zonnig af. Het wordt zo'n 20 graden. Ook vanavond nog kans op buien. Vannacht droog. Zometeen uitgebreid weer met weerblazen. Het is 6:02. Het nieuws met René Snippert.
1: De 42-jarige orgel- en pianoleraar Reinier K. uit Werkendam blijft vastzitten op verdenking van het jarenlang misbruiken van 4 minderjarige jongens. Zijn advocaat had gevraagd om hem zijn rechtszaak in vrijheid te laten afwachten, maar de rechtbank wees dat verzoek af. Eerst moet een psycholoog onderzoeken hoe groot de kans op herhaling is en welke behandeling nodig is. Richard K. werd vorig jaar al veroordeeld voor het misbruik van een jongen van 15 jaar. De ouders van de 17-jarige Milou Verhoef uit Bavel zijn niet onder de indruk van de excuses van psychiater Jim van Os. De psychiater vroeg naar haar euthanasie samen met 13 collega's aan het Openbaar Ministerie of onderzoek nodig was naar de rol van haar ouders en de behandelaars. Van Os zei gisteren in Zomergasten dat hij daarvoor excuses heeft aangeboden. Volgens de ouders was van echte excuses geen sprake en stond de psychiater nog altijd achter de inhoud van de brief. Marion de Hoon Velenturft stopt op 1 juli 2027 na 12 jaar als burgemeester van Baarle-Nassau. Dat schrijft ze maandag in een brief aan de inwoners. De burgemeester zegt niet klaar te zijn met het werk, maar het stokje te willen overdragen aan iemand met een frisse blik en nieuwe ideeën. Oud-minister en voormalig CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij stierf na een kort ziektebed in zijn woonplaats in Leiden. Brinkman was in de jaren 70 minister en daarna fractievoorzitter van het CDA. Een van zijn taken was de media.
6: En met een symbolische handeling wil ik dan nu heel graag Nederland 3 voor geopend verklaren.
1: Ja, dat klinkt ouderwets, hè?
0: Nou, Nederland 3, ja. Dat is wel eens even terug, ja.
1: In 1994 was hij lijsttrekker, maar na een grote verkiezingsnederlaag vertrok hij uit de landelijke politiek. Later keerde hij terug als fractievoorzitter van het CDA in de Eerste Kamer. Hij was 78 jaar.
0: Zijn wel van die politici uit het verleden die, zeg maar, die wel icoon. Ik vind hem wel een icoon. Dus als je de naam hoort, zie je hem ook wel meteen voor je. Dat is, dat heb je niet bij iedereen, vind ik.
1: Dat heb je in bepaalde figuren, ja, inderdaad. Hij is wel gelijk wie
0: heel
1: dat
0: prominent
1: inderdaad
0: geweest en heel veel gedaan in de politiek.
1: Ja,
0: ja, absoluut.
1: Nou, PSV is de laatste dagen druk bezig op de transfermarkt. Zo gaat de landskampioen zich versterken met Semi Oesa van NEC en spits Sam Lammers van FC Twente. Met de laatst genoemde keert een oude bekende terug, want Lammers begon zijn profloopbaan ook in Eindhoven. PSV-icoon Willy van der Kerkhof is niet erg enthousiast.
7: Ik zou hem ook niet halen. Waarom?
8: Nou, omdat je misschien nog een extra spits nodig hebt. Want je hebt er verder geen.
7: En anders kan je gewoon met Til in de spits spelen. Ik gun het Lammers ook om PSV terug te gaan. Iedereen wil graag bij PSV voetballen. Laten we eerlijk zijn. Wij hebben geen, eigenlijk, misschien gek, eigenlijk geen spits nodig.
1: Ja, want PSV is zonder echte puntspeler sterker dan met, denkt Willy. Maar daar denkt de PSV-top dus anders over. Tot woensdagavond, 1:00 PM, kan er nog transfers gedaan worden in Nederland.
0: Hij zit een beetje in het voetbal, toch?
1: Ja.
0: Wat denk je? Dan gaat er nog een bijzondere transfer komen?
1: Bij PSV?
0: Ja.
1: Ze zijn nu nog wel heel druk bezig. Ze hebben volgens mij nog wel hun zin in nu gezet op nog Unai. Van, wat dacht ik, daar hebben ze mee bemoeid, maar dat weet ik niet zeker.
0: Nou, oké. Okay.
1: Maar dat las ik wel iets over. Ja, maar dat is de laatste dagen, zeker met voetbaltransfers. De laatste 24 uur gaat het vaak helemaal los. Dus dat gaat
0: je houdt het allemaal in de gaten.
1: Ik hou het zeker in de gaten.
0: Allemaal spannend. Oh, goed zo. Dankjewel René. Tot over een uurtje. Weer nieuws op Web&F van Omroep Brabant. Zometeen uitgebreid weer met Weerplaza. En als jij van bloemencorso houdt, dan zou ik zeker ook blijven luisteren. Want we gaan straks nog kaartjes weggeven. John van Bronhoven. Voor het bloemencorso in Zundert. En dat zijn topplaatsen. Dan kan je het allemaal heel goed zien. Dit is Julien Clerc. Winnie.

0: Op het gevoel van de zomer weet je vast de oude Franse klanken van Julien Clerc naar Viniz. Over het weer gesproken, de zomer gesproken, Berend van Weerplaatsen. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Het was een best bijzondere dag vandaag. Ik zei het net tegen jou al toen ik hierheen reed. Prachtige wolken, die zie ik nu ook voorbij trekken trouwens.
1: Ja.
0: Het is een beetje onstuimig ook wel, maar het zonnetje dat schijnt nu. Maar hoe gaat het eruit zien voor de rest van deze maandag?
1: Ja, we hebben inderdaad een wisselvallige dag achter de rug met van die schitterende wolkenluchten. Stevige buien ook zo nu en dan. Op dit moment valt het mee met de buien in Brabant. Zeer lokaal kan nog een buitje voorkomen de komende 2-3 uur. Maar een groot gedeelte van de avond gaat gewoon overal droog verlopen. Met af en toe nog een zonnetje erbij. Vannacht blijft het ook overal droog in Brabant. Misschien later in de nacht een lokaal buitje. Maar goed, dat zal allemaal niet zoveel meer voorstellen. En de temperaturen, op dit moment tikken we nog de 20 graden aan. Maar vannacht wordt het zo'n graad of 14 op de meeste plekken in de provincie.
0: Ja. Oké. En morgen zijn er weer buien die in het verschiet liggen, of gaan we weer de andere kant op?
1: Nee, morgen is toch wel een ander weertype dan vandaag, hoor. Want morgen krijgen we te maken met een grotendeels droge dag in Brabant. Zien we de zon geregeld. Zeker in de middag is dat het geval. En de temperatuur gaat oplopen naar zo'n 20 of 21 graden. Er staat ook wat minder wind dan vandaag. Dus morgen is het echt wel een prima dag om er lekker op uit te trekken. Ook woensdag volgt dan nog een grotendeels droge dag met flink wat zon. Niet al te veel wind. Temperaturen die kan misschien dan een graadje hoger uitvallen dan de voorgaande dagen met zo'n 22 graden op de meeste plekken. Maar woensdagavond zien we dan dat die buienkans vanuit het westen geleidelijk gaat stijgen. En ook de dagen daarna, vanaf donderdag, ja, dan wordt het toch wel weer wisselvalliger met dagelijkse kans op buien. Ja.
0: Op de hele lange termijn, hè Berend, zit er dan nog een soort van nazomer in het verschiet?
1: Ja, kijk. September duurt natuurlijk nog lang.
0: Ja, we moeten nog beginnen, joh.
1: Ja, we moeten natuurlijk nog beginnen. Want morgen begint officieel de meteorologische herfst. Maar doorgaans zien we natuurlijk in september echt nog wel vaak een periode met heerlijk nazomerweer. Komende week is dat niet het geval. Maar de lange termijn modellen die laten wel rond de maandwisseling, of rond de halverwege de maand september, toch een periode zien met mogelijk meer hoge druk invloeden. En dat betekent meer zon, hogere temperaturen. Dus ik verwacht echt nog wel een periode met heerlijk nazomer.
0: Oké, nou, we gaan het allemaal meemaken. Dankjewel, Berend. Tot de volgende keer weer, hè.
1: Tot de volgende.
0: Dank je.
2: Het snelspel.
0: Ja, je hoort zometeen een artiest die ontzettend veel haast heeft om na een drukke dag thuis te komen. En als je dan haast hebt, dan raffel je dingen vaak af. Dat doen we ook met het liedje dat ze zingen. Welke artiest die heeft hier ontzettend veel haast om thuis te komen? En welk liedje rafelen ze af? Dat ga ik zo laten horen. Maar normaal zou je de anti-stress Brabo-bolide winnen hier in Afslag Zuid. Die win je als je dadelijk in de uitzending komt, als de computer jou selecteert. En je hebt het goed. Maar we doen er nog iets bij. Marieke, want we hebben iets leuks, hè?
3: We hebben iets heel erg leuks.
0: Nou, ja, vertel. Jij mag het vertellen. Wat
3: mag ik het vertellen? Ja. Wat leuk. Nou, we mogen kaarten weggeven voor het Bloemencorso in Zundert aankomende zondag. Dus dan mag je daar eens even wat wagens gaan kijken.
0: Ja, de mensen zeggen, ja, maar daar kan ik er sowieso naartoe. Zeker kun je daar naartoe. Maar de beste plaatsen, die hebben wij.
3: Ja, die hebben wij. En misschien dadelijk de luisteraar.
0: Ja, dus op de tribune, kaartjes voor het Bloemencorso in Zundert. We gaan er vijf keer twee weggeven. Dus grote kans om te winnen.
3: Zeker.
0: Dus zet het telefoonnummer alvast klaar. 06-573-2203. Maar je moet er wel iets voor doen. En dat is namelijk de opgave raden. Welk liedje is dit?
2: Het snelspel.
0: Ja, die ging heel snel. Nog één keer dan. Goed opletten. Welk liedje is dit?
2: Het snelspel.
0: Het is gewoon een kwestie van meezingen.
3: Ja, ik weet het wel.
0: Ja, ja. 06-573-2203 voor de anti-stress Brabo-bolide. En twee kaartjes voor het Bloemencorso in Zundert. Nu eens meespelen. Appen maar.

0: Jalo of ATB.
1: Het snelspel.
0: Het snelspel, ja, en de opgave die hebben we laten horen. We hebben Roel aan de lijn. Roel, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, hoe is het met jou?
2: Goed, dankjewel.
0: Ja, goed. Nou,
2: de zon schijnt in Breda.
0: Kijk, nou, dat is mooi. Dan schijnt, kan ik wel concluderen dat er in ieder geval de helft van Brabant de zon schijnt. Want ook hier in Eindhoven, nou, daartussenin, volgens mij schijnt, we hoorden het net ook van Weerplaatsen. Het is even wel lekker. Maar we hebben wel flink wat buien. Is in Breda ook nat geweest vandaag?
2: Het heeft al wat geregend, maar het viel mee.
0: Het viel mee. Nou, het is alleen maar hartstikke goed. We hopen in ieder geval dat het morgen ook goed weer is. Dat hebben we net gehoord. Dat het is. Morgen zijn we om 3 uur in Valkenburg Stadspark in Breda om borstenbroodjes uit te delen.
2: Ja, ik weet het, maar ik ben morgen om 3 uur niet in Breda. Helaas.
0: Nee, oké. Maar goed, ik heb wel goed nieuws voor jou, denk ik. Want ik pak de opgave er nog even bij.
1: Het snelspel.
0: Want Roel, wat herkende jij in dat liedje?
2: Volgens mij is The Real Thing, de band, met You Are My Everything. Uit 1976.
0: Uit 1976, zegt hij er gewoon bij. Ja, hebben hier met een kenner te maken. The Real Thing, You To Me Are Everything. Dat is helemaal goed, Roel. Dus dat levert jou een mooie prijs op. Antistress Brabo Belieden. Maar dat doen we vandaag ook nog eens. 2 kaartjes bij voor het Bloemencorso in Zundert aanstaande zondag.
2: Ah, heel leuk.
0: Top. Ja, is dat, ben je er ooit geweest?
2: Ja, een paar keer.
0: Ja?
2: Vorig jaar zijn we geweest op de open dag, dus op maandag.
0: Ja.
2: In plaats van zondag.
0: Oké.
2: Dat is ook heel leuk om te bezoeken.
0: Ja, precies.
2: En we wilden eigenlijk dit jaar sowieso gaan. Dus,
0: dan komt dat heel mooi, want dan heb je mooie plaatsen. Die gaan we voor jou regelen. Roel, leuk om even in de uitzending te krijgen. En alvast heel veel plezier aanstaande zondag. En we gaan nog eventjes naar die hit. The Real Thing. Dit draaien we gewoon eventjes. Okay. Zo kan het allemaal. Mooie avond, Roel, en tot de volgende. Dankjewel. Yes,
2: dank je.
0: The Real Thing. De oplossing van het snelspel vandaag. You to me are everything.

gezellig en altijd bij je. Dit is tot 7 uur Afslag Zuid op Omroep Brabant. Hier ben ik geboren.

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Ja, populair liedje. Ik denk dat hij wel terug gaat horen is de komende weken in de top 1976. Peter Fox, House aan Zee. Ja, het was nu te horen in Afslag Zuid. Ja, op deze maandagmiddag. Zometeen nog een uurtje Afslag Zuid voor de maandagavond. En daarin gaan we bellen met een van de deelnemers van het Bloemencorso in Zundert, waarvoor je zojuist kaartjes kon winnen. Dat en meer zometeen.
2: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
5: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
4: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
8: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
9: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
10: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
9: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
11: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
10: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
11: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
2: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
3: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Dorald Megens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting voor volgend jaar zijn dichtbij een akkoord. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden die plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. De deadline voor het indienen van de begroting werd vandaag meerdere keren uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden vanochtend al de puntjes op de i zetten, maar de onderhandelingen gingen moeizamer dan gedacht.

0: Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De verloren finale tegen Spanje van het afgelopen WK was zijn laatste interland. Tanja Koen, die in 1951 de eerste tv-omroepster van de NCRV werd, is overleden. Later maakte ze ook eigen programma's voor die omroep, zoals de Zaterdagavondshow en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen was 100 jaar. De veroordeelde Marius Borg Heubu mag volgende week de uitvaart van de Noorse koning Harald bijwonen. Heubu is de zoon uit een eerder huwelijk van de nieuwe koningin Mette Marit. Hij is veroordeeld voor onder meer verkrachting, maar er loopt nog een hoger beroep. Hij moet bij de uitvaart wel een enkelband dragen. Na grote bosbranden in Algerije wil de president de doodstraf invoeren voor brandstichters. Officieel is de doodstraf nooit afgeschaft in het land, maar die wordt al 33 jaar niet uitgevoerd. Vorige week kwamen bij branden zeker 12 mensen om. De president wil de wet binnen 2 weken aanpassen. Het weer vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger, koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag vooral in het noorden nog een enkele bui. De rest van het land geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. We gaan voor de verkeersinformatie naar de ABB. Dennis, mooi. Goedenavond.
2: Nou, de avondspits is op zijn retour. In Brabant staat er nog 35 kilometer file. Op de A27 richting Breda heb je tussen Noorderloos en Werkendam 10 minuten extra nodig. En dat geldt ook voor de A59, Den Bosch-Zierikzee, voor het knooppunt Hooipolder.
1: Oké, dankjewel. Zometeen afslag Zuid. Ga straks bellen met een van de buurtschappen die meedoet zondag met het bloemencorso in Zundert. Eens kijken of ze er allemaal klaar voor zijn en hoe het met de bloemetjes is. Want we hebben natuurlijk een droge periode achter de rug. En ook Was Not Was hoor je zometeen Walk the Dinosaur.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom eraan.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
5: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
8: Je verlaagt je energierekening met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Hey,
8: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
12: De Kring Roosendaal. Theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de Drieërs en Dolly Dots de musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
13: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
14: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-stripkebikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs de gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-stripkebikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
13: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
15: Vanaf morgen 9 uur is het feest.
16: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
17: En daarom als cadeau
18: 11 dagen lang
17: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
15: De top 1976.
17: Dit is Omroep Brabant. Met nu
15: Afslag Zuid. John van Groenhoven.

0: Rox, My Baby Left Me.
1: Omroep Brabant.
0: Dit is afslagtijd voor de maandagavond. Vanuit de welkom op deze maandagavond. Nou, we zijn al een paar uurtjes bezig. Maar goed, ja, het is het officiële moment om de maandagavond
2: dan
0: te openen,
2: zes
0: toch?
2: Uur,
0: ja, zes uur, ja. Ik heb net een chocolaatje gehad. Dat is, en dan weet je wat ik dan krijg.
2: Droge bek.
0: Ja, nee, speeksel.
2: Oh, ja,
0: dat moet
2: juist.
0: Je eigenlijk niet doen.
2: Het is zo verleidelijk. Ligt hier, ja, er is weer iemand jarig weer.
0: Ja, er is
2: ik
0: iemand jarig. Bart was jarig.
2: Oh, Bart was jarig. Ja, okay. Ja.
0: Die is overigens 50 geworden.
2: Oh, dat is net...
0: Net als wij. Morgen. Ja, morgen zijn wij jarig. En dan trakteren wij ook. Maar het is heel erg dit. Niet op chocolaatjes. We moeten ook gewoon niet doen.
2: Maar ze waren wel lekker, hè?
0: Nou, dit was een karamelzeezout.
2: Oh, die had ik ook.
0: Tony Chocoloni. Oh, die is lekker, man.
2: Ja, die waren waanzinnig. Ja,
0: en ik ben geen snoeper, maar dit is toch een beetje guilty pleasure.
2: Ja, ik heb het ook als die koekjes en zo liggen, denk ik, ja, maar die chocola.
0: Ja, maar ik heb echt, serieus, dat is niet omdat ik het bruggetje wil maken naar morgen, maar ik heb liever een worstenbroodje. Ja, als ik het daar dan toch over heb.
2: Ik heb wel liever chocola.
0: Morgen gaan we worstenbroodjes uitdelen.
2: Dat is een verkeerde antwoord
0: natuurlijk. Ja, precies. Maar morgen gaan we worstenbroodjes uitdelen. Want bestaan we natuurlijk 50 jaar. En dat vieren we niet alleen met de top 1976, maar ook met worstenbroodjes. Je kan op omroepbrabant.nl/50 kan je zien waar we overal zijn. We gaan door heel Brabant heen. Je kan ons overal tegenkomen.
2: Ja.
0: En dan als je ons ziet, dan krijg je gewoon een worstenbroodje.
2: Geen chocolaatje.
0: Nee, maar wel een worstenbroodje.
2: Ja, oké. Okay, nee,
0: lekker,
2: dat is
0: man.
2: Goed.
0: Zeg, er is ook wel heel wat weer gebeurd vandaag. Praat eens even bij.
2: Ja, daar kun je even bij komen. Ja. Peter Gillis wil voorkomen dat hij 3 van zijn vakantieparken kwijtraakt. Het gaat om de parken Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg. Zijn advocaat onderzoekt juridische mogelijkheden om de veiling van de parken tegen te houden. Gillis heeft een schuld van ruim 20 miljoen euro en zou betalingen bij een schuldeiser hebben gemist. Misschien heb je het al gemerkt vandaag. Het is weer druk op de weg en in de trein. Dat komt omdat de zomervakantie in het hele land voorbij is. Vooral in de trein is het nu druk. De NS verwacht dat er in september 1,3 miljoen mensen met de trein gaan. Op de weg gaan we vooral in oktober de drukte weer merken, als het weer wat slechter wordt en het weer eerder donker is. Ja, als ik jou vraag waar de kaasschaaf vandaan komt, dan zeg jij Nederland, toch John?
0: De kaasgraaf.
2: Ja.
0: Dat is wel iets Nederlands, ja.
2: Nou, dat vond ik dus ook. Maar het blijkt dus helemaal niet te kloppen.
0: Niet?
2: Nee, de kaasgraaf komt namelijk uit Noorwegen.
0: Uit Noorwegen?
2: Ja, ja, dat meldt de editie NL. In 1923 heeft iemand hem daar uitgevonden. Maar inmiddels zijn er in Nederland ook genoeg kaasschaafdesigners, zoals dat zo mooi heet.
0: Ja.
2: En één designer die heeft ook nog wel een tip voor je. Gebruik bij oude kaas een lange kaasschaaf en bij jonge kaas juist een kortere.
0: Wat is een lange en een korte? Want ik ken eigenlijk maar één vorm van kaasschaaf.
2: Ja, ik ook. Ja. Maar toen ik het zag op het filmpje, het is een soort van, ja, het is een soort schilmesje, maar dan een kaasschaaf.
0: Oh, dus
2: snap
0: een beetje
2: je
0: dan
2: zo'n,
0: ja, zo'n asperge. Ja,
2: en dat is dan goed voor de jonge kaas, want die gaat zo mooi zo plat op. En met zo'n oude kaas, dan moet je zo groot pakken, want dan krult hij een beetje zo op. Zoals
0: wat voor schaver ben jij? Doe jij, zeg maar, als je een stuk kaas hebt, hè, doe je dan de zijkant of doe je de bovenkant?
2: Oh, de bovenkant 100%.
0: Ja?
2: Ja, doe jij de zijkant?
0: Nee, ja, bij mij thuis daar heb ik al discussie over. ik ben ook van de bovenkant.
2: Ja, vind ik veel logischer.
0: Ja, nee, maar zij doen allemaal de zijkant.
2: Ja?
0: Ja, maar dan krijg je veel dikkere plakken.
2: Ja, ook dat. En dan, ik vind toch van de bovenkant, dan gaat het voor mijn gevoel toch allemaal wat egaler.
0: Ja, maar aan de andere kant moet ik hun ook wel weer gelijk geven. Want als je aan de zijkant doet, dan hou je een mooier stuk over.
2: Ja,
0: en als je
2: aan
0: de bovenkant krijg je op een gegeven moment zo'n... Ja, op een gegeven moment ben ik klaar.
2: Ja, klopt. En juist ook aan de bovenkant. Als je begint, dan zijn het van die hele dunne, ilige...
0: Ja, maar die zijn juist wel heel lekker, vind ik.
2: Ja, dat vind ik ook lekker uit het vuistje.
0: Ja, precies, dat. Ja, ja, ja. Ja,
2: maar ik ben helemaal... Ik heb geen kaasschaaf thuis.
0: Oh, niet?
2: Nee, dus ik zit altijd, ik vergeet het altijd.
0: Wanneer ben je
2: dat ik niet heb. 12 oktober, bijna.
0: 12 oktober, oké. Okay. Ja, we schrijven op. Een kaasschaaf voor Marieke.
2: Ja, fijn, dank je.
0: Goed zo. We gaan het zo hebben over bloemetjes. In de vorm van het bloemencorso in Zundert. We gaan de zaken eens even bellen met een van de deelnemers al daar. Maar eerst naar deze prachtige Gary Moore. And still got the blues. Dit is Omroep Brabant. 13 minuutjes voor 6:30. Leuk dat je erbij bent.

0: moet ik zeggen, daar heb ik deze echt al heel lang niet gehoord. Als je dan zo hoort, Gary Moore, Still Got The Blues.
1: Wauw.
0: Wat een prachtig liedje is dat toch. Je hoort het in de afslagsite hier bij Omroep Brabant. We gaan het hebben over Bloemencorso. We hebben zojuist al kaartjes weggegeven voor het Bloemencorso in Zundert. Dit is aanstaande zondag. Maandenlang hebben honderden vrijwilligers gebouwd en bloemen gestoken in om gigantische corso-wagens te maken. Zondag trekken al die wagens in een optocht door Zundert heen. Tienduizenden mensen komen kijken en dit jaar is alweer de 19e editie. Olaf werkt mee aan de wagen van buurtschap Modenstraat. En hij is een van de 7 ontwerpers van de wagen. Olaf, goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
0: Goedenavond, ja. Nou, de zondag komt er dan nu toch echt aan, Olaf. Zijn jullie er klaar voor? Ja, het is een beetje een dooddoener, maar het is toch wel heel belangrijk om te weten.
2: Ja, nou ja, goed, dit is natuurlijk inderdaad de week waarin het moet gebeuren. We zijn al maanden bezig, maar nu... Ja, nu komt de deadline natuurlijk echt in zicht. Dus, we gaan goed, we gaan lekker. En we zijn bijna klaar voor de bloemen, dus...
0: Hoe is dat de afgelopen weken, eigenlijk beter gezegd bijna maanden gegaan met die bloemen, Olaf? Want het is natuurlijk ongelooflijk warm geweest. Nauwelijks neerslag. Wat doet dat met de bloemen?
2: Ja, dat is wel een dingetje natuurlijk. Elk jaar is het is vaak of te nat, of te droog, of te koud. De ideale omstandigheden die zijn er niet vaak, maar... De droogte die heeft wel een flinke knauw gegeven aan de planten. Begreep ik in ieder geval van onze een flinke veldploeg die daar dag en nacht mee bezig zijn. Maar de planten zijn klein, die blijven klein. En omdat ze te weinig water hebben gehad eigenlijk.
0: Ja.
2: Maar het lijkt erop, zoals het nu nou uitziet, dat we niet echt in de problemen gaan komen. Dus dat zou... De regen van de laatste weken en het zonnetje nu die...
0: Die maken dan toch eigenlijk weer een hoop goed.
2: Dus het lijkt erop dat we qua bloemen niet in de stress hoeven te zitten.
0: Maar nee.
2: Je weet het nooit met de natuur. Dus,
0: nee, dat is zeker zo. Want voor mensen die dat niet weten, en inclusief mijzelf. Wanneer worden de bloemen zeg maar geplukt of gesneden?
2: De bloemen worden geplukt eigenlijk inderdaad. En de grote pluk voor ons eigen corso die begint op donderdag. Donderdagochtend. Er zijn er ook wel buurtschappen die koelen bijvoorbeeld bloemen. Dus die plukken bijvoorbeeld deze week al. Dus vandaag of morgen. Dan gaan ze even de koeling in.
0: Ja.
2: Dan kun je ze iets langer bewaren. Dan kun je meer bloemen eraf halen. Want van de plant, als je plukt, dan kun je eigenlijk na een dag of twee weer nieuwe bloemen plukken. Want die knoppen worden continu... continu komen er nieuwe bloemen op. Dus als je kunt koelen, dan heb je wat meer ruimte. Maar eigenlijk vanaf donderdag is het echt volle bak plukken. En gaat het gelijk richting tenten om de wagen op te gaan.
0: Ja, want hoeveel mensen doen jullie dat?
2: Het plukken, dat gebeurt echt door tientallen mensen. En het tikken, zeg maar. Dus echt het bevestigen van de bloemen op de wagen. Dat dan praat je echt over honderden... Per buurtschap.
0: Ja.
2: Die vanaf donderdag eigenlijk bijna dag en nacht in de tent zitten.
0: Ja. Nou, het is, ik zei 19, maar het moet 90ste zijn. Ik las het even. Jij was ook niet scherp, Olaf.
2: Ik wou jou niet gelijk.
0: Jawel, dat moet je wel doen. Maar, je mag er gewoon tegen inraan. Nee, ik vond het. Ik denk, volgens mij zie ik het niet helemaal goed. Maar het is de 90ste.
2: Yes.
0: Ja, ja. Hoe vaak hebben jullie al meegedaan?
2: Buurtschap Modenstraat is een van de oudste buurtschappen. In de beginjaren, dus de eerste editie was in 1936. En het is 5 jaar niet geweest in de oorlogsjaren. Maar in het eerste jaar hebben wij onder een naam van een familie eigenlijk meegedaan. Die is toen overgegaan in Buurtschap Modenstraat. Maar eigenlijk, wij vieren met Buurtschap Modenstraat vieren wij volgend jaar onze 90ste jubileum, zeg maar. Dus dat... Dus we doen al even mee.
0: Je zit al zeg maar half met je hoofd in volgend jaar. Maar dat is, zover is het nog niet al. Want eerst nog komende zondag.
2: Ja, first things first.
0: Was het thema bij jullie?
2: De Corso heeft eigenlijk natuurlijk geen thema. Maar onze thema van de wagen. Onze wagen heet Wel eens niet eens. En het is bij onze buurtschap zijn wij niet vies van een experimentje. Of zijn van een vreemde eend in de buiten. Dat is dit jaar niet anders.
0: Ja.
2: Wij maken heel groot welles en heel groot nietes. En ons concept is eigenlijk om te kijken, ja, kunnen wij het dorp, heel de optocht, al die 50.000 bezoekers, kunnen we die in twee kampen splitsen? Dus kunnen we echt de optocht en het parcours echt in tweeën splitsen. En de ene kant die gaat vol voor welles en de andere kant gaat vol voor nietes.
0: Ja.
2: En zo willen we kijken, kunnen we het publiek op een unieke manier bij onze wagen betrekken? Kunnen we echt, en normaal zit het publiek toch natuurlijk als toeschouwer te kijken naar heel veel moois. En nu willen we ze echt onderdeel maken van onze wagen.
0: Een mooie, dan zit je aan de welles of aan de nietenskant, Gids. Dat is net welke kant je natuurlijk jullie wagen bekijkt.
2: Ja. We zijn bezig met het dorp nu al te kleuren, zo gezegd. In welles is alles geel en nietes is alles rood.
0: Okay.
2: Dus we hangen her en der al posters, spandoeken. De promotie die is echt al even bezig.
0: Wat leuk om op die manier in te steken.
2: We zochten echt naar iets van, wat is nou nog nieuw in het corso? Wat zijn dingen die nog niet gedaan zijn? En ik denk, echt het publiek op deze manier bij een corsowagen betrekken, dat is vrij uniek. Dus dat is hartstikke leuk om te doen.
0: Nou, hartstikke mooi. Hey, en tot slot, je gaat natuurlijk voor welles niet eens, maar dan ga je het wel voor welles als het gaat om de overwinning.
2: Ja, daar gaat iedereen voor natuurlijk. Dus,
0: ja.
2: Dat zou hartstikke mooi zijn. Maar het is natuurlijk een heel erg conceptwagen, zoals we het noemen, wat wij hebben. En die is geslaagd als we het publiek meekrijgen. Als we straks heel veel mensen letterlijk hardop wel eens en niet eens horen roepen en met vlaggen zien zwaaien. En ja, wat daar dan de 7 personen die over de prijzen gaan dan van vinden, dat is afwachten en hopen dat we bovenin rijden. Maar dat is echt koffiedik kijken.
0: Nou dus, goed, aan de inzet ligt het niet, Olaf. En ik wens jullie heel erg veel succes. Hartstikke mooi. Veel plezier ook met de voorbereiding. En leuk dat je even in de uitzending wilde komen.
2: Dankjewel. Graag gedaan. En graag tot zondag.
0: Tot zondag, zeker. Dankjewel, Olaf.
2: Prima, dag,
0: en we zenden het ook allemaal uit hier bij Omroep Brabant. Dus je kan het ook op tv allemaal volgen.

0: Alex Warren, Fever Dream in Afslag Zuid. We gaan zo naar het nieuws. René, waar ga je het over hebben?
1: Nou, een enorme ravage bij basisschool na inbraak. En mensen kopen nieuw huis en vinden badderende beren.
2: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
3: Er waren eens drie zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Ze droomden niet van glazen muiltjes of kastelen, maar van iets veel mooiers. De perfecte nachtrust voor iedereen.
4: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, al sinds 1988. Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
5: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
6: Titanic.
7: Bonjour, ik ben Céline Dion.
6: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt van 17 tot en met 20 september naar Chassé Theater in Breda.
7: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
6: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op chassé.nl.
5: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
0: Ja, ik heb eigenlijk niks te melden. Dennis ook niet, van de ANWB, hij is er niet. Dus we gaan lekker door.
8: Omroep Brabant.
0: Dat betekent dat we lekker doorrijden in Brabant. Mooi. Zonnetje schijnt nog. Vanavond is er nog een kleine kans op een bui. Vannacht is het droog. Wordt het zo'n graad of 14. Morgen zon en wolken. Wel droog. 21 graden. Dat is ook de woensdag het geval. Het is tijd voor nieuws. Dat krijg je van René Snippert.
1: Afgelopen nacht is basisschool De Kleine Vos aan de Graspieper in Meerlo vernield. Vermoedelijk door een groep jonge jongens rond de 15 jaar. Volgens de directie is de schade enorm.
9: Eenmaal aangekomen op school trof een enorme ravage. Al het meubilair over de grond, al het speelgoed van de kinderen over de grond. Puzzels kapot. Vervolgens zijn we naar boven gegaan en ook daar waren drie lokalen volledig vernield. Ook de digiborden zijn stuk gemaakt. Dus was echt heel erg schrik.
1: De school bleef dicht en de schrik zit er ook goed in bij kinderen en familie.
10: Zo verdrietig, ook voor de kinderen. Want er was vanmorgen natuurlijk, zijn mijn kleinkinderen, en er was vanmorgen natuurlijk huilen. Van waarom mogen wij niet naar school?
11: Wat is er, weet je wat er is gebeurd?
12: Ja, er is ingebroken.
11: Ja, hoe vind je dat?
12: Niet leuk.
1: En het is nog niet bekend wanneer de school weer open kan. De veilingmeester van de drie vakantieparken van Peter Gillis die moet gaan verkopen, kan de terreinen voorlopig nog niet op. Daarvoor is toestemming van Gillis nodig en die is er nog niet. Ook grote doeken waarmee de veiling bij de parken werd aangekondigd waren binnen een kwartier verdwenen. De drie parken worden op 1 oktober geveld omdat Gillis betalingsverplichtingen niet is nagekomen. Zijn advocaat probeert de veiling nog tegen te houden. Meer hierover op onze site en app. De man van 44 die werd aangehouden na de val van een vrouw vanuit een flat in Eindhoven is weer vrijgelaten. Uit politieonderzoek blijkt dat de val een ongeluk was en de man is geen verdachte meer. De vrouw van 48 raakte zwaar gewond en ligt nog in het ziekenhuis. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben op de valreep een akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De drie partijen onderhandelden daar de hele weekend over en vandaag ook nog. Wat precies is afgesproken, dat is niet bekend. De begroting wordt zonder meerderheid in de Tweede Kamer ingediend, omdat overleg met oppositiepartijen eerder niets opleverde. Vanavond bespreekt het kabinet het akkoord. Dan naar Amerika, want in Los Angeles hebben twee mannen regelmatig beren in hun zwembad. En die hebben ze net nieuw gekocht, dat huis. En de mannen wonen aan het rand van een natuurgebied en krijgen meerdere keren per week beren over de vloer. Nou, eerst probeerden ze de dieren weg te jagen, maar inmiddels hebben ze de beren toegang verleend totdat het veilig blijft. De twee delen beelden van de zwemmende beren op Instagram. En die krijgen dan weer natuurlijk heel veel bekijks.
0: Zag twee beren bootjes smeren.
1: Ja, of in je bad zitten.
0: In je bad zitten. Ja. Dit is wel iets anders, hè?
1: Het klinkt een beetje als een kinderliedje.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Je zal toch raar kijken als je thuis komt. Je ziet in één keer twee beren in je bad. Ja,
1: het ziet er prachtig uit. Ik zit even te kijken of ik hem nog open heb staan. Want je ziet dan echt, nou ja, ik heb nou even de foto niet. Maar je ziet echt drie beren met hun snoet zo recht in de camera beeld. Ja. En die zitten dan te plonsen en te zwemmen.
0: Ja, nou, zolang ze het plezier hebben. Hè?
1: Ja, zolang ze, ja, maar ja, zelfs het opletten natuurlijk.
0: Zo'n berenboot. Ja, dankjewel René. We gaan nog lekker een half uurtje door tot 7 uur met Afslag Zuid. Zometeen George Michael, het Fate. Ook Bob Sinclair komt eraan, Love Generation. En we hebben straks natuurlijk nog een muziekbestemming. John van Bronhoven. Dat allemaal tot 7 uur. En ik zou zeggen, niet ervan.

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. George Michael.
1: Muziekbestemming.
0: We gaan naar de muziekbestemming. Je kan het ook terugvinden op de socials. Gaan we linksaf, gaan we rechtdoor vandaag of gaan we rechtsaf? Nou, dat bepaalt de muziek, maar beter gezegd, jij bepaalt.
1: Linksaf.

0: beantwoordt jouw muziekbestemming.
1: Ja, mag ik het zeggen? 06-573-2203. Gaan we linksaf met Rihanna, Don't Stop the Music. Rechtdoor Golden Earring, Bombay. Of rechtsaf Phil Collins, Two Hearts. Een appje 06-573-2203 maakt het dat jij mee kunt stemmen voor welk liedje straks te horen is. Zometeen de uitslag na deze van Bad English. Dit is Time Stood Still.

0: Bad English, Time Stood Still. Nou, de tijd staat alles maar voor stil, want het is al 13 minuten voor 7.
1: Muziekbestemming.
0: Ja, welke kant gaan we op? De keuze is uit deze drie liedjes.
1: Linksaf.
0: Linksaf met Rihanna. Rechtdoor, Golden Earring.
1: Rechtsaf.
0: Phil Collins, Two Hearts.
1: Wordt jouw muziekbestemming?
0: Ja, één van de drie gaat al afvallen. Dat weet jij uit basis van de stemmen, Marieke.
2: Ja, zeker.
0: Alles bij elkaar opgeteld. Welke kunnen we als schrappen?
2: Ja, helaas wordt het geen Rihanna.
0: Geen Rihanna.
2: Nee,
0: linksaf vervalt. We gaan dus niet linksaf. Nou, dan wordt het spannend, want dan gaat de computer alle stemmen bij elkaar in de bak gooien. En dan komt er uiteindelijk iets uit. Stemmen zijn geteld. Wat gaan we doen?
1: Rechtsaf.
0: We gaan rechtsaf.
1: Muziekbestemming bereikt.
0: Dat doen we met Phil Collins. Dankjewel voor het stemmen.

0: Alcazar, Crying at the Discotheque in Afslagsheid. We gaan richting 7 uur. Dat betekent dat wij op huis aan gaan om ons voor te bereiden voor een mooie dag morgen. Marieke, dankjewel dat je erbij was.
1: Ja, graag gedaan.
0: Morgen start om 6 uur natuurlijk weer met Jordi met een keigoeie morgen. Mark is morgen op pad voor de worstenbroodjes, want we zijn morgen...

0: Breda. Om 4 uur in het centrum van Uden en om 17:30 op het stationsplein in Den Bosch aan de centrumzijde daar. Je kan het allemaal terugvinden op omroepbrabant.nl/50. Morgen gaan we ons feestje vieren. Vanaf 9:00 start de top 1976. En de hele dag gaat die lijst door tot 12:00 s'avonds. Ik ben er tussen 6 en 9 morgen. Wens ik jou nog een hele mooie avond, een mooie maandag. En tot de volgende keer. Houdoe.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
4: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
9: Gelukt. Heb je hem al betaald?
8: Wat bedoel je?
9: Mijn betaalverzoek.
8: Zo, dat doe je snel.
9: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
12: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
13: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
12: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
1: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Door Almegens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting van volgend jaar hebben op de valreep een akkoord bereikt. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden de plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. Volgens politiek verslaggever Ewout Kiewiet was het tot het laatste moment spannend.
16: Het is echt op partijbelang gegaan. Het is hard tegen hard geweest. VVD vooral tegen D66 en CDA. Die toch tot op het laatst hebben geknokt. Om daar zoveel mogelijk voor die partij in te krijgen.
15: Vanavond komt premier Jetten met een verklaring. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een rave. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. Waarschijnlijk is er maar 1 dader, zegt de Zwitserse minister van Justitie. Maar het onderzoek gaat door.
17: Die ermittelingen lopen. Ze moeten klaren wie voor die taart verantwoordelijk is. Wie zich die ereignissen genau abgespeeld hebben en welches motief der taart zugrunde liegt.
15: Na de schietpartij overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 mensen raakten gewond. De eerste tv-omroepster van de NCRV, Tanja Koen, is overleden. Ze begon kort na

0: De Tweede Wereldoorlog bij de NCRV Radio en hoort bij de eerste generatie tv-omroepsters toen in 1951 de televisie in Nederland begon. Later maakten ze ook eigen programma's zoals de zaterdagavondshow, Dier en Vriend en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen overleed vorige week en is vandaag in besloten kring begraven. Ze was 100 jaar. Het weer vanavond nog wat buien. Vannacht droog, dan koelt het af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Vanaf morgen 9 uur is het feest.
2: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
3: En daarom als cadeau
4: 11 dagen lang
3: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
2: De top 1976.
3: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van waal met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso. We laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieus ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.
2: Het

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De ministerraad heeft ingestemd met de begroting waar de coalitiepartijen het vandaag over eens werden. Wat erin staat is onbekend. Premier Jetten is optimistisch.
3: We hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen, maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. En hopelijk dus ook brede steun kunnen vinden voor grote investeringen.
2: Oppositiepartijen zien brede steun niet zitten en willen dat het kabinet scherpe keuzes maakt. Plannen worden met Prinsjesdag bekendgemaakt. Op de Middellandse Zee is opnieuw een olietanker onderschept die vermoedelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Dat gebeurde gisteren, zei EU-buitenlandchef Callas. In de afgelopen maanden werden al 5 schepen van die schaduwvloot door de EU geënterd. De vloot bestaat uit meer dan 1000 schepen die onder een andere vlag onder meer olie uit Rusland vervoeren. Veel EU-landen willen er harder tegen kunnen optreden. Morgen spreken de Europese defensieministers in Dublin onder meer over meer acties tegen de schaduwvloot. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, onder wie bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet zijn nog honderden mensen vermist. De hulpverlening verloopt moeizaam, merkt hulporganisatie.

0: De toegang tot het gebied is slecht door beschadigde wegen. Dus we zien dat bijvoorbeeld vrachtwagens met hulpgoederen daar niet goed kunnen komen. Terwijl we wel dus zien dat die nood heel hoog blijft.
1: Dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 900. Vanwege een broedende zwaluw lopen de werkzaamheden aan de Norgerbrug bij Assen opnieuw uit. De boerenzwaluw heeft een nestje gemaakt onder de net geplaatste brug. Het dier is beschermd en mag niet gestoord worden. De werkzaamheden zouden in mei klaar zijn, maar dat wordt nu begin volgend jaar. Het weer, vanavond nog wat buien, vannacht droog. Het koelt af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanaf morgen 9 uur is het feest. Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
3: En daarom als cadeau
4: 11 dagen lang
3: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
2: De top 1976.
3: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: presenteert Lederkoen. Het Nederlandse lied is kei populair. En daarom ga ik 2 uur volledig Nederlandstalig. En dan zitten we hier. Elke zaterdag tussen 4 en 6.
1: Lederkoen met Koen Wijn op Omroep Brabant.
0: Het gevoel van hier.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walcheren met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Alphetje is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Uit de begroting waarover de coalitie van D66, VVD en CDA het vandaag eens werd, valt voor de oppositie voldoende te halen. Dat zeiden premier Jetten en minister Heijnen van Financiën vanavond. Ze deden een oproep aan de oppositie om de plannen te steunen. Jetten zei dat het minderheidskabinet hele mooie dingen kan doen voor het land. Op Prinsjesdag worden de plannen bekendgemaakt. Voor de zesde keer in korte tijd is op de Middellandse Zee weer een olietanker onderschept die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Met die vloot vervoert Rusland onder een andere vlag gesanctioneerde goederen zoals olie. Morgen spreken Europese defensieministers in Dublin over hardere acties tegen de vloot. De Amerikaanse ambassadeur in België zegt dat hij gewoon doorgaat met het plaatsen van zijn mening op sociale media. Vandaag moest hij op het matje komen, omdat hij een Belgische minister had beledigd. De Amerikaan trekt zich er weinig van aan.
3: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the deputy prime minister and foreign minister said. I of course will continue to post my thoughts.
2: Vorige week had hij commentaar op het aanscherpen van de regels voor alcoholreclame. Hij zei dat de gezondheidsminister in België alle levensvreugde schaadt. TV-omroepster Tanja Koen is overleden. Ze was de eerste omroepster van de NCRV begin jaren 50.
4: Diezelfde vrije omroep begon in 1952 met de televisie.
5: Goedenavond, dames en heren. Aan het begin van deze avond vragen we u aandacht.
4: En Tanja Koen was de eerste NCRV-omroep.

0: schrijfster die een geregelde verschijning werd in de Nederlandse huiskamer.
1: Ze was onder meer bekend van programma's als De Zaterdagavondshow en Wie wil er mijn marmotje zien? Tanja Koen overleed vorige week maandag op 100-jarige leeftijd. Het weer, nog wat buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog. Met geregeld zon, dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Vanaf morgen 9 uur is het feest. Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
3: En daarom als cadeau
4: 11 dagen lang
3: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
2: De top 1976.
3: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant trekt de provincie in met...
1: Het Brabants Buske.
0: Op zoek naar verhalen die mensen bezighouden.
1: En jij bepaalt waar ons Brabants Buske heen gaat om die verhalen te halen.
0: Dus stuur ons op pad met een tip via de Brabants Buske Facebookpagina.
1: En kijk elke zaterdagavond vanaf 17:15.
0: Daarna herhaald en natuurlijk terug te zien op Brabant Plus.
1: Het gevoel van hier.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Premier Jetten is opgelucht dat er op de valreep toch een akkoord is bereikt over de begroting. Hij denkt dat er voldoende steun voor komt uit de oppositie. Volgens CDA-leider Bontebal waren het moeilijke gesprekken de afgelopen dagen.
3: Want we eigenlijk steeds twee discussies voeren. De ene is met z'n drieën erover eens. En de tweede is dit genoeg een handreiking naar de oppositie?
2: Wat er precies in de plannen staat, blijft onduidelijk. Ze worden op Prinsjesdag gepresenteerd. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor omwonenden. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder vandaag werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. En sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. In Arizona worden nieuwe buien verwacht. Na twee dagen is de brand in een verdeelstation in Groningen uit. Het was moeilijk om de brand in Meeden te blussen, legt de veiligheidsregio uit.
4: Er zit 140.000 liter koololie onder ieder gedeelte van die transformator en hij is opgedeeld in 6 stukken. En ja, olie kan gewoon moeilijk geblust worden.
2: Vanmiddag lukte dat uiteindelijk toch. Het verdeelstation is belangrijk voor de stroominvoer van wind op zee en

0: energie uit Duitsland. Het weer, nog een paar buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog met geregeld zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanaf morgen 9 uur is het feest.
2: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
3: En daarom als cadeau
4: 11 dagen lang
3: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
2: De top 1976.
3: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: avond. Kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar ja, ik ben hier

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet gekozen is en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief en denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor de omwonenden. Voor het eerst in 15 jaar is er weer een volwaardige academische studie van de Friese taal in Nederland. 3 studenten zijn er vandaag aan begonnen aan de Universiteit in Groningen. Jarenlang was er te weinig animo voor een bachelor die gewijd was aan de Friese taal. Om de studie rendabel te maken moeten er eigenlijk 20 studenten zijn. Omdat dat voor een kleine taal eigenlijk niet haalbaar is, kwam er subsidie vanuit Den Haag en de provincie. In de Thaise badplaats Pattaya zijn tientallen prostituees opgepakt, omdat er deze week een Amerikaans vliegdekschip aanlegt in de haven. En ook wordt er extra gecontroleerd in het uitgaansgebied. De ruim 5000 militairen hebben meer dan 250 dagen op zee doorgebracht en mogen in Thailand voor het eerst van boord. Hoewel prostitutie illegaal is, wordt het meestal gedoogd in het land, maar de komende dagen even niet. Toch wordt er ook uitgekeken naar de Amerikaanse militairen, omdat ze hopelijk een hoop geld uitgeven tijdens hun verblijf. Het weer, er kan nog een bui vallen, maar op de meeste plekken is het droog. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen regelmatig zon, vooral in het noorden kan dan een bui vallen en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Vanaf morgen 9 uur is het feest.
1: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
2: En daarom als cadeau
3: 11 dagen lang
2: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
1: De top 1976.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu
1: non-stop de lekkerste muziek.

0: op Instagram, Facebook of TikTok.
1: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Hoi, hoi, hoi. Dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn toch een raar.
6: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: Elke zaterdag tussen 4 en 6.
1: Middagkom met Koen Wijn op Omroep Brabant.
2: Zing met me mee tot morgen vroeg.
0: Het gevoel van hier.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. De Franse oud-premier Édouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993, moet ik zeggen, werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was conservatief. Zijn samenwerking met Mitterrand was dan ook moeizaam. 2 jaar later deed hij een poging om president te worden, maar dat lukte niet. Édouard Balladur was 97 jaar. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. Sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. Aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding. Dan het weer, opklaringen en wolken. Hier en daar valt een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf 9 uur is het feest. Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
1: En daarom als cadeau
3: 11 dagen lang
1: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: De top 1976.
1: Dit is Omroep Brabant.

0: nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Hoi, hoi, hoi. Dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, ja. Die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn er toch in een raar.
4: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
3: Vizie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: hier.
1: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is Omroep Brabant.
3: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van water met mijn scootmobiel.
4: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
5: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
6: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
1: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: de zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog onbekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. Het vuur woedde in een van de grootste particuliere defensiebedrijven van Polen. In die fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De brand was na 2 uur geblust en raakte niemand gewond, melden lokale media. Volgens het Poolse OM is er wel veel schade, omgerekend bijna 3,5 miljard euro. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was 97 jaar. In Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij een ongeluk in een metaalbewerkingsbedrijf. Er kwamen gele dampen naar buiten. Een speciale eenheid van de brandweer is vanuit Rotterdam gekomen om het probleem te verhelpen. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf 9 uur is het feest. Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
1: En daarom als cadeau
3: 11 dagen lang
1: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: De top 1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant trekt de provincie in met...
1: Het Brabants Buske.
0: Op zoek naar verhalen die mensen bezighouden.
1: En jij bepaalt waar ons Brabants Buske heen gaat om die verhalen te halen.
0: Dus stuur ons op pad met een tip via de Brabants Buske Facebookpagina.
1: En kijk elke zaterdagavond vanaf 17:15.
0: Daarna herhaald en natuurlijk terug te zien op Brabant+.
1: Het gevoel van hier.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.